Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag. Waar jij ook

Freestyles ook zo leuk? Of Goldeneering? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwssite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Twee auto's gisteravond over de kop gevlogen in Lelystad en op de A6 bij Emmeloord. En inlooploket in Almere moet personeelstekort in de zorg aanpakken. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
8: Goedemorgen op deze mooie vrijdag. En het kan een vrijdag zijn, Roy, waarvan je denkt... de week zit er weer op en die baan... Ik weet niet of ik dat een hele leven verder zo nog volhoud.
1: Ja, dan moet je dat inderdaad wel gaan afvragen natuurlijk.
8: Ja. Veel mensen gebruiken daar ook de zomervakantie voor om dat eens te bedenken. Of de kerstvakantie die er zo aan zit te komen. Wil je overstappen naar bijvoorbeeld de zorg... dan denk je misschien ook, ja, zit ik weer jaren in de schoolbank, heb ik dat weer. We hebben straks een tip voor je in het nieuws.
1: Zeker, ja. En ook verder in het nieuws. Een vooruitblik op de wedstrijd Almere City FC tegen Heracles.

0: Huis Mij vraagt een van de leukste nummers van Sommieu. Lekker vrolijk. Je hoorde Multicolor.
1: Zit je vast in je huidige baan of droom je stiekem al jaren van een overstap naar de zorg? Grote kans dat je tot nu toe overal een dichte deur vond. Ja, simpelweg omdat je niet de juiste papieren hebt.
0: In Almere gaat het roer om. Een nieuw samenwerkingsverband van Flevolandse zorgpartijen gooit de strenge diploma-eisen overboord. Je hoort projectleider Monique Barthe van Switch.
2: Je mag je cv lekker thuis laten. Vinden we in eerste instantie helemaal niet interessant.
3: Iedereen heeft wel iets in huis voor de zorg. Geloven ze bij Switch in Almere. Met een nieuw inlooploket proberen ze twijfelaars over de streep te trekken. Het doel? Zoveel mogelijk mensen verleiden tot een overstap naar de zorg.
2: We gaan gewoon echt kijken van, nou ja, pas jij eigenlijk als persoon in deze sector? En waar zou je dan het beste tot je recht kunnen komen?
3: Een advocaat, stratenmaker of een nieuwkomer met een buitenlands diploma hoeft hier niet bang te zijn voor een dichte deur of voor de reactie dat je de verkeerde papieren bezit. Een speciale skilltest legt volgens Switch talenten bloot in plaats van een gebrek aan ervaring.
2: Zeker. Iedereen heeft wel een bepaalde skill die inzetbaar is in de zorg. Zorg gaat ook niet alleen zeg maar, om aan het bed, hè, handjes aan het bed. De sector is veel breder dan dat. En in die zin is zeg maar, alles wat je in het verleden hebt opgebouwd aan ervaring, kan echt gewoon passend zijn voor de zorg. En op een bepaalde manier inzetbaar zijn. Ja.
3: De zorg schreeuwt om personeel. De tekorten zijn groot. En daarom hebben onder meer het Flevo Ziekenhuis, Triade Vitré en Zorggroep Almere de krachten gebundeld. Anders haal je de vele zij-instromers die hard nodig zijn alsnog niet binnen.
2: En dat houdt dus ook in dat de organisaties die bij ons zijn aangesloten hebben gezegd, ja, heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben, maar dan moeten we onszelf er ook wel gewoon klaar voor maken, om het zo maar te zeggen. Dan moeten we ook kijken in de organisatie zelf, wat kunnen wij veranderen, zodat iemand die dus dan niet dat juiste diploma heeft, maar wel heel veel kan, dat die ook inzetbaar is op dat moment.
3: De gouden regel bij Switch, 0 mensen afwijzen. Val je buiten de boot bij het ziekenhuis, dan verwijzen de partners je onderling net zo lang door tot er wel een match is. En mis je de juiste medische kennis, dan is ook dat geen reden voor afwijzing.
2: En daarom hebben we ook een partner, die het ROC van Flevoland, die ook bij ons is aangesloten. Net zoals ook het UWV bijvoorbeeld en natuurlijk ook de gemeente Almere. Wij zijn echt samen werken we eigenlijk aan dit project. En samen met het ROC proberen we dus ook te kijken welke manieren van opleiding zijn dus ook passend. Zonder dat we iemand weer voor bijvoorbeeld 3 of 4 jaar terug de schoolbank in moeten sturen.
3: Bij Switch zijn ze ervan overtuigd dat deze aanpak werkt. Het is ook geen blind experiment. In Utrecht draait deze aanpak al 7 jaar met succes. Nu mag het concept zich in Almere gaan bewijzen.
1: Zij verslaggever Arie Meijer.
0: Zometeen hoor je het weer van Weerplaza. Nou, Phil Collins met You Can't Hurry Love.

0: Ze zeggen natuurlijk ook altijd eigenlijk al het goede komt vanzelf. En dat, daar heeft Phil Collins wel gelijk in. You can't
1: wijze woorden
0: love van
1: deze man.
0: Zeker.
1: Tijd voor het weer met Jeroen Elfrink. Jeroen, krijgen we een mooi weekend?
2: Het weekend lijkt toch al wisselvallig te verlopen. Met zeker op zaterdag af en toe wat regen en veel bewolking. Maar vandaag is het toch echt wel een tijdje vriendelijk met zon en stapelwolken. Het blijft vanmiddag helemaal droog en de temperatuur loopt op naar 18 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Ook zaterdag blijft die stevige zuidwestenwind aanhouden. Sterker nog, op het IJsselmeer komt even kracht 6 te staan. Daarbij veel bewolking en af en toe wat regen. Zeker laat op de dag kan het even nat worden. Maar de temperatuur is best aangenaam, want het wordt zo'n 20 graden. Zondag komt de zon er weer wat vaker bij en zeker in de middag is het dan droog en vriendelijk, maar met 18 graden wel weer wat koeler.
1: Dankjewel, Jeroen Elfrink.

0: Volgens mij heeft Alex Warren een speciale machine of zoiets.
1: Dat je weet dat hij het is.
0: Nee, het is een hitmachine. Het is
1: een hitmachine. Normaal, ja, nee, ik dacht een soundmachine.
0: Ja, dat heeft hij misschien ook wel.
1: Dat het, ik weet niet of je meegekeken hebt naar het clipje, maar mensen van leeftijd staan wild te dansen op de dansvloer.
0: Ja.
1: En één verliest zijn gebit. Ja. Dat vind ik dan wel weer jongen.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Je hoort in ieder geval Alex Warren met zijn nieuwe Emerald Eyes.
1: Almere City FC die komt vanavond om 8 uur in eigen huis in actie tegen Heracles. De ploeg uit Almelo won tot nu toe alles en is lijstaanvoerder van de competitie.
0: Verslaggever Luc Grovenstein die spreekt met trainer Anoush Taskier.
2: Waar kun je Heracles morgen pijn doen?
3: Ja, in de ruimtes die ze laten, op momenten dat ze aan de bal zijn, dus in de omschakeling bijvoorbeeld. Maar ook op momenten dat zij ons de bal geven, wat meer direct spel, wat meer sneller de 16 zoeken. En zorgen dat ze niet in een spel komen. En in hun spel is ook natuurlijk met name met heel veel voorzetten. Een goede spits die in vorm is. Zorgen dat we die uitschakelen. Ja, een hele goede ploeg.
4: Ook vorige week tegen MVV bleken de wissels weer goud waard voor Almere City. De invallers maken vaak het verschil. En dat begint inmiddels ook binnen de spelersgroep op te vallen.
3: Ja, grappig misschien om te benoemen dat ik deze week twee spelers op kantoor kreeg die zeiden van ja, soms heb ik het gevoel dat ik beter na 30ste minuut erin kan komen. Want dan kan ik scoren, kan ik assisten geven. Niet dat ze niet vanaf het begin willen starten, maar dat leeft wel in de groep. En ik denk dat dat ook onze kracht is op dit moment.
4: Wil je die twee namen vrijgeven?
3: Nee, dat wil ik niet. Nee, dat ga ik niet doen. Want het betekent niet dat ze niet vanaf de basis willen starten. Maar het is met name dat ze denken, ja, de wedstrijd gaat open op minuut 60, 65. Ja, dan worden wij gewisseld. Dus dan zeg ik, nou, dan maken jullie de tegenstander moe en de anderen. Die beslissen de wedstrijd en de volgende keer kan het weer anders zijn.
4: Dat zijn geen verdedigers, denk ik.
3: Nee, dat zijn zeker geen verdedigers. Dat zullen de middenvelders en de aanvallers zijn, ja.
4: Ferdy Druijven was er wel even op de training. Trainen niet mee. Is dat zorgelijk voor jullie?
3: Ja, voor de komende wedstrijd wel. Hij heeft deze week half meegetraind, maar niet fit genoeg om morgen te starten. En of hij daar überhaupt bij kan zijn, ja, dat moeten we zo even kijken. Maar hij gaat niet starten.
4: Dat is een heel groot gemis, denk ik.
3: Het is zeker groot gemis. Jammer voor hem en jammer voor de ploeg ook. Onze aanvoerder, 6 wedstrijden gespeeld, 6 doelpunten gemaakt. Maar dat betekent ook weer, hè, dat het voordeel van een brede selectie is dat je iemand anders opzet. En ja, die moet ook voor zijn kansen gaan. En daar hebben we ook volste vertrouwen in.
4: Wordt dat dan gewoon heel simpel spits voor een spits? Of kan dat ook een buitenspeler worden?
3: Nee, heel duidelijk spits voor een spits. En dat is Bas. Dus ik vind ook dat hij dat verdient om te starten. Hij heeft het goed gedaan. En is ook zijn minuten bij Jong gemaakt. Dus het is ook iemand die geen conditionele achterstand heeft. En dat is het voordeel dat onze Jong dan bij een mooie competitie speelt. Waardoor jongens ook hun minuten kunnen maken.
1: Hey, alvast het is te juichen. Vanavond weten we voor wie.

0: King met Love and Pride. En daarvoor Zoe Levi met Sluit me in je armen. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Na twee lange dagen debatteren in de Tweede Kamer over de Prinsjesdagplannen weten we nog steeds niet hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat halen. Premier Jetten nodigt links en rechts opnieuw uit om verder te praten over mogelijke steun voor zijn plannen. Tot frustratie van veel Kamerleden, onder wie Joost Eerdmans van JA21 en Jesse Klaver van Pro.
2: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten. Maar ik denk dat we pas echt verder komen in Nederland als het kabinet een keuze maakt.
3: Na twee dagen debat, bent u wat wijzer geworden?
4: Eigenlijk is het een eenvoudig antwoord nee.
2: De premier moet de leiding nu echt in handen nemen.
5: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting. Maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
1: Premier Jetten die dus geen duidelijkheid gaf over links of rechtsaf voor de kabinetsplannen.
0: Een flinke nederlaag voor NEC in de Europa League. De eerste wedstrijd bij Juventus werd verloren met 5-0. Eigenlijk kwam de ploeg uit Nijmegen er geen seconde aan te pas. Al zag verdediger Nuitink dat toch net iets anders.
6: Je gaat daar kansen krijgen om te voetballen. Dat weet je van tevoren. Je gaat ruimtes krijgen. En die kreeg je eigenlijk ook in het begin wel. Waardoor je eigenlijk acht minuten of zo. Ja, dan klinkt gek. Maar dan voel je eigenlijk best wel prima in zo'n wedstrijd. Maar ja, als je dan foutjes maakt, dan wordt dat gewoon op dit niveau wordt dat gewoon echt wel afgestraft.
0: Over een maand dan speelt NEC weer een wedstrijd in de Europa League. Thuis tegen Levski Sofia.
1: Het openbaar vervoer in de regio Utrecht, in de provincie dus niet in de stad, die staat onder druk, zo kun je lezen vandaag in de Volkskrant. Busvervoerder Keolis, die sinds eind vorig jaar het streekvervoer verzorgt, leidt veel grotere verliezen dan was voorzien. Goh, waar kennen we dat toch van? Ja. Volgens het bedrijf is de situatie op de lange termijn niet houdbaar. Kun je lezen in de krant.
0: En dan een jaar na de rellen rond de Malieveld-demonstratie, waarbij politievoertuigen in brand werden gestoken, roepen extreemrechtse kopstukken op tot geweld rond hun mars van aanstaande zaterdag, 19 september. Dat blijkt uit een analyse van Vrij Nederland van extreemrechtse social media en netwerken. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Rolls Royce was dat met Is It Love You're After.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Een auto is gisteravond naast een supermarkt aan de Agoraweg in het centrum van Lelystad op zijn kop beland. Volgens een 112-correspondent is de auto tegen een andere wagen gereden of moest daarvoor uitwijken en is daarna tegen een paaltje aangereden. Vervolgens landde de auto op zijn dak. Of er gewonden zijn bij het ongeluk is niet bekend. In de lange bocht van de A6 bij Emmeloord sloeg gisteravond eveneens een auto over de kop. Dat gebeurde ter hoogte van Emmeloord dus. De wagen kwam in botsing met een andere auto. De inzittenden van beide auto's op de A6 zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De vrije middelbare school Waldorf in Almere zal niet meer als zeer zwakke school worden beoordeeld. Dat verwacht bestuurslid Katja van der Weijden. Onderwijsinspecteurs zagen afgelopen maart dat er van alles ontbrak. Er was bijvoorbeeld geen medezeggenschapsraad en geen digitaal leerlingenvolgsysteem. Dat is volgens Van der Weijden nu wel in orde. Er is al veel opgelost en de andere verbeterpunten zullen dit jaar nog worden uitgevoerd. In Almere is het inlooploket Switch geopend om personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Mensen zonder de traditionele medische achtergrond zijn daar ook welkom. Bij Switch draait het om de persoonlijke potentie in plaats van papieren en cv's, zegt projectleider Monique Barten.
2: Zorg gaat ook niet alleen zeg maar, om aan het bed, hè, handjes aan het bed. De sector is veel breder dan dat. En in die zin is zeg maar, alles wat je in het verleden hebt opgebouwd aan ervaring, kan echt gewoon passend zijn voor de zorg en op een bepaalde manier inzetbaar zijn.
0: Als er toch scholing nodig is, dan werkt Switch samen met het ROC, die flexibele en korte opleidingstrajecten aanbiedt. Het experiment is geïnspireerd op een succesvol initiatief in Utrecht. De 10-jarige Wout uit Rutte doet iets bijzonders tijdens de frisse herfstdagen. Hij slaapt tot 1 december in een tent in de achtertuin om geld op te halen voor Parkinson Nederland. Dat doet hij omdat zijn oma deze ziekte heeft. Hij wil het 75 dagen volhouden. Er liggen al extra dekens klaar voor als het koud wordt. Zijn actie heeft inmiddels al €870 opgeleverd. En hij hoopt dat er nog meer geld binnenkomt voor onderzoek naar Parkinson.
3: En straks spreken we hem uitgebreid.
0: Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. De gedetineerden werden verdacht van illegale mijnbouw.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. En heel misschien valt er nog een laatste bui. Maar de rest van de dag verloopt droog. En daarbij wisselen zon- en stapelwolken elkaar af. Het wordt zo'n 19 graden, maar wel staat er een stevige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en zeker vannacht kan er af en toe een spatje regen vallen. Ook morgen vrij veel bewolking en heel af en toe wat regen. Het is niet koud met 20 graden. Zondag wat meer ruimte voor de zon, maar in de ochtend nog een paar buien. En volgende week, dan komt de nazomer.
1: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Ik zag toevallig gisteren op TikTok een orkestrale versie van dit nummer van
1: dan
0: Somber.
1: Zingt Somber zelf niet?
0: Jawel, maar...
1: Ik dacht dat het instrumentaal was.
0: Ja, met allemaal strijkers ook om zich heen. Echt ja, heel erg bombastisch, maar dus ook wel weer heel klein.
1: Ja.
0: Dus misschien dat ik die straks wel even tijdens een muziekland laat horen.
1: Dat is leuk. Maar nog even over die versie die jij hoorde. Wat zag je? Want TikTok is ook video.
0: Ja.
1: Zag je echt een orkest op het podium zitten?
0: Ja, het was allemaal in zo'n grote studio. Dus in zo'n grote opnamestudio. En inderdaad, dan zag je Somber daar zingen. Het was echt heel mooi. Nou, misschien dus straks voor muziekland. Je hoorde in ieder geval Somber met My Body Isn't Ready.
1: De 10-jarige Wout uit Rutte slaapt tot en met 1 december elke nacht in een tent in de achtertuin. En zo haalt hij geld op voor de ziekte Parkinson.
0: Je hoort verslaggever Joris Sauter.
2: Het is halverwege september en het regent de hele dag al kei en keihard. Toch zit ik hier in een achtertuin in Rutte, want hier achter mij slaapt de 10-jarige Wout in deze tent.
3: Hallo, dit is mijn tent.
2: Tot en met 1 december is dit dus Wouts slaapkamer. Een grijze, 2-persoons Quechua-tent. Het idee kreeg hij uit een boek over een meisje dat 100 nachten in haar tuin slaapt. Wout besloot iets soortgelijks te doen en hoopt daarmee geld op te halen voor Parkinson Nederland, omdat zijn oma die ziekte heeft.
3: De verbindingen tussen haar brein en haar spieren, die worden met de jaren die worden slechter.
2: En wat merk je daarvan?
3: Dat haar handen gaan trillen en ze zich minder slecht om zich met mij kan knuffelen en ze dan zachter de druk zet.
2: Hem naar binnen lokken blijkt ondertussen nog best lastig. Wout wil zijn 75 nachten echt volmaken. Zo zegt ook zijn vader.
4: We zeiden nog van joh, het kan ook koud worden. En de moeder was vooral natuurlijk een beetje, als het dan vriest en zo, ja, dan moesten we het met. Dus laten we het even, nou ja, tot 1 december zal het nog wel gaan. En dan, we gaan daarna gewoon wel verder kijken. Maar dan kan ik het in ieder geval volhouden.
5: Hey Wout, kom je eten?
3: Ja, oké, kom maar aan, pap.
4: Nou, er liggen 2 slaapzakken in, want er komen ook wel eens wat vriendjes. Hebben al beloofd om te komen slapen een keer. En hij heeft een extra dekentje voor zijn over zich heen. Maar ja, er liggen wel genoeg spullen om eventjes nog een dekentje extra eroverheen te trekken.
2: Dus, weer of geen weer, Wout heeft gewoon nog 70 nachten te gaan. De teller staat inmiddels op €870. En hij hoopt dat daar de komende weken nog zoveel mogelijk bij komt.
3: Ik zou het leuk vinden als mensen die dit kijken, doneren. Alvast dankjewel. Thanks.

0: Ronan Keating was dat met Life is a Rollercoaster. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit daarin, Leo?
1: Ja, de linkse kerk was volop vertegenwoordigd in Pauw en de Wit om na te beschouwen op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen.
0: Na Cool in the Gang.

0: Cool and the Gang waren dat met Let's Go Dancing. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Paul en de Wit, s'avonds laat op tv, ging het over de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. En ja, en nog steeds is niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Gisteren kon premier Jette daar opnieuw geen uitsluitsel over geven. Hij mikte op een brede steun, herhaalde hij. Maar ja, van wie en hoe dan? Dat vertelde hij er niet bij. Nou, naar aanleiding van Jette's optreden ging het over in hoeverre hij de regie heeft. Volgens voormalig bijeenleider Sylvana Simons valt daar nog winst te halen.
2: Hij was inderdaad rolvast, alleen wat is dan die rol? Hij kwam heel ongenaakbaar over en uiteindelijk werd het ook zijn zwakte. Want als je echt alleen maar kunt zeggen tegen de oppositie, maar het komt wel goed, nee, we komen er wel uit, maar we hebben al zoveel gegeven. Het alleen maar steeds afzwakt, dan zwak je ook je eigen positie af. Dus technisch gezien vond ik dat hij het hartstikke goed deed. En tegelijkertijd vind ik inderdaad dat hij als minister-president nog niet overhand of strak leiderschap uitstraalt.
1: De discussie over in hoeverre Jette de regie heeft, komt FNV-voorzitter Hans Spekman bekend voor.
3: Het gezeur over regie gebeurde natuurlijk bij Balkenende ook en bij Rutte ook. En altijd op momenten dat ze eigenlijk worden verzwakt van binnenuit. Door dezelfde mensen die dan gaan verwijten, je hebt geen regie. Dus dat vind ik eigenlijk misselijkmakend. Maar het kabinet laat zich gewoon gijzelen. Dus dat heb ik eigenlijk de hele dag gezien. Exact. Er komt niks naar buiten. Ze hebben geen bewegingsruimte. Ja, en dan verandert het dus ook niet.
4: In Pauw en de Wit was ook aandacht voor de zorgpremie. Normaal gesproken komt zorgverzekeraar DSW de vierde dinsdag van september met de hoogte van de zorgpremie voor het komende jaar. Dit jaar is dat niet het geval. Topman Aad de Groot van DSW die legt uit waarom.
5: Er is gewoon enorme onduidelijkheid. En ook voor ons in de zorg. We hebben discussies over het eigen risico die eigenlijk nog niet echt gevoerd zijn. Vorig jaar zat ik hier aan tafel, toen kon er niets in het basispakket bij. Afgelopen weekend kon er ineens afslankmedicatie, pre-scans en weet ik veel wat, kon er allemaal ineens in het pakket. En er wordt geen echte discussie. Ook hier gaat het om keuzes maken. Er is geen duidelijkheid voor ons.
4: Dus de hoogte van de zorgpremie kan dus nu nog niet worden berekend.
5: Alle uitgaven. Maar ook het hoogte van het eigen risico, dat gaat direct terug, komt dat in de premie. Dus als wij de premie willen vaststellen, dan moeten wij daar duidelijkheid over hebben. En die hebben we.
1: In Nieuwsuur ging het over zorgfraude. Criminelen gebruiken zorgbedrijven als dekmantel om geld mee wit te wassen. Of beginnen een bedrijf om zo zorggeld weg te sluizen. In Gelderland en Overijssel stuiten onderzoekers op bijna 800 verdachte transacties in 5 jaar tijd. René Verhulst is burgemeester van Ede en voor Oost-Nederland verantwoordelijk voor de aanpak van zorgfraude. Hij vertelde hoe de gemeente dit probleem aanpakt.
6: Wat je kan doen is goede contracten sluiten, bibop doen, toetsen. Gebeurt ook in situaties, hè, valse facturen, er is geen dienst geleverd. Maar je moet heel goed opletten aan het begin. Pas nog, zegt iemand, want de jeugdzorg die loopt over. Hè? Je bent al blij als je een plek hebt en een begeleider. Mm-hmm. Nou, ik kan iemand 1-op-1 begeleiden, doe 75 uur in de week, doe naast mijn baan. Ja, dat kan natuurlijk niet.
1: En Verhulst legt uit hoe zorgfraude kan ontstaan.
6: Gemeenten staan soms ook onder druk om die zorg te leveren. Althans, zo voelen ze dat. Gaan af op het aanbestedingscircuit. Ja, de vinkjes staan allemaal goed. De menselijke factor is eruit gehaald. Nou, we hebben deze cliënt ondergebracht. En verder vragen ze zich niet af hoe het zit.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dit is Flevoland.
1: Een hele goede ploeg.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hey Wout, kom je eten?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: Twee auto's gisteravond over de kop gevlogen in Lelystad en op de A6 bij Emmeloord. En inlooploket in Almere moet personeelstekort in de zorg aanpakken. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
3: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
5: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
4: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
6: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
4: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemorgen, vrijdag 18 september. Je bent bij Flevoland is wakker. Fijn dat je luistert. En in Almere hebben ze een goed idee uit Utrecht afgekeken. En dat komt ook naar Almere. Dat heet Switch met een Z. Dat heet, dan kun je makkelijk overstappen na de zorg. En dan denk je misschien, ik heb geen diploma. Toch maar even blijven luisteren.
2: En we blikken vooruit op de wedstrijd Almere City FC Heracles.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
11: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ik zag toevallig laatst nog het auditiefilmpje van Davina Michelle bij Idols.
1: Is ze daar begonnen?
0: Ja, ze is daar begonnen. En toen kreeg ze ook nog wel kritiek van de jury natuurlijk. Ja, dat hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij.
1: En is dit liedje het antwoord?
0: Dat denk ik wel, ja. Ja, maar je merkte wel gewoon dat er wel pit in zat. En de jury zag ook wel dat het echt wel iemand zou kunnen worden. Nou, en dat merk je.
1: Ja, maar hoe lang geleden is dat?
0: Poeh, ik denk dat nu zo'n... Oké, nu ga ik dus beseffen dat ik al vrij oud ben.
1: Nou, dan krijgen we dat weer. Zit ik hier met de jonge god een programma te maken, krijg je dat weer.
0: Ik denk 2016, 17. Dus ik denk zo'n 10 jaar geleden, denk ik. Nou, in ieder geval, Davina Michelle hoorde je met Nobody's Perfect.
1: Zit je vast in je huidige baan of droom je stiekem van een overstap naar de zorg? Nou ja, grote kans dat je tot nu toe overal een dichte deur vond, omdat je niet de juiste papieren. Kan zo gaan.
0: In Almere gaat het roer om. Een nieuw samenwerkingsverband van Flevolandse zorgpartijen gooit de strenge diploma-eisen overboord. Je hoort projectleider Monique Barthe van Switch.
2: Je mag je cv lekker thuis laten. Vinden we in eerste instantie helemaal niet interessant.
3: Iedereen heeft wel iets in huis voor de zorg. Geloven ze bij Switch in Almere. Met een nieuw inlooploket proberen ze twijfelaars over de streep te trekken. Het doel? Zoveel mogelijk mensen verleiden tot een overstap naar de zorg.
2: We gaan gewoon echt kijken van, pas jij eigenlijk als persoon in deze sector? En waar zou je dan het beste tot je recht kunnen komen?
3: Een advocaat, stratenmaker of een nieuwkomer met een buitenlands diploma hoeft hier niet bang te zijn voor een dichte deur of voor de reactie dat je de verkeerde papieren bezit. Een speciale skilltest legt volgens Switch talenten bloot in plaats van een gebrek aan ervaring.
2: Zeker. Iedereen heeft wel een bepaalde skill die inzetbaar is in de zorg. Zorg gaat ook niet alleen aan het bed, hè, handjes aan het bed. De sector is veel breder dan dat. En in die zin is alles wat je in het verleden hebt opgebouwd aan ervaring, kan echt gewoon passend zijn voor de zorg en op een bepaalde manier inzetbaar zijn. Ja.
3: De zorg schreeuwt om personeel. De tekorten zijn groot. Daarom hebben onder meer het Flevo Ziekenhuis, Triade Vitré en Zorggroep Almere de krachten gebundeld. Anders haal je de vele zij-instromers die hard nodig zijn alsnog niet binnen.
2: En dat houdt dus ook in dat de organisaties die bij ons zijn aangesloten hebben gezegd, ja, heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben, maar dan moeten we onszelf er ook wel gewoon klaar voor maken, om het zo maar te zeggen. Dan moeten we ook kijken in de organisatie zelf, wat kunnen wij veranderen, zodat iemand die dus dan niet dat juiste diploma heeft, maar wel heel veel kan, dat die ook inzetbaar is op dat moment.
3: De gouden regel bij Switch, 0 mensen afwijzen. Val je buiten de boot bij het ziekenhuis, dan verwijzen de partners je onderling net zo lang door tot er wel een match is. En mis je de juiste medische kennis, dan is ook dat geen reden voor afwijzing.
2: En daarom hebben we ook een partner, het ROC van Flevoland, die ook bij ons is aangesloten. Net zoals ook het UWV bijvoorbeeld en natuurlijk ook de gemeente Almere. Wij zijn echt samen werken we eigenlijk aan dit project. En samen met het ROC proberen we dus ook te kijken welke manieren van opleiden zijn dus ook passend, zonder dat we iemand weer voor bijvoorbeeld 3 of 4 jaar terug de schoolbank in moeten sturen.
3: Bij Switch zijn ze ervan overtuigd dat deze aanpak werkt. Het is ook geen blind experiment. In Utrecht draait deze aanpak al 7 jaar met succes. Nu mag het concept zich in Almere gaan bewijzen.
1: Zij verslaggever Arie Meijer. En straks de weerman Floris Lafeber.

0: Bruno Mars met On My Soul bij Flevoland is wakker.
1: Het weekend staat voor de deur, zijn we extra nieuwsgierig naar het weer met Floris Lafeber. Goedemorgen, Floris.
2: Een hele goede morgen.
1: Maar eerst die vrijdag maar eens. Vertel, wat gaat het weer brengen vandaag?
2: Ja, het ziet er heel vriendelijk uit vandaag. Momenteel trekken er nog enkele buien over het noorden van de provincie. Maar voor de rest is het overwegend droog. En die buitjes, die zijn heel kortdurend en licht overigens, die trekken oplossend naar Duitsland weg. En dan volgt er een overwegend droge middag. De zon komt er goed bij. Er ontstaan mooie fotogenieke stapelwolken. En er trekken ook wat hogere wolkensluiers over. Voor de rest is een prima namiddag om lekker naar buiten te gaan. Temperaturen variëren tussen de 19 en lokaal misschien 20 graden. Er is wel een klein aandachtspuntje en dat is de wind. Die waait meest matig tot soms vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Nou, dat is heel verschil met gisteren, zeg.
2: Inderdaad. Ja, gisteren hadden we natuurlijk een hele natte dag aan het eind van de dag. Trok er een zogenaamd koufront over. Momenteel zitten we in iets minder warme lucht dan gisteren. Maar met 19 of 20 graden is het nog steeds goed toe voor buiten. Vanavond zien we wel dat het weerbeeld gaat veranderen. Er trekt een band met dikkere bewolking over. Een groot gedeelte van de avond verloopt overigens wel droog. En het is nog lang vrij aangenaam wat temperaturen betreft, met zo'n 15 à 16 graden rond zonsondergang.
1: En dan het weekend, Floris.
2: Ja, het weekend ziet er wel weer wat wisselvallig uit. We starten met flink wat bewolking op de zaterdag. Dan valt er mogelijk ook wat lichte regen of motregen. En met name de noordelijke helft van Flevoland is daar het meest gevoelig voor. Mm-hmm. Het is wel verder best wel zacht. Temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En ook morgen is de wind best wel voelbaar in Flevoland. Met windkracht 4 tot windkracht 6 langs de grote meren. En kan het zelfs een beetje onstuimig aanvoelen. Ja, dan de zondag. Dan hebben we ook nog met een aantal buien te maken. Er is ook geregeld ruimte voor de zon. De wind zwakt heel geleidelijk in de loop van de dag af naar matig tot vrij krachtig. En draait van west naar noordwest. Voert ook iets minder warme lucht naar onze provincie toe. Maar het blijft zeker niet koud. Want het is temperaturen variëren dan met zo'n 19 of 20 graden. De dagen daarna, ja, na het weekend, ja, dan krijgen we echt te maken met een mooie nazomerperiode.
1: Oh, vertel.
2: Ja, dan krijgen we te maken met een hoge drukgebied. En dat komt met haar kern eigenlijk recht boven Flevoland te liggen. Dat betekent weinig wind. Misschien valt er op maandag nog een enkel buitje in de provincie. Maar de dagen daarna is het droog, geregeld ruimte voor de zon. En als de wind naar het zuiden gaat draaien, dan kan de temperatuur oplopen naar 20 graden of nog wat meer.
1: Kijk eens aan, dat zijn mooie berichten. Floris Lafeber van Weerplaza. Dankjewel.
2: Tot straks.
1: Hey Roy, hoorde je hem dat zeggen trouwens over de vrijdag? Fotogenieke wolkenpartijen.
3: Ja.
1: Volgens mij bedoelde hij, fotografeer het even en stuur het naar weerfoto@omroepflevoland.nl.
3: En dan kunnen wij mooi tonen.
1: Ja, toch? We gaan naar de sport, je hoort het aan het muziekje. Almere City FC die komt vanavond om 8 uur in eigen huis in actie tegen Heracles. De ploeg uit Almelo won tot nu toe alles en is lijstaanvoerder van de competitie.
3: Verslaggever Luc Grovenstein die spreekt met trainer Anoush Tashkir.
4: Waar kun je Heracles morgen pijn doen?
5: Ja, in de ruimtes die ze laten, op momenten dat ze aan de bal zijn, dus in de omschakeling bijvoorbeeld. Maar ook op momenten dat zij ons de bal geven, wat meer direct spel, wat meer sneller de 16 zoeken. En zorgen dat ze niet in een spel komen. En in hun spel is ook natuurlijk met name met heel veel voorzetten, een goede spits die in vorm is, zorgen dat we die uitschakelen. Ja, een hele goede ploeg.
4: Ook vorige week tegen MVV bleken de wissels weer goud waard voor Almere City. De invallers maken vaak het verschil. En dat begint inmiddels ook binnen de spelersgroep op te vallen.
5: Ja, grappig misschien om te benoemen dat ik deze week twee spelers op kantoor kreeg. Die zeiden van ja, soms heb ik het gevoel dat ik beter na 30ste minuut erin kan komen. Want dan kan ik scoren, kan ik assisten geven. Niet dat ze niet vanaf het begin willen starten. Maar dat leeft wel in de groep. En ik denk dat dat ook onze kracht is op dit moment.
4: Wil je dit twee namen vrijgeven?
5: Nee, dat wil ik niet. Nee, dat ga ik niet doen. Want het betekent niet dat ze niet vanaf de basis willen starten. Maar het is met name dat ze denken, ja, de wedstrijd gaat open op minuut 60, 65. Ja, dan worden wij gewisseld. Dus dan zeg ik, nou, dan maken jullie de tegenstander moe en de anderen. Die beslissen de wedstrijd en de volgende keer kan het weer anders zijn.
4: Dat zijn geen verdedigers, denk ik.
5: Nee, dat zijn zeker geen verdedigers. Dat zullen de middenvelders en de aanvallers zijn, ja. Ja.
4: Ferdy Druiven was er wel even op de training. Trainen niet mee. Is dat zorgelijk voor jullie?
5: Ja, voor de komende wedstrijd wel. Hij heeft deze week half meegetraind, maar niet fit genoeg om morgen te starten. En of hij daar überhaupt bij kan zijn, ja, dat moeten we zo even kijken. Maar hij gaat niet starten.
4: Dat is een heel groot gemis, denk ik.
5: Het is zeker groot gemis. Jammer voor hem en jammer voor de ploeg ook. Onze aanvoerder, 6 wedstrijden gespeeld, 6 doelpunten gemaakt. Maar dat betekent ook weer, hè, het voordeel van een brede selectie is dat je iemand anders opzet. En ja, die moet ook voor zijn kansen gaan. En daar hebben we ook volste vertrouwen in.
4: Wordt dat dan gewoon heel simpel spits voor een spits? Of kan dat ook een buitenspeler worden?
5: Nee, heel duidelijk spits voor een spits. En dat is Bas. Dus ik vind ook dat hij dat verdient om te starten. Hij heeft het goed gedaan. En is ook zijn minuten bij Jong gemaakt. Dus het is ook iemand die geen conditionele achterstand heeft. En dat is het voordeel dat onze Jong dan bij een mooie competitie speelt. Waardoor jongens ook hun minuten kunnen maken.
1: Ja, juichen alvast. Maar ja, vanavond, dan weten we voor wie.
3: Zometeen de berichten buiten de provincie naar de Everly Brothers met On the Wings of a Nightingale bij Flevoland is Wakker.

0: De Everly Brothers met On the Wings of a Nightingale.
1: Wat heel raar was.
0: Nou?
1: Toen, dat komt uit 83 ongeveer.
0: Ja.
1: Er waren opeens de Everly Brothers terug. En daar hadden we toen 20 jaar niks van gehoord. Want het waren artiesten die waren groot in de jaren 50 en de jaren 60.
0: En hoe kwam het dan dat ze in één keer terug waren?
1: Is ze waren er opeens. En het is een leuk liedje. En we draaien er nog steeds. Het is
0: niet met veel bombarie of zo. Want tegenwoordig,
1: nou,
0: als je dat ziet, dan...
1: Ja.
0: Die, dan wordt het natuurlijk groots uitgemeten. He's coming back. En dat soort dingen.
1: Maar die twee, dat was wel leuk op het podium. Maar achter de schermen hadden ze vette ruzie. Don en Phil. En dus dat was op die manier ook opmerkelijk dat ze daar opeens weer waren.
0: Ja, want
1: dus,
0: dit is een zoet liedje. Broer, je zou niet horen dat het een gedoe zou zijn.
1: En als je het clipje ziet, dan denk je, oh, twee broers, gezellig. Maar, ja.
0: Nooit met je familie zaken doen, hè, zeggen ze altijd. In ieder geval de Everly Brothers worden hier dus. Dan de berichten buiten de provincie.
1: De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Voor een liter diesel betaal je nu, hou je vast, rond de €2,81. Komt vooral door de schaarste aan diesel, zo legt deze econoom uit.
2: We hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten, de importstroom. En dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Een liter benzine is nu flink goedkoper dan een liter diesel. En dat is in Nederland ongebruikelijk.
0: Ik moet ook weer tanken vandaag. Dat gaat weer pijn doen, denk ik.
1: Ja, diesel of benzine?
0: Benzine.
1: En je hebt een benzineauto.
0: Ja,
1: okay.
0: Dat scheelt alweer. Na twee lange dagen debatteren in de Tweede Kamer over de Prinsjesdagplannen, weten we nog steeds hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat halen. Premier Jette nodigt links en rechts opnieuw uit om verder te praten over mogelijke steun voor zijn plannen. Tot frustratie van veel Kamerleden, onder wie Joost Eertmans van JA21 en Jesse Klaver van Pro.
3: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten. Maar ik denk dat we pas echt verder komen in Nederland als het kabinet een keuze maakt.
4: Na twee dagen debat, bent u wat wijzer geworden?
5: Eigenlijk is het een eenvoudig antwoord nee.
3: De premier moet de leiding nu echt in handen nemen.
6: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting. Maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
0: Premier Jette was dat, die dus nog geen duidelijkheid geeft over links of rechtsaf voor de kabinetsplannen.
1: Een flinke nederlaag voor NEC in de Europa League. De eerste wedstrijd bij Juventus werd verloren met 5-0. Eigenlijk kwam de ploeg uit Nijmegen er geen seconde aan te pas. Al zag verdediger Nuitink dat toch net iets anders.
7: Je gaat daar kansen krijgen om te voetballen, dat weet je van tevoren. Je gaat ruimtes krijgen en die kreeg je eigenlijk ook in het begin wel. Waardoor je eigenlijk eerste, wat is het, 8 minuten of zo. Ja, dan klinkt gek, maar dan voel je eigenlijk best wel prima in zo'n wedstrijd. Maar ja, als je dan foutjes maakt, dan wordt dat gewoon op dit niveau wordt dat gewoon echt wel afgestraft.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel. Dan thuis tegen Levski Sofia.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Een auto is gisteravond naast de supermarkt aan de Agoraweg in het centrum van Lelystad op zijn kop beland. Volgens een 112-correspondent is de auto tegen een andere wagen gereden of moest daarvoor uitwijken en is daarna tegen een paaltje aangereden. Vervolgens landde de auto op zijn dak. Of er gewonden zijn bij het ongeluk is niet bekend. In de lange bocht van de A6 bij Emmeloord sloeg gisteravond eveneens een auto over de kop. De wagen kwam in botsing met een andere auto. De inzittenden van beide auto's op de A6 zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De vrije middelbare school Waldorf in Almere zal niet meer als zeer zwakke school worden beoordeeld. Dat verwacht bestuurslid Katja van der Weijden. Onderwijsinspecteurs zagen afgelopen maart dat er van alles ontbrak. Was bijvoorbeeld geen medezeggenschapsraad en geen digitaal leerlingenvolgsysteem. Dat is volgens Van der Weijden nu wel in orde.
14: Intussen zijn er al heel veel dingen aangepakt. Vanavond is er bijvoorbeeld een stemming voor de MR. Is een docent wiskunde aangenomen, docent Nederlands. Onderwijsinspectie komt ook zeg maar het komende jaar 3-4 keer. En daarbij hebben we begeleiding van een instantie leren en verbeteren. Ja, en die zetten met ons een hele goede, stevige basis neer waarvanuit we mooi verder kunnen groeien.
13: De andere verbeterpunten zullen dit jaar nog worden uitgevoerd. In Almere is het inlooploket Switch geopend om personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Mensen zonder de traditionele medische achtergrond zijn daar ook welkom. Bij Switch draait het om de persoonlijke potentie in plaats van papieren en cv's, zegt projectleider Monique Barten.
15: Zorg gaat ook niet alleen zeg maar, om aan het bed, hè, handjes aan het bed. De sector is veel breder dan dat. En in die zin is zeg maar, alles wat je in het verleden hebt opgebouwd aan ervaring, kan echt gewoon passend zijn voor de zorg en op een bepaalde manier inzetbaar zijn.
13: Als er toch scholing nodig is, dan werkt Switch samen met het ROC, die flexibele en korte opleidingstrajecten aanbieden. Het experiment is geïnspireerd op een succesvol initiatief in Utrecht. De 10-jarige Wout uit Rutte doet iets bijzonders tijdens de frisse herfstdagen. Hij slaapt tot 1 december in een tent in de achtertuin om geld op te halen voor Parkinson Nederland. Dat doet hij omdat zijn oma deze ziekte heeft. Hij wil het 75 nachten volhouden. Er liggen extra dekens klaar voor als het koud wordt. Zijn actie die heeft al €870 opgeleverd en hij hoopt dat er nog meer geld binnenkomt voor onderzoek naar Parkinson. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten van illegale mijnbouw overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning.
16: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En heel misschien valt er nog een laatste bui, maar de rest van de dag verloopt droog. En daarbij wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt zo'n 19 graden, maar wel staat er een stevige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en zeker vannacht kan er af en toe een spatje regen vallen. Ook morgen vrij veel bewolking en heel af en toe wat regen. Het is niet koud met 20 graden. Zondag wat meer ruimte voor de zon, maar in de ochtend nog een paar buien. En volgende week, dan komt de nazomer.
17: Dankjewel Floris Laveber. En zometeen, vrijwilligers gaan 24 uur achter elkaar Lelystad schoonmaken.
18: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Love Grows By My Rosemary. Rosemary, toch? Volgens mij Rosemary.
1: Ja,
0: is,
1: hij gaat er gewoon achteraan, achter die Rosemary.
0: Ja,
1: dol op elkaar.
0: Edison Lighthouse, hoorde je.
1: Net als vorig jaar gaan vrijwilligers vanavond, vannacht en morgen aan de slag om Lelystad te ontdoen van zwerfvuil. De klok rond dus, vanaf 6 uur vanavond tot 6 uur morgenavond.
0: Ja, daar maak jij je toch nooit schuldig aan, hè? Rotzooi op straat gooien.
1: Nee, dat doe je niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Oh,
0: Govert Schipper van de Stichting Lelystad Schoon, die weet er alles van. Goedemorgen, Govert.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, waar in de stad gaan de vrijwilligers allemaal aan de slag vandaag, vannacht en morgen? Ja.
2: Nou, dat leg ik graag uit. De intentie is om dat in de hele stad te doen. We hebben de klok van 24 uur opgedeeld in 24 blokken van een uur. En dan gaan we dus elke uur op een andere locatie prikken. Ik moet Leo even corrigeren, want we beginnen namelijk vandaag al om 12 uur.
1: Oh, sorry.
2: Tot morgen 12 uur.
1: Dus, het
2: is ander tijd in het schema. En oorspronkelijk zouden we dit natuurlijk doen rond de langste dag, hè, eind juni. Dat viel in het water vanwege code rood. Dus we hebben toen moeten annuleren vanwege de extreme hitte.
0: Ja, want dat was inderdaad die dag waarin het zo warm was dat het gewoon natuurlijk niet verantwoord was om te gaan prikken. Ja. Waarom moet het eigenlijk 24 uur lang?
2: Het is ooit een idee wat geboren is in het brein van onze bestuursleider Vera. En die had gedacht, dit ga ik gewoon eens opzetten. En dat hebben we 3 jaar geleden gedaan met het idee van, dat lijkt ons geweldig om te doen. We kijken wel hoe dat gaat. En inmiddels is het voor de derde keer. Dus er is blijkbaar wel genoeg animo voor om dit te herhalen jaarlijks.
1: Ja, ik zag vorig jaar...
2: Kijk, we doen normaal gesproken zeg maar 1,5 uur of zo een clean-up als we iets organiseren.
1: Ja.
2: En dat is ook hartstikke leuk. Maar we dachten, we willen iets groter doen, iets ludieks doen waarmee we extra opvallen. We doen het gewoon een hele marathon.
1: Ik zag vorig jaar Govert dat coördinatoren van de stichting opgehaald vuil aan de weegschaal hingen. Gaat dat dit jaar weer gebeuren, dat alles gewogen wordt?
2: Ja. Ja, dat is zeker de bedoeling. Kijk, het is natuurlijk leuk om achteraf te kunnen vertellen hoeveel afval we van de straat hebben gehaald. En dan kun je zakken gaan tellen, maar ja, die zijn de ene keer vol, andere keer een beetje. Dus we dachten, we doen gewoon het gewicht van die zak tellen. Nou, we hebben elke uur een moment dat we dat even kunnen verzamelen bij onze container. Even aan de wever hangen en dan optellen.
0: En hoeveel...
2: dan verzamelen we die informatie eind van de dag en dan wordt het gedeeld.
0: En hoeveel kilo was het vorig jaar?
2: Ja, die had ik zien aankomen, die vraag. Ik meen rond iets boven de 500 kilo toch nog. Ja.
1: Ja. En wat is nu morgenmiddag om 12 uur een mooi resultaat? Als je meer of minder zwerfvuil hebt dan...
2: Ik weet het niet. Wat mij betreft, mijn gevoel zegt dat er minder afval ligt. En het moet ook nog even iets corrigeren, want we gaan dit keer helaas niet echt de 24 uur volmaken.
1: Oh.
2: Omdat het natuurlijk al heel vroeg donker is.
1: Ja.
2: En pas laat licht hebben we, en ook vanwege het lage aantal aanmeldingen in de nacht, hebben we de nacht geschrapt.
1: Okay.
2: Dus we gaan door tot 11 uur vanavond.
1: Dat is nog een
2: morgen om 10 uur weer.
1: Okay.
2: En dan verwacht ik ook iets minder op te halen.
0: Als je het natuurlijk over zwerfvuil hebt, heb je natuurlijk heel veel verschillende soorten vuilnis. Wat kom je het meest tegen als je aan het prikken bent?
2: Ja, dat is sterk afhankelijk van de plek waar je bent. Maar als je kijkt naar aantallen, dan is absoluut de nummer 1, dat zijn sigarettenfilters. Peuken. En die zijn ook super lastig op te ruimen, omdat ze natuurlijk in alle hoeken en gaten en kiertjes gaan zitten. En daarnaast is heel veel voedsel en drinken wat onderweg wordt genuttigd. Dus blikjes, flesjes vinden we weliswaar veel, veel minder dan 3 jaar geleden voor de introductie van statiegeld. Maar we vinden veel snoepwikkels, fastfood vooral. Dat soort producten moet je aan denken.
1: Oké. Stel ik hoor dit en ik wil meehelpen in mijn eigen buurt. Hoe weet ik hoe laat jullie in mijn buurt zijn?
2: Ja, nou, uiteraard, we hebben een website, stichtinglelystadschoon.nl. Als je die bezoekt, dan krijg je meteen een pop-up waar je kunt aanmelden. En dan zie je een volledige lijst met alle locaties over de hele 24 uur. En dan zie je ook hoeveel deelnemers zich daar hebben voor opgegeven. En dan zou het fijn zijn als mensen zich aanmelden voor juist de uren waar we wat minder deelnemers hebben.
1: Ja, maar als je het niet erg vindt, kies ik mijn eigen wijkje.
2: Ja, uiteraard. Want we hebben ook een groep mensen die zeggen, we willen heel graag meehelpen. Maar we gaan niet in een groep verband. We doen het gewoon lekker bij ons thuis. Fantastisch. Die mensen hebben we ook hard nodig. Dus mocht je denken, ik wil het wel thuis doen in mijn eigen straat. Doe dat vooral. Maar laat ons ook even zien wat je hebt opgehaald. Stuur een fotootje. En dan nemen we dat mee in het totaal.
0: En jullie zorgen ook wel gewoon voor de prikstokken en voor de zakken. Die kunnen ze bij jullie ophalen dan?
2: Ja, dus de mensen die zich aangemeld hebben voor een actie. bij een van die georganiseerde locaties. Daar hebben we voldoende materiaal voor bij ons om uit te delen. En heel veel mensen zijn inmiddels thuis al voorzien van de nodige materialen. Want ik begreep van mijn collega Mark, die de uitgifte van materialen doet, dat er eigenlijk iedere week weer nieuwe mensen bijkomen die nieuw materiaal aanvragen. Dus wat dat betreft gaat het hartstikke goed.
1: Govert Schipper van Lelystad Schoon, hartelijk dank voor je toelichting en veel succes van 12 tot 12.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Culture Club met Karma Chameleon. En daarvoor hoorde je Harry Styles met American Girls, die natuurlijk ook nog druk bezig is met zijn tour Together Together. En volgens mij gaat hij in 2017 daar ook nog even lekker mee door. Dus
1: 2027.
0: Dus
1: ja,
0: ik
1: kan zeggen.
0: Dat zei ik dan.
1: 17.
0: Oh, 27.
1: Dat is 9 jaar geleden.
0: Nee, 2027. Dan gaat hij nog door met zijn tour. Dus volgens mij niet in Nederland. Dus
1: dan niet.
0: Ja, jammer dan. Wat je gisteravond hebt gemist.
1: Ja, je kent de derde dinsdag van september. Die ken je natuurlijk met Dinsdag. Maar er is nog een traditie. De vierde dinsdag van september.
0: Oh,
1: ja.
0: En wat is dan de traditie?
1: Ja, de traditie is dan dat zorgverzekeraar DSW, dat is de kleinste en de snelste, altijd met de bekendmaking komt. Dit wordt de nieuwe premie voor het volgende jaar.
0: Kijk ik wel altijd naar uit, want ik wil toch altijd wel graag weten.
1: Ja, het is ook een beetje een benchmark. Hè? Ja. Maar goed, in Pauw en de Witte zei topman Aad de Groot gisteren dat dit jaar niet zo is. Hij legt nu uit waarom.
2: Er is gewoon enorme onduidelijkheid. En ook voor ons in de zorg. We hebben discussies over het eigen risico die eigenlijk nog niet echt gevoerd zijn. Vorig jaar zat ik hier aan tafel, toen kon er niets in het basispakket bij. Mm-hmm. Afgelopen weekend kon er ineens afslankmedicatie, pre-scans en weet ik veel wat, kon er allemaal ineens in het pakket. En er wordt geen echte discussie. Ook hier gaat het om keuzes maken. Er is geen duidelijkheid voor ons.
1: Ja, voor ons dus, voor DSW en voor ons de consumenten natuurlijk. De hoogte van de zorgpremie, ja, hij kan het nog niet berekenen.
2: Alle uitgaven, maar ook het hoogte van het eigen risico, dat gaat direct terug, komt dat in de premie. Dus als wij de premie willen vaststellen, dan moeten wij daar duidelijkheid over hebben. En die hebben we.
0: In Nieuwsuur ging het over zorgfraude. Criminelen gebruiken zorgbedrijven als dekmantel om geld mee wit te wassen. Of beginnen bedrijven om zo zorggeld weg te sluizen. In Gelderland en Overijssel staan onderzoekers op bijna 800 verdachte transacties in 5 jaar tijd. René Verhulst is burgemeester van Ede en voor Oost-Nederland verantwoordelijk voor de aanpak van zorgfraude. Hij vertelt hoe de gemeente dit probleem aanpakt.
3: Wat je kan doen is goede contracten sluiten, bibop doen, toetsen. Gebeurt ook in situaties, hè. Valse facturen, er is geen dienst geleverd. Maar je moet heel goed opletten aan het begin. Pas nog, zegt iemand, want de jeugdzorg die loopt over. Hè? Je bent al blij als je een plek hebt en een begeleider. Mm-hmm. Nou, ik kan iemand 1-op-1 begeleiden. Doe 75 uur in de week, doe naast mijn baan. Ja, dat kan natuurlijk niet.
0: Verhulst legt uit hoe zorgfraude kan ontstaan.
3: Gemeenten staan soms ook onder druk om die zorg te leveren. Althans, zo voelen ze dat. Gaan af op het aanbestedingscircuit. Ja, de vinkjes staan allemaal goed. De menselijke factor is eruit gehaald. Nou, we hebben deze cliënt ondergebracht. En verder vragen ze zich niet af hoe het zit.
0: Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Een hele goede ploeg.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hey Wout, kom je eten?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een inlooploket in Almere moet personeelstekort in de zorg aanpakken. En de provincie wil de meeste illegale waterputten in zuidelijk Flevoland dit jaar nog afsluiten. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
11: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
10: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
12: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
10: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinformatie van de ANWB. De ANWB verwacht een rustige ochtendspits, want dat is altijd op vrijdag. Toch is er al een file nu op de N50. Emmeloord richting Zwolle tussen Kamp en Noord en knooppunt Hattemerbroek. 5 minuten langer onderweg. En de bekende flitsers staan weer op hun posities. A27 Almere Hilversum bij 108,2. En de A6 Muidenberg Lelystad bij 69,5. In het nieuws kun je straks overstappen naar de zorg. Dat was vroeger misschien een heel gedoe met diploma's en je cv. Maar dat kan nu heel makkelijk. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.
8: En er ligt nieuws te slapen in een tent in een tuin in Rutte.
14: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè.
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
18: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met vinden.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Start je dag zonder barst.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
25: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
26: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Ho, ho, ho.
1: Ho, ho. Ja, Jamie Lydell die hoorde je dus inderdaad ho, ho zeggen. Nou, het is nog geen kerst. Dat niet, maar...
0: Hij mag het ook.
1: Hij mag het ook inderdaad met Another Day.
0: Zit je vast in je huidige baan of droom je stiekem al jaren van een overstap naar de zorg? Nou, grote kans dat je tot nu toe overal een dichte deur vond, omdat je niet de juiste papieren had.
1: In Almere gaat het roer om. Een nieuw samenwerkingsverband van Flevolandse zorgpartijen gooit de strenge diploma-eisen overboord. Je hoort projectleider Monique Barthe van Switch.
2: Je mag je cv lekker thuis laten. Vinden we in eerste instantie helemaal niet interessant.
3: Iedereen heeft wel iets in huis voor de zorg. Geloven ze bij Switch in Almere. Met een nieuw inlooploket proberen ze twijfelaars over de streep te trekken. Het doel? Zoveel mogelijk mensen verleiden tot een overstap naar de zorg.
2: We gaan gewoon echt kijken van, nou ja, pas jij eigenlijk als persoon in deze sector? En waar zou je dan het beste tot je recht kunnen komen?
3: Een advocaat, stratenmaker of een nieuwkomer met een buitenlands diploma hoeft hier niet bang te zijn voor een dichte deur of voor de reactie dat je de verkeerde papieren bezit. Een speciale skilltest legt volgens Switch talenten bloot in plaats van een gebrek aan ervaring.
2: Zeker. Iedereen heeft wel een bepaalde skill die inzetbaar is in de zorg. Zorg gaat ook niet alleen zeg maar, om aan het bed, hè, handjes aan het bed. De sector is veel breder dan dat. En in die zin is zeg maar, alles wat je in het verleden hebt opgebouwd aan ervaring, kan echt gewoon passend zijn voor de zorg. En op een bepaalde manier inzetbaar zijn. Ja.
3: De zorg schreeuwt om personeel. De tekorten zijn groot. Daarom hebben onder meer het Flevo Ziekenhuis, Triade Vitré en Zorggroep Almere de krachten gebundeld. Anders haal je de vele zij-instromers die hard nodig zijn alsnog niet binnen.
2: En dat houdt dus ook in dat de organisaties die bij ons zijn aangesloten hebben gezegd, ja, heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben, maar dan moeten we onszelf er ook wel gewoon klaar voor maken, om het zo maar te zeggen. Dan moeten we ook kijken in de organisatie zelf, wat kunnen wij veranderen, zodat iemand die dus dan niet dat juiste diploma heeft, maar wel heel veel kan, dat die ook inzetbaar is op dat moment.
3: De gouden regel bij Switch, 0 mensen afwijzen. Val je buiten de boot bij het ziekenhuis, dan verwijzen de partners je onderling net zo lang door tot er wel een match is. En mis je de juiste medische kennis, dan is ook dat geen reden voor afwijzing.
2: En daarom hebben we ook een partner, die het ROC van Flevoland, die ook bij ons is aangesloten. Net zoals ook het UWV bijvoorbeeld en natuurlijk ook de gemeente Almere. Wij zijn echt samen werken we eigenlijk aan dit project. En samen met het ROC proberen we dus ook te kijken welke manieren van opleiden zijn dus ook passend. Zonder dat we iemand weer voor bijvoorbeeld 3 of 4 jaar terug de schoolbank in moeten sturen.
3: Bij Switch zijn ze ervan overtuigd dat deze aanpak werkt. Het is ook geen blind experiment. In Utrecht draait deze aanpak al 7 jaar met succes. Nu mag het concept zich in Almere gaan bewijzen.
0: Zijn verslaggever Arie Meijer.
1: Ja, dan zijn we heel benieuwd of dat natuurlijk in Almere gaat werken. Ja, we gaan het meemaken zometeen. Ja. Wat voor weer gaat het komend weekend worden? Ja, ik hoop toch op een beetje een zonnetje. We gaan het zometeen horen van Weerplaatsen. Na Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

0: kan nu de grap gaan maken dat de volgende man die we gaan spreken alles weet over het weer. In het kader van Mr. Know-it-all, Teddy Swims.
1: Oh, Floris Lafebvre bedoel je, ja, van Weerplaza.
0: Maar dat ga ik niet doen.
1: Nee, nou ja, misschien weet hij wel hoeveel millimeter het gisteren heeft geregend. Dat was een hele bak, Floris.
2: Ja, zeker. Op de meeste plaatsen in de provincie zelfs meer dan 10 tot 15 millimeter.
1: Hallo.
2: Dat is een behoorlijke plens met regenwater die er gisteravond is gevallen. Stond ook flink wat wind. En de wind gaan we de komende periode vaker krijgen in onze provincie. Want die trekt ook vanmiddag flink aan. Komt uit het zuidwesten, is meest matig tot vrij krachtig. En als we eventjes gaan kijken naar het weerbeeld, wat daarbij past, zien we momenteel een aantal buien over het noorden van de provincie. Maar voor de rest is het overwegend droog, de zon komt er goed bij en vanmiddag is het dan heel vriendelijk weer om naar buiten te gaan. Met flink wat ruimte voor de zon, mooie fotogenieke stapelwolken die ontstaan en temperaturen die zeer aangenaam uitpakken met waarden tussen de 18 en lokaal 20 graden.
1: Zo, dat is even lekker.
2: Dat is heerlijk. Het is echt een heerlijke weer om lekker naar buiten te gaan. Vanavond ook nog een aangename avond voor de boeg. Het blijft lange tijd droog met brede opklaringen. En rond een uurtje of 8 of 9 zien we vanuit het westen al wel weer de bewolking toenemen. Het blijft wel lange tijd droog. Misschien dat er vannacht een enkele spat regen valt in het noordoosten van de provincie. En verder is het ook behoorlijk zacht met minima tussen de 14 en 16 graden. Morgen ook een vrij warme dag voor de tijd van het jaar. Waarden stijgen naar 20 tot lokaal 21 graden. Er is wel veel bewolking aanwezig in het weerbeeld. Een grijze zaterdag krijgen we. En af en toe valt er wat lichte regen.
1: En dan zondag?
2: Ja, zondag krijgen we een wisselvallige dag. Aan het begin van de dag is er flink wat bewolking en vallen er talrijke buien. Misschien lokaal ook met onweer daarbij. Maar de tweede helft van de zondag verloopt dan heel aardig met een afnemende zuidwestenwind. De zon komt er geregeld bij en de temperaturen stijgen dan naar zo'n 18 of 19 graden. Een fractie minder zacht dan op de zaterdag, maar zeker is het niet koud dan.
1: Ja, en dan de nieuwe week.
2: Ja, dan krijgen we echt een periode met schitterend najaarsweer. Er komt een hoger drukgebied pal boven Flevoland te liggen. En dat betekent weinig wind, een rustige weerperiode met overdag geregeld ruimte voor de zon. De temperaturen stijgen naar aangename waarden tussen de 20, lokaal misschien zelfs later 22 of 23 graden.
1: Zo, zo.
2: De keerzijde van het rustige weer is wel dat er 's ochtends vroeg nevel of mist kan ontstaan.
1: Maar Floris, de kinderen hebben nog helemaal geen herfstvakantie. En toch dan dit weer.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat is misschien een beetje tegenvallend wat dat betreft.
1: Ja, maar goed.
2: Maar volgende week gewoon prachtig weer om naar buiten te gaan. Het zonnetje doet mee en de temperaturen zijn zeer aangenaam. En zeker omdat er veel minder wind staat dan deze dagen.
1: Mooi weer voor ons volgende onderwerp. Floris, bedankt. We horen jou
2: bedankt
1: weer in deze uitzending.
2: Doei.
1: Want de 10-jarige Wout uit Rutte slaapt tot en met 1 december... elke nacht in een tent in de achtertuin. En zo haalt hij geld op voor de ziekte Parkinson.
3: Je hoort verslaggever Joris Sauter.
4: Het is halverwege september en het regent de hele dag al kei en keihard. Toch zit ik hier in een achtertuin in Rutte, want hier achter mij slaat de 10-jarige Wout in deze tent.
5: Hallo, dit is mijn tent.
4: Tot en met 1 december is dit dus Wouts slaapkamer. Een grijze, tweepersoons Quechua-tent. Het idee kreeg hij uit een boek over een meisje dat 100 nachten in haar tuin slaapt. Wout besloot iets soortgelijks te doen en hoopt daarmee geld op te halen voor Parkinson Nederland, omdat zijn oma die ziekte heeft.
5: De verbindingen tussen haar brein en haar... en haar spieren, die worden met de jaren, die worden die slechter.
4: En wat merk je daarvan?
5: Dat haar handen gaan trillen en ze zich minder slecht om met mij kan knuffelen en ze dan zachter de druk zet.
4: Hem naar binnen lokken blijkt ondertussen nog best lastig. Wout wil zijn 75 nachten echt volmaken. Zo zegt ook zijn vader.
6: We zeiden nog van joh, het kan ook koud worden. En mijn moeder was vooral natuurlijk een beetje, als het dan vriest en zo, ja, dan moesten we het maar. Dus laten we het even, nou ja, tot 1 december zal het nog wel gaan. En dan, we gaan daarna gewoon wel verder kijken. Maar kan ik het in ieder geval volhouden.
7: Hey Wout, kom je eten?
5: Ja, oké, kom maar aan, pap.
6: Nou, er liggen 2 slaapzakken in, want er komen ook wel eens wat vriendjes beloofd om te komen slapen een keer. En hij heeft een extra dekentje voor zich over zich heen. Maar ja, er liggen wel genoeg spullen om eventjes nog een dekentje extra eroverheen te trekken.
4: Dus, weer of geen weer, Wout heeft gewoon nog 70 nachten te gaan. De teller staat inmiddels op €870. En hij hoopt dat daar de komende weken nog zoveel mogelijk bij komt.
5: Ik zou het leuk vinden als mensen die dit kijken doneren. Alvast dankjewel. Thanks.

0: Bella Stars met Sign of the Times. Bij Flevoland is wakker. Had je gisteravond, nee, een overzicht van de berichten buiten Flevoland. Dat is het.
1: Meerdere mensen zijn gisteravond aangehouden tijdens een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in op Heusden. In het gemeentehuis was een gespreksavond bezig over asielopvang toen het buiten onrustig werd door een grote groep demonstranten, zegt dit raadslid die erbij was.
2: Uitgeknald van vuurwerk, zwaar vuurwerk, gebonds op ramen en deuren. Maar ik heb me op zich geen moment onveilig gevoeld dankzij de hulpdienst.
1: De gemeente Neder-Betuwe heeft volgens de spreidingswet de taak om 132 asielzoekers op te vangen. Het doel van de gespreksavond was onder meer om verschillende scenario's daarvoor te bespreken. Een besluit over de opvang, nou, het was nog helemaal niet aan de orde.
0: In Warschau begint morgen het EK tramrijden.
1: Wat? Het EK?
0: Tramrijden. Ja, namens Nederland doet de Rotterdamse trambestuurder Elvira mee. Ze plaatste zich door de Nederlandse voorronde in Rotterdam te winnen. Ja, op eigen thuisveld natuurlijk, ja. Maar ja, bij het EK draait het vooral om de behendigheid, zegt ze.
3: Je moet bowlen met de tram en je mag dan niet met de tram tegen de pionnen aankomen. Achteruit 3 keer stoppen met een kom water op de tram. En dan gaan ze uiteindelijk kijken hoeveel water uit je kom is gevallen. We moeten ook een soort van pop naast de tram neerzetten en dan inschatten hoe dichtbij die neer kan en er langs rijden.
0: Ik ga dit weekend beelden hiervan bekijken. Dit wil ik zien.
1: Ja, vooral dat kommetje wil ik zien.
0: Ja, zeker. Ja. Ze moet in Warschau rijden trouwens met een tram die ze niet echt kent.
1: Oh.
0: Die is smaller en korter dan haar eigen tram in Rotterdam. Dus dat is natuurlijk niet voordelig. Maar laten we hopen dat Elvira EK Europese kampioen tramrijder wordt. Ja,
1: een goede tram die rijdt op stroom, maar niet op diesel. Maar over het laatste heb ik wel somber nieuws. Want de dieselprijs is de laatste jaren weer flink gestegen. Een liter kost nu 2,81. En dat komt vooral door de schaarste aan diesel. Zo legt deze econoom uit.
4: We hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten, de importstroom. En dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Een liter benzine is nu goedkoper dan een liter diesel. En dat is eigenlijk altijd andersom geweest.
0: Na 2 lange dagen debatteren in de Tweede Kamer over de Prinsjesdagplannen weten we nog steeds niet hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat halen. Premier Jette nodigt links en rechts opnieuw uit om verder te praten over mogelijke steun voor zijn plannen, tot frustratie van veel Kamerleden. Onder wie Joost Eertmans van Ja 21 en Jesse Klaver van Pro.
5: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten. Maar ik denk dat we pas echt verder komen in Nederland als het kabinet een keuze maakt.
6: Na 2 dagen debat, bent u wat wijzer geworden?
7: Eigenlijk is het een eenvoudig antwoord nee.
5: De premier moet de leiding nu echt in handen nemen.
8: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting. Maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
0: Premier Jette was dat dus, die dus geen duidelijkheid gaf over links of rechtsaf voor de kabinetsplannen.
1: Dan nog voetbal, een flinke nederlaag voor NEC in de Europa League. De eerste wedstrijd bij Juventus werd verloren met 5-0. Eigenlijk kwam de ploeg uit Nijmegen er geen seconde aan te passen. Als afverdediger Nuitink dat toch net iets anders.
9: Je gaat daar kansen krijgen om te voetballen, dat weet je van tevoren. Je gaat ruimtes krijgen en die kreeg je eigenlijk ook in het begin wel. Waardoor je eigenlijk eerste, 8 minuten of zo. Ja, dan klinkt gek, maar dan voel je eigenlijk best wel prima in zo'n wedstrijd. Maar ja, als je dan foutjes maakt, dan wordt dat gewoon op dit niveau wordt dat gewoon echt wel afgestraft.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel. Dan thuis tegen Levski Sofia.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie. 1, 2, 3.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
8: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Hey Raymond!
12: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Hey Raymond!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: De Vrije Middelbare School Waldorf in Almere zal niet meer als zeer zwakke school worden beoordeeld. Dat verwacht bestuurslid Katja van der Weijden. Onderwijsinspecteurs zagen afgelopen maart dat er van alles ontbrak. Er was bijvoorbeeld geen medezeggenschapsraad en geen digitaal leerlingenvolgsysteem. Dat is volgens Van der Weijden nu wel in orde.
15: Intussen zijn er al heel veel dingen aangepakt. Vanavond is er bijvoorbeeld een stemming voor de MR. Is een docent wiskunde aangenomen, docent Nederlands. Onderwijsinspectie komt ook zeg maar het komende jaar 3-4 keer. En daarbij hebben we begeleiding van instantie leren en verbeteren. Ja, en die zetten met ons een hele goede, stevige basis neer waarvanuit we mooi verder kunnen groeien.
14: De andere verbeterpunten zullen dit jaar nog worden uitgevoerd. De actie Lelystad Schoon in 24 uur is kleiner dan vorige jaren. Dat zei Govert Schipper van Lelystad Schoon eerder in onze uitzending. Het aantal vrijwilligers is lager dan andere jaren en de nachtelijke uren zijn geschrapt.
16: We gaan dit keer helaas niet echt de 24 uur volmaken. Omdat het natuurlijk al heel vroeg donker is en pas laat licht, hebben we een hoop vanwege het lage aantal aanmeldingen in de nacht, hebben we de nacht geschrapt. Dus we gaan door tot 11 uur vanavond en morgen om 10 uur weer.
14: Iedereen die kan meedoen aan de actie, in vrijwel alle wijken van Lelystad kun je dus meedoen. Vorig jaar werd 622 kilogram opgehaald tijdens de actie. De provincie Flevoland hoopt dit jaar de meeste van de 109 illegale waterputten bij boeren in Zuidelijk Flevoland af te sluiten. Deze putten pompen water op uit diepe grondlagen en vormen een risico voor de waterkwaliteit. Boeren gebruiken het water bijvoorbeeld als drinken voor hun vee. In 2009 werd al besloten dat de putten dicht moesten. Boeren kregen tot 2025 de tijd. Maar toen puntje bij paaltje kwam, hadden de boeren dat niet gedaan en had de provincie niets voorbereid. Tot nu toe zijn er pas 11 putten afgesloten. De vertraging komt vooral door allerlei juridische procedures. In Almere is het inlooploket Switch geopend om personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Mensen zonder de traditionele medische achtergrond zijn daar ook welkom. Bij Switch draait het om de persoonlijke potentie in plaats van de papieren en de cv's, zegt projectleider Monique Barten.
17: Zorg gaat ook niet alleen zeg maar, om aan het bed, hè, handjes aan het bed. De sector is veel breder dan dat. En in die zin is zeg maar, alles wat je in het verleden hebt opgebouwd aan ervaring, kan echt gewoon passend zijn voor de zorg en op een bepaalde manier inzetbaar zijn.
14: Als er toch scholing nodig is, dan werkt Switch samen met het ROC die flexibele en korte opleidingstrajecten aanbieden. Het experiment is geïnspireerd op een succesvol initiatief in Utrecht. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn.
18: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en heel misschien valt er nog een laatste bui. Maar de rest van de dag verloopt droog en daarbij wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt zo'n 19 graden, maar wel staat er een stevige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en zeker vannacht kan er af en toe een spatje regen vallen. Ook morgen vrij veel bewolking en heel af en toe wat regen. Het is niet koud met 20 graden. Zondag wat meer ruimte voor de zon, maar in de ochtend nog een paar buien. En volgende week, dan komt de nazomer.
19: Nieuwe flitser gemeld vanaf de N351 bij Emmeloord. In beide richtingen word je daar gecontroleerd bij 47,6. En dan heb ik ook nog flitsers. Ja, die zijn er eigenlijk om die vrachtwagenjongens te controleren of ze alles hebben betaald. Almere Hilversum 108,2. En de 112,3. En de A6, Muidenberg Lelystad 69,5. Zometeen, zoals elke vrijdag, het gesprek. Te gast is zometeen Joep Roosendaal, de nieuwe baas van de brandweer.
20: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Kiss.
1: Prince was dat met Kiss.
2: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
3: Joep Roosendaal, de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant van de brandweer van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Goedemorgen, meneer Roosendaal.
4: Goedemorgen.
3: Ja, met zo'n mooie nieuwe functie bovenaan de ladder van de brandweer vraag ik me af, staat u zelf nog wel eens bij een brand te blussen?
4: Nou, eerlijk gezegd sta ik zelf niet zo vaak bij een brand, want ik heb gelukkig heel veel collega's die dat veel beter doen dan ik. En het is meer mijn rol om hen in staat te stellen te blussen. Mijn rol bij een grotere brand is meer om de burgemeester te adviseren hoe hij zijn rol het beste kan invullen. En te zorgen natuurlijk dat de mensen hun werk kunnen blijven doen.
5: Ja, we hebben natuurlijk twee grote branden gehad de laatste tijd op industrieterrein Oostervaart in Lelystad en op de vaart in Almere Buiten. Wat is dan uw rol inderdaad op zo'n moment?
4: Nou ja, op zo'n moment dan zijn de mensen hard aan het werk om de brand zo goed mogelijk onder controle te krijgen. Hebben we een commandoplaats incident te plaatsen en informeren wij de burgemeester over wat hij het beste kan doen ten aanzien van woordvoering ter plaatse komen of eventueel zelf opstarten van een crisisteam.
5: Ja, dus dan geeft u eigenlijk advies aan wat het beste gedaan kan worden.
4: Ja, advies aan de burgemeester. Hij is namelijk opperbevelhebber ten tijde van grote rampen of crisis of grote brand.
3: Ja. Maar Roy zei het net al, dat waren grote branden. Waren dat dan voor u ook drukke dagen?
4: Nou, ik moet zeggen, we hebben een hele drukke zomer gehad, om het maar even iets breder te trekken. Want daarvoor hebben we natuurlijk ook nog een brand in het datacentrum gehad in Almere.
3: Oh ja.
4: We hebben natuurlijk veel natuurbranden in Nederland gehad. De grote komen natuurlijk in het nieuws. Maar we hebben ook in Flevoland een aantal kleinere natuurbranden gehad. Onder andere in Dronten, tegelijkertijd met de pelletbrand in Lelystad. Dus we zien dat gewoon de klimaatverandering ook van invloed is op het aantal branden en op de duur van de branden. Dus dat is wel een serieuze factor waar we mee te maken hebben.
5: Baart u dat zorgen?
4: Nou ja, dat baart me wel zorgen. Langzamerhand krijgen we in Nederland natuurlijk het klimaat van Zuid-Frankrijk. En als je ziet wat voor type branden ze daar hebben, dan moeten wij ons daar wel beter op voorbereiden. Zowel om te zorgen dat soort branden niet ontstaan. Hè, daar hebben we natuurlijk ook de burger bij nodig. Maar ook om te zorgen dat als die branden zich voordoen, dat we ze goed kunnen bestrijden.
3: Ja, als het over drukke tijden, soms twee branden tegelijk. Bent u dan degene die de telefoon oppakt en andere veiligheidsregio's belt met de vraag, heeft u nog wat mensen over?
4: Ja, dat ben ik niet zelf. We hebben gelukkig heel veel collega's die daar een rol in spelen. Met name onze meldkamer. Denk daarop voor, hoeveel capaciteit we nodig hebben. En onze operationele leiding, die dan de leiding heeft over de brand, die geeft aan hoeveel capaciteit hij of zij nodig heeft. En via de meldkamer worden dan ook de buren om hulp gevraagd.
5: Ja, we zeggen het eigenlijk zo makkelijk, hè? Een veiligheidsregio. Maar wat is dat eigenlijk, een veiligheidsregio?
4: Ja, een veiligheidsregio is eigenlijk een samenwerkingsverband van gemeenten op het gebied van brandweer en crisisbeheersing. En dat zijn eigenlijk de twee grote onderdelen. En natuurlijk hebben we ook een onderdeel bedrijfsvoering. En op het gebied van de brandweer is denk ik heel erg bekend. De rode auto's, de kazernes. En het deel crisisbeheersing is langzaam wat groter geworden, omdat we zien dat we in de samenwerking bij calamiteiten steeds meer partijen nodig hebben. En dat zie je bij grote branden, maar dat zie je ook bij een pandemie. Dat zie je ook bij een langdurige stroomuitval. Dat we dat samen doen met andere overheidspartijen. Dat is het onderdeel crisisbeheersing, wat ook onderdeel is van de veiligheidsregio.
3: Maar dan heb je veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek. En u doet ze allebei tegelijk?
4: Nou ja, we werken voor de beide regio's. We werken met twee organisaties, ambtelijke organisaties, als heel intensief samen. Zodat we de beide regio's zo goed mogelijk kunnen bedienen. We zijn allebei relatief klein. En daardoor zijn we minder kwetsbaar en kunnen we meer kwaliteit leveren. En kunnen we ook de kosten nog een beetje in de perk halen.
3: Ja, heeft bij beide gewerkt, toch? Bij de veiligheidsregio in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek?
4: Om precies te zijn, inderdaad, 6 jaar geleden ben ik begonnen als directeur brandweerzorg in Flevoland.
3: Ja?
4: En vanaf die periodes zijn we in de samenwerking, ben ik ook al gelijk gaan werken als directeur brandweerzorg voor Gooi en Vechtstreek. Dus eigenlijk al onze managementfuncties, die delen we, waardoor we maar de helft van het aantal managers nodig hebben, wat dus een heel efficiënte oplossing is.
5: Scheelt geld. Wat doet een algemeen directeur van de brandweer, afdeling brandweer, eigenlijk de hele dag? Hoe wordt uw dag samengesteld op zo'n...
4: Het is cliché misschien om te zeggen dat geen dag natuurlijk hetzelfde is. Ik praat vooral met heel veel mensen. En mijn rol is vooral eigenlijk om ook proberen met elkaar de koers uit te zetten. Waar gaan we naartoe? En mensen mee te nemen in die beweging. Eigenlijk voortdurend 1 tot 5 jaar vooruit te denken. En waar gaan we als organisatie naartoe? En daarbij

0: een operationele organisatie. Het zijn de mensen die het uiteindelijk doen. Dus de verbinding met de mensen is voor mij wel een heel belangrijk aandachtspunt. En we hebben natuurlijk mensen op de vrijwillige posten, maar ook mensen op de beroepsposten, op de meldkamer en mensen in de kantoororganisatie. En die hebben allemaal aandacht en duidelijkheid ook nodig.
1: Nou, bij uw aantreden zei u, we staan voor uitdagingen. Maar wat zijn die uitdagingen dan?
0: Nou, de uitdagingen, zal u misschien niet verbazen. Ik zei er net al iets over, maar de klimaatverandering, extreme weer, zowel droogte als periodes van natheid, is er een groot thema voor ons waar we ons meer op hebben voor te bereiden. Maar ook de energietransitie maakt dat we kwetsbaarder zijn voor stroomuitval. En langdurige periodes van stroomuitval bereiden we ons ook steeds meer op voor, ook als samenleving.
1: Ja.
0: En het derde element is natuurlijk dat de ontwikkelingen in Flevoland natuurlijk enorm zijn. Als het gaat om de groei van Flevoland, als het gaat om de mogelijke opening van Lelystad Airport, defensielocaties. Dat maakt dat we echt goed moeten schakelen om ons daar goed op voor te bereiden.
1: Ja, maar mag ik die even uit elkaar halen? Je hebt natuurlijk de autonome groei van Flevoland. Nou, een mooi voorbeeld daarvan vind ik Zeewolde, waar de kazerne vroeger midden in het dorp stond. Het dorp werd groter en die werd verplaatst en staat nu weer midden in het dorp. En dat is een soort organische groei. Ja. Maar die andere twee die u noemt, een vliegveld dat open gaat, of niet, en die kazerne die dan opeens daar staat, dat zijn grote happen in één keer.
0: Zeker. Nee, dat zijn zeker grote happen waar we ons ook terdege van bewust zijn. Dus wat wij nu al aan het doen zijn, is natuurlijk ook gesprekken voeren met niet alleen Schiphol, maar ook met Eindhoven Airport, om te kijken wat een dergelijke luchthaven betekent in zo'n gemeenschap, in zo'n samenleving, en hoe we daar ons het beste op kunnen voorbereiden. Betekent ook dat we met het bestuur in gesprek zijn over wat dat betekent aan inspanningen, aan kosten en hoe het bestuur wil, want het algemeen bestuur, de burgemeesters, bepalen uiteindelijk binnen welke kaders we ons daarin hebben voor te bereiden.
2: Ja, nou is het ook zo, in Noordoostpolder zijn natuurlijk heel veel brandweerkazernes aan het vernieuwen of die zijn pas vernieuwd. Staan in Flevoland nog meer renovaties op het programma?
0: Ja, om eerst te beginnen bij Noordoostpolder, dat is echt wel uniek wat de gemeente Noordoostpolder daar doet. Eigenlijk 5 kazernes slopen en nieuw bouwen. Hè. Dus het is niet zomaar renovatie. En ik denk dat het behoorlijk uniek is in Nederland dat 1 gemeente 5 brandweerkazernes in 1 keer bouwt. We hebben net een nieuwe kazerne ook op Urk. En we hebben daarnaast een heel aantal kazernes natuurlijk die van kortere duur al zijn, die nieuwer zijn. Waar we natuurlijk wel voortdurend kijken hoe we die goed vitaal kunnen houden. Maar er zijn niet dusdanig grootschalige plannen als Noordoostpolder of Urk.
1: Nee, maar als het in Noordoostpolder klaar is, dan is de nieuwbouw en renovatie kan even in de la.
0: Ja, dat dossier kan even in de la.
1: Ik wil nog even naar de vrijwilligers. U noemde ze net. Die zijn natuurlijk ook van belang voor de brandweer. Of neemt dat belang af en gaan we meer naar professionalisering?
0: Nee, ik denk dat het belang van vrijwilligers misschien juist wel toeneemt.
1: Oh.
0: Omdat wat we zien is dat we te maken hebben met langdurige en grootschalige branden, waarbij juist vrijwilligers en de inzet van vrijwilligers super belangrijk is. We hebben ongeveer 20% beroepsmedewerkers in Nederland, beroepsbrandweerkrachten. En 80% is vrijwilliger.
1: En is dat in Flevoland ook zo'n soort verhouding?
0: Ja, dat is een soortgelijke verhouding.
1: Okay.
0: Dus in alle gevallen hebben we zowel de snelheid van de vrijwilliger en de beroepsnodig, het specialisme, de kenniskunde, maar we moeten het ook lang vol kunnen houden.
1: Mm-hmm.
0: En ik zie eerder juist het belang van vrijwilligers, ook met het oog op dreigingen, ten aanzien van langdurige stroomuitval, een veerkrachtige en weerbare samenleving, dat juist vrijwilligers die diep in de samenleving ook betrokken zijn een grote rol spelen. Want brandweervrijwilligers doen vaak meer dan alleen branden blussen in een gemeenschap. Ze zijn ook een stukje cement tussen de stenen in de samenleving. Ze dragen bij rondom de intocht van Sinterklaas, rondom andere activiteiten in het dorp. Dus ik hoop dat steeds meer mensen zich daar ook aan willen verbinden. En als jij, gebruiker toch even het moment, daarop betrokken wil worden, dan is dit ook wel je kans om juist brandweervrijwilliger te worden, want je draagt direct bij.
1: Ja, als je kijkt naar de afgelopen zomer, zeg je, je kunt maar één ding doen en dat is je aanmelden.
0: Nou, heel graag.
1: Oké. Hartelijk dank voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.

0: Ja, je zou het niet geloven als ik zeg dat Martin Garrix dit gemaakt heeft. Maar het is wel waar. Ja, ook hij kan hele rustige muziek maken. Je hoort hem samen met Ed Sheeran met Repeat It. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, in Pauw en de Witte ging het over de zorgpremie. En ja, je weet het, DSW, die kleine zorgverzekeraar uit Schiedam, die is altijd de eerste met bekendmaken van de nieuwe premie. En dat doen ze dan altijd over, volgende week dinsdag.
0: Ja, maar doen ze niet, toch?
1: Nee, ze doen het nu dit jaar niet. Topman Aad de Groot van DSW legde op televisie uit waarom.
2: Er is gewoon enorme onduidelijkheid. En ook voor ons in de zorg. We hebben discussies over het eigen risico die eigenlijk nog niet echt gevoerd zijn. Vorig jaar zat ik hier aan tafel, toen kon er niets in het basispakket bij. Mm-hmm. Afgelopen weekend kon er ineens afslankmedicatie, pre-scans en weet ik veel wat, kon er allemaal ineens in het pakket. En er wordt geen echte discussie. Ook hier gaat het om keuzes maken. Er is geen duidelijkheid voor ons.
1: De hoogte van de zorgpremie kan dus nog niet worden berekend.
2: Alle uitgaven, maar ook het hoogte van het eigen risico, dat gaat direct terug, komt dat in de premie. Dus als wij de premie willen vaststellen, dan moeten wij daar duidelijkheid over hebben. En die hebben we.
1: Ja, wat wel duidelijk is dat die eigen risico van 3,85 naar 400 gaat.
0: Ja, klopt. Ja, dat is waar.
1: Of moet daar ook nog een meerderheid van worden gezocht in de Tweede Kamer? Ja, je weet het niet tegenwoordig.
0: Leo, ik durf niks meer te zeggen.
1: Nee, ik geloof het.
0: Maar volgens mij was dat wel het idee. Dus
1: inflatietechnisch gezien is dat het heeft heel veel jaar 3,85
0: daarom gestaan. Dus het is niet
1: dat ik wil dat hij omhoog gaat, nee, begrijp me goed.
0: Maar ik heb er verder ook geen mening over nu, maar het is inflatietechnisch gezien valt het nog wel mee.
1: Ja.
0: Dan Nieuwsuur, daar ging het over zorgfraude. Criminelen gebruiken zorgbedrijven als dekmantel om geld mee wit te wassen. Of ze beginnen een bedrijf om zo zorggeld weg te sluizen. In Gelderland en Overijssel stuiten onderzoekers op bijna 800 verdachte transacties in 5 jaar tijd. René Verhulst is burgemeester van Ede en voor Oost-Nederland verantwoordelijk voor de aanpak van zorgfraude. Hij vertelt hoe de gemeente dit probleem aanpakt.
3: Wat je kan doen is goede contracten sluiten, bibop doen, toetsen. Gebeurt ook in situaties, valse facturen, er is geen dienst geleverd. Maar je moet heel goed opletten aan het begin. Pas nog, zegt iemand, want de jeugdzorg die loopt over. Hè? Je bent al blij als je een plek hebt en een begeleider. Mm-hmm. Nou, ik kan iemand 1-op-1 begeleiden. Doe 75 uur in de week, doe ik naast mijn baan. Ja, dat kan natuurlijk niet.
0: Verhulst legt uit hoe zorgfraude kan ontstaan.
3: Gemeenten staan soms ook onder druk om die zorg te leveren. Althans, zo voelen ze dat. Gaan af op het aanbestedingscircuit. Ja, de vinkjes staan allemaal goed. De menselijke factor is eruit gehaald. Nou, we hebben deze cliënt ondergebracht. En verder vragen ze zich niet af hoe het zit.
0: En tot zover wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. En tot zover ook Flevoland is wakker voor vandaag, voor deze week.
1: Ja. Maandag weer, hè? 6 uur.
0: Maandag weer om 6 uur. Ik ga nog een uurtje door met Flevoland Muziekland. En ik heb het net opgezocht. Ik had het eerder in het programma natuurlijk over de orkestrale versie van Somber.
1: Ja, gaan we hem horen? Heb je hem gevonden?
0: Ja, ik heb hem gevonden. Dus ik ga hem straks draaien. En als je natuurlijk een verzoekje hebt, mag je hem ook doorsturen. Hè?
1: Kan altijd, hè. 0320 28 50 50. App maar door naar Roy.
0: Dit is TLC met het prachtige Waterfalls bij Flevoland is wakker.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Een hele goede ploeg.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Hey Wout, kom je eten?
4: En dit is ook Flevoland.
7: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
9: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
10: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
11: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
12: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
13: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
14: Inlooploket in Almere moet personeelstekort in de zorg aanpakken en provincie wil meeste illegale waterputten in zuidelijk Flevoland dit jaar nog afsluiten. Meer nieuws in het regiobulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
16: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
15: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
17: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
15: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Lieselot. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een korte vertraging op de N333 Steenwijk-Marknesse. Tussen Giethoorn en Blokzijl doe je er 5 minuten langer over. En nog wat flitsers gemeld. Althans, de tolkastjes natuurlijk waarop gecontroleerd wordt op de A27. Almere-Hilversum bij Almere hectometerpaal 108,2 en ook bij 112,3. En ook voor de tolkastjes A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad hectometerpaal 69,5. En op de N307 bij Dronten staat een flitser bij hectometerpaal 105,7. Zie jij een flitser? Je kunt hem doorgeven via de Flitsmeister-app. De komende 2 uur de lekkerste muziek hier bij Omroep Flevoland tijdens Flevoland Muziekland. Zometeen heb ik dus een akoestische, orkestrale versie voor je van Somber, die echt heel mooi is, echt de moeite waard om even te luisteren. Maar daarvoor draai ik nog Of Monsters and Men en ook Dire Straits.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
18: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
19: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
18: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
20: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
21: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
22: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
23: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
24: Interessant. Wat verdien jij dan?
23: Zo open bedoelen ze vast niet.
25: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
26: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
27: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
28: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
29: Goedemorgen.

0: speciaal.
1: 4 minuten lang vaar je mee met Of Monsters and Men met het prachtige Little Talks. En daarvoor Dire Straits met Sultans of Swings. Ja, en ik kan je deze niet onthouden. Ik had het er net al over in Flevoland is Wakker natuurlijk. De orkestrale versie van My Body Isn't Ready van Somber. Opgenomen in Californië, in Los Angeles, bij de Sound City Studios. Luister maar lekker.

0: kom jij vandaan?
1: Robert van Hemert met Zandloopster. Die trouwens vandaag, Robert van Hemert, weer een nieuwe single heeft uitgebracht. En niet met de minste, met de groep Bankzitters. Ontzettend populair onder de jeugd. Met het nummer Rapido. Klinkt zo. Nu te streamen, dus. Ja, ik ga hem straks even helemaal afluisteren. Het klinkt wel lekker, moet ik zeggen. De combinatie Bankzitters en Robert van Hemert. Je kunt weer meespelen met Kiek, Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En jou de taak om te raden wat dat dan precies is. Nou, vandaag de foto's kun je trouwens bekijken op onze Facebookpagina. Op de website omroepflevoland.nl/kiek. Of je zet even de televisie nu aan en dan kun je de foto's ook bekijken. Twee foto's van station Almere tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer. Ja, waar het normaal gesproken natuurlijk heel druk is met reizigers, maar nu waren er nauwelijks mensen. Nou ja, nauwelijks. Inderdaad, ik zie twee mensen aan het werk aan de linkerkant. Maar voor de rest is het... Oh ja, ik zie ook nog iemand daar bij de schuifdeuren. Zwarte broek, bijna niet te zien. Ja, maar voor de rest is het echt ontzettend rustig. Ook wel een mooi station, hè, Almere Centrum. Maar ja, wat is er veranderd of weggepikt op de tweede foto? Ja, omdat er dus hier veel mensen zijn, zal het waarschijnlijk dan niet in de mensen zitten. Of dan juist wel. Of zit het misschien in het gebouw zelf. Of in de put die daar onderaan te zien is. Of de prullenbakken aan de rechterkant. Of in de andere prullenbak. Het kan natuurlijk, het kan natuurlijk allemaal. Wat is er veranderd of weggepikt op de tweede foto? Je mag het laten weten. Dat kan op twee manieren. Je kan bellen naar 0320-28-5050. Of je gaat naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Dan kun je tot 11 uur bellen of je antwoord doorgeven via de website. En als je dan na 11:30 gebeld wordt en je mag aan het rad draaien... Ja, dan zitten daar hele leuke prijzen op dat rad. Dus ja, doe je best, zou ik zeggen. Doe mee. Tot 11 uur kan het. 0320-28-5050. Of omroepflevoland.nl/kiek. En dit is Sam Brown met Stop.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De actie Lelystad Schoon in 24 uur is kleiner dan vorige jaren. Dat zei Govert Schipper van Lelystad Schoon eerder in onze uitzending. Het aantal vrijwilligers is lager dan andere jaren en de nachtelijke uren zijn geschrapt.
12: We gaan dit keer helaas niet echt de 24 uur volmaken. Omdat het natuurlijk al heel vroeg donker is en pas laat licht, hebben we een overweging aan het lage aantal aanmeldingen in de nacht, hebben we de nacht geschrapt. Dus we gaan door tot 11 uur vanavond en morgen om 10 uur weer.
11: En iedereen die kan meedoen en ook vrijwel alle wijken van Lelystad. Vorig jaar werd 622 kilogram opgehaald. De provincie Flevoland hoopt dit jaar de meeste van de 109 illegale waterputten bij boeren in zuidelijk Flevoland af te sluiten. Deze putten pompen water op uit diepe grondlagen en vormen een risico voor de waterkwaliteit. Boeren gebruiken het water bijvoorbeeld als drinken voor hun vee. In 2009 werd al besloten dat de putten dicht moesten. Boeren kregen de tijd tot 2025. Maar toen puntje bij paaltje kwam, hadden de boeren dat niet gedaan en had de provincie ook niets voorbereid. Tot nu toe zijn er pas 11 putten afgesloten. De vertraging komt vooral door allerlei juridische procedures. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Er viel deze week 50 centimeter regen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. En heel misschien valt er nog een laatste bui. Maar de rest van de dag verloopt droog. En daarbij wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt zo'n 19 graden, maar wel staat er een stevige zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe en zeker vannacht kan er af en toe een spatje regen vallen. Ook morgen vrij veel bewolking en heel af en toe wat regen. Het is niet koud met 20 graden. Zondag wat meer ruimte voor de zon, maar in de ochtend nog een paar buien. En volgende week, dan komt de nazomer.
11: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Er staan geen vertragingen, maar wel wat flitsers. Onder andere op de A27 voor de tolkastjes bij Almere in de richting van Hilversum. Bij hectometerpaal 108,2 en 112,3. Ook voor de tolkastjes op de A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad hectometerpaal 69,3. En op de N307 in Dronten word je gecontroleerd op je snelheid. Dat is bij hectometerpaal 105,7. Zometeen gaan we terug in de tijd hier bij Flevoland Muziekland. We gaan terug naar het einde van de 90's, 18 september 1998.
13: Goedemorgen.

0: Senza una donna van Suchero Fornaciara. Fornaciari. Excuus natuurlijk, ja, maar Italiaans. Ik heb geen Duolingo Italiaans. Zweeds trouwens wel, al 220 dagen op een rij. Je hoort in ieder geval Suchero Fornaciara op bij Flevoland Muziekland.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar 18 september 1998... een plaat die eerst maar nauwelijks van de grond kwam, groeide die zomer alsnog uit tot een enorme hit. Ik heb het over Henk Westbroek, die schreef Zelfs je naam is mooi. Oorspronkelijk trouwens voor Guus Meeuwers, maar hij zong hem uiteindelijk helemaal zelf. Deze week stond hij mee op nummer 8 in de top 40, op weg naar een zesde plek. Ja, en de vrouw achter die mooie naam, dat was Julia.
1: Flevoland Muziekland, terug naar...
0: 18 september 1998.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

De Pointer Sisters met Jump For My Love. En daarvoor dus uit de lijst van 18 september 1998. Henk Westbroek met Zelfs Je Naam Is Mooi. Zometeen heb ik nog de polderplaat voor je deze week voor Fayen met Here I Am. En ook nog Jan Smit. En daarna nog een uurtje Flevoland Muziekland met Arnoud Plakket.

0: achter een dag. Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Een hele goede ploeg.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Hey Wout, kom je eten?
4: En dit is ook Flevoland.
7: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen,
2: Flint Adviseurs en Accountants.
3: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Inlooploket in Almere moet personeelstekorten in de zorg aanpakken. En de provincie wil de meeste illegale waterputten in zuidelijk Flevoland dit jaar nog afsluiten. Meer nieuws in het regiobulletin van 10:30.
6: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie dan de ANWB. Die zegt dat het langzaam rijdt op de N306. Harderwijk Kampen voor het evenemententerrein. Want er is die agrobeurs volgens mij nog steeds aan de gang. 8 minuten en ook de andere kant op richting de afrit Biddinghuizen. Daar 10 minuten vertraging. Gecontroleerd op snelheid en tolkosten. Ook vandaag weer de A27 Almere Hilversum bij 112,3. Almere Hilversum bij 108,2. De A6 Muidenberg Lelystad bij 69. De N307 in Dronten bij 105,7. En de N50 in Kampen bij 257,1. Heerlijk, het is alweer vrijdag. Bijna gaat jouw weekend beginnen. Of misschien heb je wel een extra dagje vrij vandaag. Is je weekend al begonnen? Dat doen we zometeen met lekkere muziek van de Pet Shop Boys en de nieuwe zinger van Numidia. En John West, dat wordt meezingen.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Van Zorg ik voor haar.
11: Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Hey Remo!
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: bouwen.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Hey, Raymond!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
1: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Goedemorgen.
5: Flevoland Muziekland.
4: Arnoud Leket.

0: Het was handig als ze de vertaling er zelf bij geven. Habibi, mijn schatje, mijn liefie.
1: Ja, geloof me dat jij mijn wereld bent.
0: Of mijn wereld. Nu media samen met John Weston, een heerlijk plaat is dat, hè? Lekker gezellig meezingetje. Habibi. En dan voor de Bachelor Boys samen met Dusty Springfield. En What Have I Done to Deserve This? Goedemorgen allemaal. Het is alweer 18 september. Het zonnetje schijnt gelukkig. Heerlijk ook. En we krijgen, denk ik, toch echt die nazomer. Hè? Ja, ik heb het vorige week al gezegd. Verklaarden ze me nog enigszins voor gek. Dat klopt op zich ook wel enigszins. Ik zeg wel vaker dingen. Mensen zeggen van, dat is helemaal gek. Ja, dat is dan ook zo. Maar dit keer, volgens mij, begint het toch redelijk gelijk te krijgen. Dat we een lekkere nazomer krijgen. Misschien wel zelfs een echte Indian summer. Maar goed, laat ik me niet aan het weer gaan wagen. Daar hebben andere mensen voor. Ik kan je wel vertellen wie er vandaag jarig is samen met jou. Van harte gefeliciteerd, hè, namens ons allemaal. De man die waarschijnlijk een mondkapje op zijn verjaardag krijgt. Siewert van Linden, hij wordt 36 jaar. Fred van Leer, de Nederlandse stylist ook. Ja, ik zie af en toe ook van die filmpjes van hem voorbij komen samen met Richard Groenendijk. Die man heeft zo'n aanstekelijke lach. Fredje wordt vandaag 50. Ik weet niet of hij het leuk vindt, hoor. Ronaldo Luis Nazario de Lima, de profvoetballer, wordt 50 jaar. Verder is ook jarige Jada Pinkett Smith, de Amerikaanse actrice, 55 jaar. Oud wielrenner Lance Armstrong, ook 55 jaar. Pernille Lalau, die wordt jarig, die is 55 jaar geworden. Monique Clément, de zangeres en zus van. En Lois Lane, 61 jaar. Frits Vergissing is vandaag ook jarig, die wordt 63 jaar. Eva van Heiningen, de Nederlandse actrice, is ook poppenspeelster, videomaakster en toneelschrijfster, wordt 68 jaar. Leonie Jansen wordt 71 jaar. En Pieter Shilton, oud-Engels voetballer, wordt 77 jaar. Ton Ambijken, die is ook jarig, wordt 82. En de man die nog steeds optreedt, die is vandaag ook jarig. Frankie Avalon, 86 jaar is die geworden. We kennen hem onder andere van dat mooie liedje uit Grease. Beauty School Dropout, de jarige Frankie.
2: Your story sad to tell. A teenage ne'er do well. Most mixed up

The Night People en Frankie Avalon zat ervoor uit jaren vandaag. Je hoorde hem met dat nummer uit Grease, Beauty School Dropout. Ook vandaag weer een leuke foto van Kik. Die is op station Almere geweest. En hij dacht, weet je wat, ik maak gewoon even een fotootje. Ik maak gewoon even een leuk kiekje van die voorkant daar, Almere Centrum. Nou, dat zie je hartstikke goed. En moet zeggen, nou, deze is niet zo heel erg moeilijk. Nee. Het is niet zo eentje waarvan je dan een fotootje maakt en naast elkaar legt. Een van de twee, weet je wat, dat je zegt, ik kom er niet uit, ik gooi hem weg. Nee, zo eentje is het er niet. Deze hou je gewoon. Heb je het ook al gezien? Was de hit goed genoeg voor jou? Geef het dan door. 0320 28 50 50. Je antwoord moet je altijd eventjes doorbellen. Voor alle andere dingen mag je gewoon eventjes appen. 0320 28 50 50. Zometeen, Foreigner, Say You Will. Eerst Alex Warren en de Emerald Eyes.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur...

0: Uur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
1: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Hey Remo!
7: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Bijna 1 minuut over 11:30. Goedemorgen. In Flevoland kunnen huurders en huiseigenaren vanaf 1 oktober weer subsidie aanvragen om een thuisbatterij te kopen. Waarbij de provincie een kwart van de kosten vergoedt met het subsidies tussen de €750 en €1250. Voorwaarde is dat ze zonnepanelen hebben. Er is €1750 beschikbaar, inclusief eerder overgebleven geld voor huurders zonder veel belangstelling. De doelstelling is om duurzame energie te stimuleren en energiekosten te verlagen en om netcongestie tegen te gaan, doordat huishoudens hun zelf opgewekte stroom kunnen opslaan en gebruiken als het elektriciteitsnet overbelast is. De regeling blijft geldig zolang er budget is. De gemeente Lelystad is van plan de begraafplaats aan de Houtribdreef uit te breiden voor een divers religieus gezelschap, vooral moslims. De gemeenteraad moet €68.000 goedkeuren voor onderzoek en planning. 4 moskeeën in Lelystad willen elk een eigen plek op de begraafplaats. De wethouder benadrukt dat ook andere religieuze groeperingen zich kunnen aanmelden. Het nieuwe deel moet voldoende ruimte bieden voor de komende 25 tot 30 jaar. Het onlangs uitgebreide voetbalstadion van Almere City gaat verder onder de naam Janmar Hanasaka Stadion. Het Japanse woord Hanasaka betekent vrij vertaald laat het bloeien. Het verwijst naar de wens om een zo jong mogelijke selectie te hebben met spelers die bij voorkeur de jeugdopleiding van City hebben doorlopen. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
12: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Aanvankelijk komt er nog een enkele bui voor, maar die trekken wel snel naar het oosten weg en dan volgt er een drogere periode met flink wat ruimte voor de zon en enkele stapelwolken die ontstaan. Voor de rest blijft het tot en met de avond gewoon overwegend droog en de temperatuur varieert tussen de 17 tot lokaal 20 graden. Verder staat er ook een stevig windje in de middag met windkracht 4 tot windkracht 5 langs de grote meren uit het zuidwesten. Nou, vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt ook de kans op wat regen. En de zuidwestelijke wind neemt ook verder in kracht toe naar windkracht 4 tot windkracht 6.
11: Dan de verkeersinformatie. Het is in één keer weer druk op de wegen in en rondom Flevoland. Het heeft te maken met de Agrobeurs in Biddinghuizen. Daar heb je bijvoorbeeld last van als je op de N306 rijdt. Kampen-Harderwijk voor de afrit Biddinghuizen, 23 minuten. En de N306 Harderwijk-Kampen tussen de N302 en het evenemententerrein, 31 minuten als gevolg van dat evenement. Het staat vast over 5 kilometer. De N309 Epe-Dronten tussen Elburg en het evenemententerrein, 9 minuten. De N708 Biddinghuizen-Harderwijk tussen Biddinghuizen en de N306, 6 minuten. En de N715 Marknesse-Kruil tussen de N351 en de A6 daar 5 minuten vertraging. Dan wordt er ook nog gecontroleerd op snelheid en op het voldoen van de tolkosten voor het vrachtverkeer. A27 Almere Hilversum bij 112,3. A27 Almere Hilversum bij 108,2. Verder ook nog een snelheidscontrole op de A6 Muidenberg Lelystad bij 69. En de laatste voor nu, de N307 in Dronten, is dat bij 105,7. Je weet het, heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het altijd eventjes door via de app van Flitsmeister. Dan help je ook de andere mensen dan weer bij. En zometeen gaan we weer helemaal lekker terug in de tijd. We gaan naar lang, lang geleden. Hoe ver? Dat hoor je zometeen.
13: Goedemorgen. Flevoland, Muziekland. Arnoud Lequette.

0: Nieuwe single is het van Douwe Bob. Note to Self. En daarvoor ook nog eventjes lekker meegillen met de Rubet.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1998 was eigenlijk een behoorlijk iconisch jaar. Een paar leuke dingetjes die er toe gebeurden. Frankrijk werd wereldkampioen voetbal. In de finale won Frankrijk met 3-0 van Brazilië. Titanic was dé film van het jaar. De film met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet werd een enorm wereldwijd succes. Pokémon werd internationaal een gigantische hit. En dat is het nog steeds, gezien het nieuws van gisteren, dat iedereen weer zo'n doos wilde hebben. Baby, One More Time van Britney Spears kwam uit als single. Er werd een enorme pophit. En Daft Punk bracht Home Workout met nummers als Around the World. Google werd opgericht door Larry Page en Sergey Brin. En het International Space Station, ISS, kreeg zijn eerste onderdelen in de ruimte. Toen begon de bouw. The Truman Show en Saving Private Ryan kwamen uit. Naast onder andere The Big Lebowski, Mulan en The Prince of Egypt. Het Eurovisie 1998 werd gewonnen door Israël. Met Dana International en het nummer Diva. In Nederland was Paars 2 aan de macht en wonnen de Paarse partijen opnieuw de Tweede Kamerverkiezingen. En Sex and the City ging in première in Amerika. En eind jaren 90 waren natuurlijk ook nog de hoogtijdagen van de boybands, Pokémon, Tamagotchi's, Gabber, Piet en Britney Spears en Spice Girls Pop. En wat staat er in de hitparade? Gewoon muziek uit Nederland.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 1998 met Agda en de Munnik.

I was really saying something. De Velvets en Ak Den de Munnik zat ervoor, 1998. En niet of nooit geweest. Nou, nog eventjes kijken naar de foto van Kiek. Mocht je het nog niet gezien hebben, dan zit je te wachten op die foto. Ja, hij staat ook altijd bij ons op de Facebookpagina. Hè? Daar kan je even heen gaan. Kan je lid worden en dan kan je alles van ons volgen. Staat ook op de website trouwens hoor, dus dan kan je hem ook zien. Nou ja, die foto van Kiek dus. Wat is daar eigenlijk mee gedaan? We zien een foto van Almere Centrum, het station Almere Centrum. En nou, je hoeft niet bij het station te kijken, laat ik dat ook even zeggen.

0: En je hoeft hem ook niet weg te gooien.
1: Misschien kan dat zelfs niet. Nou, dan help ik je wel heel erg op weg, hè? Heb jij het gezien? Geef het dan door. 0320 28 50 50. Dat is het bekende telefoonnummer. En heb je ons iets te melden, wat het dan ook is, app dat dan door naar 0320 28 50 50. Als je de

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Dit is Flevoland.
1: Een hele goede ploeg.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hey Wout, kom je eten?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: In Flevoland kunnen huurders en huiseigenaren vanaf 1 oktober weer subsidie aanvragen om een thuisbatterij te kopen. Hondenbezitters in Lelystad die geen hondenbelasting betalen, opgelet, vanaf maandag voert de gemeente weer controles uit. En de gemeente Lelystad is van plan de begraafplaats aan de Houtribdreef uit te breiden voor een divers religieus gezelschap, vooral moslims.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 11 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Het weer geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is druk op de wegen in Flevoland. Er is namelijk de Agrobeurs nog steeds in Biddinghuizen. En daar heeft het verkeer last van. De ANWB zegt dat het langzaam rijdt op dit moment op de A6 Joure-Emmeloord. Voor band 1 kilometer, dus zo'n 3 minuten vertraging. Dan de N306 Kampen-Harderwijk voor Biddinghuizen, 25 minuten. De N306 Harderwijk-Kampen de andere kant dus op. Tussen de N302 en het evenemententerrein 42 minuten. De N309 Epe-Dronten tussen Elburg en het evenemententerrein 5 minuten. De N708 Biddinghuizen-Harderwijk tussen Biddinghuizen en de N306 6 minuten. En de N715 Marknesse-Kruil tussen de N351 en de A6 daar 4 minuten vertraging. Gecontroleerd wordt er natuurlijk ook op de tolkosten en op de snelheid. Bijvoorbeeld de snelheid, de N307 in Dronten bij 105,7. Zometeen weer advocaat Els Lucas bij ons in de studio. Dan gaan we het hebben over wanneer er wordt besloten om spullen in beslag te nemen. En wat gebeurt er dan met die in beslag genomen goederen?
2: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
19: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
22: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
23: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Toen alles nog paars en vrij was. Nou ja, als je die film Michael hebt gezien, dan was het in die tijd ook niet helemaal paars en vrij volgens mij. De Jacksons en Blame It On The Boogie, 9 over 11 is het. Goedemorgen Marco.
1: Goedemorgen Arnoud.
0: Goedemorgen, welkom weer in de herberg. Nou, volgens mij kunnen we nog wel een klein terrasje buiten zetten deze dagen.
1: Ja, ik dacht zeker misschien volgende week. Is het leuk als we samen ook even een terrasje gaan zitten vandaag.
0: Nou, zou best kunnen, ja. Ik heb straks nog wel even... Nou, nee... Moet nog verder op het bedrag, moet ik ook nog iets doen.
1: Oh,
0: nog wel normaal uitkomen.
1: Oh ja, ja, je hebt gelijk.
0: Ja, daarom ook.
1: Colaatje dan.
0: Ja, dat lijkt me heel erg gezellig ook.
1: Heerlijk.
0: Zijn er bij jou wel eens spullen in beslag genomen?
1: Spullen in beslag genomen?
0: Ja.
1: Thuis bedoel je?
0: Gewoon zomaar. Hebben we ooit dat aan de hand gehad? Of iemand in jouw omgeving? Of dat je zegt van nou, bij de buren is gewoon de hele inboedel in beslag genomen of zo? Of,
1: met een deurwaarder of zo?
0: Bijvoorbeeld, ja, dat kan.
1: Niet dat ik weet.
0: Nee, hè? Nee. Af en toe zie je wel eens van die veilingen staan. Van domeinen in Nederland. En er worden van allerlei goederen worden daar aangeboden. Maar ook spullen die dus in beslag zijn genomen.
1: Met de auto's ook, hè? Die kun je dan relatief goedkoop kopen.
0: Ja. Ja. Nou, we gaan zo meteen aan Els Lucas, onze advocaat, vragen hoe dat nou allemaal in elkaar zit.
1: Nou, komt Els, hè?
0: Ja, dat is waar. Ah,

0: Jeffrey Hees is dat met de Loco Loco.
1: Ja, je had het net over in beslag nemen van spullen. Hoe zit dat precies allemaal? Els Lucas, die weet er natuurlijk alles van. Els, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Mag je zomaar van alles in beslag nemen bij Jan en Alleman?
2: Nee, natuurlijk niet. Er bestaan overal regeltjes voor. Ja. En ik vond het wel grappig, want de vraag die dan bij me neergelegd werd van kom daar eens wat over uitleggen. Ja. Bestaat dan uit vijf woorden in een regel. Dat je denkt van nou, het is maar heel beperkt. Maar er zit eigenlijk een heel verhaal achter. Want je hebt een heleboel verschillende soorten beslag.
1: Hmm, ja.
2: De aanleiding was een inbeslagname van Airsoft Guns, geloof ik. Op
0: een
2: bedrijventerrein in Almere.
0: Ja.
2: Daar was de politie bezig geweest, kennelijk. En die hadden aangetroffen wapens. Nou, die op de lijst van de wapenwet staan. En die mag je niet zomaar in je bezit hebben zonder vergunning. Maar hoe komt de politie nou bij die airsoft guns uit?
0: Ja.
2: De politie acteert in geval er verdenking is van een strafbaar feit. En dan mogen ze dat wat ze aantreffen in beslag nemen voor waarheidsvinding of onttrekking aan het verkeer, dat soort dingen. Maar dat zijn uiteindelijk beslissingen die aan het eind van een strafprocedure dan genomen worden.
1: Mm.
2: En dan stel je veilig wat er is.
0: Ja. Maar de politie heeft hier wapens in beslag genomen. Ja. Tenminste, airsoft guns. Mm. Die lijken op echte wapens. Want dat is waarschijnlijk de aanleiding geweest.
2: Ik denk dat airsoft guns zelf ook op die lijst zullen staan.
0: Ja, want dat zijn balletjespistolen onderhand.
2: Ja.
0: Toch? Ja, die mag je
2: en
0: niet hebben.
2: Hoe komt de politie nou binnen bij een willekeurig bedrijf op zo'n terrein? Dat is op zich al iets waar je vragen over kunt stellen. Maar waarschijnlijk heeft dat te maken met een algehele bedrijvencontrole die vanuit de gemeente is georganiseerd. Of vanuit.
0: Of ze hebben een vermoeden gehad natuurlijk. Hè? Dat kan ook. Dat ze
2: als er
0: zijn,
2: een vermoeden
0: dan ook
2: is, dan.
0: Maar dan moet je een papier hebben toch ook?
2: Niet altijd. Oh. Als het gaat in zo'n grote bedrijfscontrole waarin diverse instellingen zeg maar meedoen, de FIOD bijvoorbeeld, de Belastingdienst, de gemeente, om te kijken of men zich gedraagt volgens de regels die gelden op dat bedrijventerrein.
0: Maar dan mogen ze aanbellen en zeggen, we komen even binnen.
1: Zonder aanleiding?
2: Nee, in het kader van controle.
0: Ja,
2: mogen controleambtenaren daar binnentreden. Je hebt
0: routines.
2: Ook de verplichting om daar medewerking aan te verlenen.
1: En wat als je dat niet doet dan?
2: Kan er met behulp van de politie worden binnengetreden. Daarom wordt vaak ook de politie uitgenodigd om aanwezig te zijn.
1: Mm-hmm.
2: En dan mag je binnentreden zonder dat je daar machtiging voor hebt.
1: Ja.
2: Maar als er sprake van is dat het een woning is bijvoorbeeld, waar iemand zijn bed en zijn tafel en zijn spulletjes heeft staan, dan mag je niet zomaar binnentreden. Dan moet er wel een machtiging zijn.
0: Ja.
2: Tenzij je zelf toestemming geeft voor binnentreden.
1: Hmm.
2: En die machtiging die komt dan vanuit justitie natuurlijk.
0: Uiteraard.
2: En die heeft dan vooraf beoordeeld of er voldoende verdenking bestaat om daar iets in beslag te nemen.
0: Oké. Okay. Nu zijn ze binnengekomen, hebben daar die airsoft guns aangetroffen. En die nemen wij in beslag.
2: Ja.
0: Wat gebeurt er dan?
2: Die gaan mee naar het politiebureau.
0: Dan wordt
2: die worden opgeslagen het beslaghuis.
0: Ja.
2: Het gaat niet altijd meteen naar de domeinen, maar ze hebben op politiebureaus wel faciliteit om daar wat van op te slaan. En dan gaan ze op onderzoek uit om te verifiëren van wie zijn die wapens.
0: Mm-hmm.
2: Want je moet het dan in beslag nemen bij iemand. En dan kan degene die dan als eigenaar of bezitter van die wapens kan worden aangemerkt, die kan worden vervolgd.
0: Oké, okay, maar deze wapens die komen niet terug in een veiling, lijkt mij. Want het is verboden wapenbezit.
2: Ik denk dat die dan anders uiteindelijk verbeurd verklaard zullen worden.
0: Die worden vernietigd.
2: Okay. Ja.
0: Maar stel, er zijn een aantal mooie auto's die zijn in beslag genomen in verband met een zaak. We houden even in het midden wat voor zaak het is.
2: De auto op zich hoeft niet.
0: Nee, maar goed, hij wordt wel
2: geen verboden middel, zeg maar.
0: Nee.
2: Maar kan wel, omdat het gebruikt is voor het vervoeren van drugs. Of,
0: en waar komt zo'n ding dan terecht? Is dat
2: zo'n auto
0: politieveiling.nl?
2: er zijn wel dingen over te vinden op internet. Maar in principe komt dat bij de domeinen. En die houden één keer in de zoveel tijd een veiling. En daar kan je als willekeurige burger op inschrijven.
0: Okay.
2: En dan kan je voertuigen kopen.
1: Is dat dan echt heel veel goedkoper? Ja, het ligt natuurlijk aan hoeveel mensen dan bieden. Want je hebt ook de kans
2: dat je uiteindelijk net zo. Ik hoor wel eens klachten van mensen die zeggen van ja, Mijn auto is 30.000 euro waard en nou is hij op de veiling weggegaan voor 15.
1: Dat gaat ook voor huizen, hè?
2: Ja, zou ook kunnen. Ja. Huizen transporteren is iets ingewikkelder, maar voor roerende zaken, zeg maar, zoals auto's of tassen, hè, dan kom je tegenwoordig ook nog wel eens tegen. Prada of tassen, Gucci of weet ik wat.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar eigenaren vinden het dan wel eens vervelend dat ze niet zelf de macht krijgen om het te verkopen en dan te gelden te maken. Want dan heb je vaak wat meer opbrengst dan zo'n veiling.
0: Ze gaan niet zomaar over tot in beslagname natuurlijk.
2: Nee, ze gaan niet zomaar over. Maar uiteindelijk is het altijd aan de rechter in de strafzaak om te beslissen of dat beslag wel of niet terecht is.
0: Ja.
2: En als het antwoord daarop ja is en het vonnis is onherroepelijk, dan kan het gewoon geveild worden.
0: Oké. En kan je je eigen spullen dan ook weer terugkopen?
2: Ja, dat zou kunnen. Ja, ja. Iedereen kan bieden.
0: Oké, dus ook wel. Ook al heb jij het verkeerd gedaan. En
2: dat zou kunnen. Als je heel erg gehecht bent aan iets specifieks, dan zou je.
0: Maar kunnen die mensen dan ook nog in eerste instantie in beroep gaan tegen zo'n inbeslagname? Of is dat gewoon definitief?
2: Je kan bezwaar maken tegen een inbeslagname, omdat je bijvoorbeeld de reden hebt om te zeggen van het is niet van mij. Of een eigenaar kan er tegen in beslag gaan. Stel dat persoon A degene is die de spulletjes in bezit heeft op het moment van de inbeslagname, maar ze zijn eigenlijk van B. Dan kan B een klacht indienen bij de rechtbank en vragen om teruggave van de inbeslaggenomen spullen of geld. Mm-hmm. Dat kan ook nog wel eens gebeuren. En anders is het in de strafzaak zelf die tegen de verdachte wordt gevoerd aan de rechter om te oordelen. En ja, als je dan uiteindelijk niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kan je daar tegen in beroep.
0: Oké, maar hoe worden die veilingen aangekondigd? Via de site van domeinen.nl?
2: Ja, op de domeinensite kan je er iets over vinden. Vaak is het ook wel in dag- en weekbladen dat er
0: algemene aankondiging wordt gedaan.
2: Ja,
0: gewoon
2: een aankondiging wordt gedaan voor dan en dan is er veiling en je kunt inschrijven.
0: Oké, nou zijn we weer een stukje wijzer geworden. Dankjewel Els, tot de volgende keer.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Hey Remol!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemorgen, het is 1 over half 12. De muzikanten van het jeugdkorps van showband Urk vierden gisteravond een feestje. Afgelopen zaterdag werden ze eerste tijdens de jeugdcompetitie van de Nationale Taptoe in Den Bosch. Het bestuur zette de jonge muzikanten daarom in het zonnetje. Ze kregen allemaal een medaille en werden door het jeugdhoornkorps getrakteerd. Jachthoorn moet ik zeggen. Getrakteerd op een muzikale serenade. Het onlangs uitgebreide voetbalstadion van Almere City gaat verder onder de naam Janmar Hanasaka Stadion. Het Japanse woord Hanasaka betekent vrij vertaald laat het bloeien. Het verwijst naar de wens om een zo jong mogelijke selectie te hebben met spelers die bij voorkeur de jeugdopleiding van City hebben doorlopen. Hondenbezitters in Lelystad die geen hondenbelasting betalen, opgelet. Vanaf maandag voert de gemeente controles uit. Medewerkers komen langs de deur en als er een illegale hond ontdekt wordt, krijg je alsnog een boete die je kan betalen. Doe je dat niet, dan kan een boete volgen. De belasting is de afgelopen jaren bijna verdubbeld naar zo'n €85. En in Flevoland kunnen huurders en huiseigenaren vanaf 1 oktober weer subsidie aanvragen om een thuisbatterij te kopen, waarbij de provincie een kwart van de kosten vergoedt, met subsidies tussen de €750 en €1250. Voorwaarde is dat ze zonnepanelen hebben. De doelstelling is om duurzame energie te stimuleren en energiekosten te verlagen en om netcongestie tegen te gaan, doordat huishoudens hun zelf opgewekte stroom kunnen opslaan en gebruiken als het elektriciteitsnet overbelast is. De regeling blijft geldig zolang er budget is.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Aanvankelijk komt er nog een enkele bui voor, maar die trekken wel snel naar het oosten weg en dan volgt er een drogere periode met flink wat ruimte voor de zon en enkele stapelwolken die ontstaan. Voor de rest blijft het tot en met de avond gewoon overwegend droog en de temperatuur varieert tussen de 17 tot lokaal 20 graden. Verder staat er ook een stevig windje in de middag met windkracht 4 tot windkracht 5 langs de grote meren uit het zuidwesten. Nou, vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen en stijgt ook de kans op wat regen. En de zuidwestelijke wind neemt ook verder in kracht toe naar windkracht 4 tot windkracht 6.
12: Verkeersinformatie, het is druk op de wegen in en rondom Flevoland, want er is die beurs in Biddinghuizen. Je hebt daar bijvoorbeeld last van op de N306 Kampen Harderwijk voor Biddinghuizen, een kwartier. En de N306 Harderwijk Kampen tussen de N302 en het evenemententerrein 16 minuten. Dan wordt er ook nog gecontroleerd op snelheid op de N307 in Dronten bij hectometerpaaltje 105,7.
13: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Shanna Spiro is dat en The Material Lover en daarvoor Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. We hebben iemand aan de lijn. Tamara Baas uit Zeewolde. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je was enigszins verbaasd hè, dat we er vandaag zouden zijn.
1: Ja,
0: dat is jouw bel.
1: Ja. Zeker. Dit is de eerste keer dat ik meedeed. Ik denk, meestal niet. Ik ben niet zo goed in spelletjes en winnen, zeg maar. Maar
0: dit spelletje is niet zo heel erg moeilijk, toch?
2: Nee.
1: Maar je moet maar net geluk hebben, hè. Dat je gewoon geweld wordt dan, natuurlijk.
2: Ja, dat is waar. Die kans is op zich niet eens zo heel groot. Want er doen dagelijks ontzettend veel mensen aan mee. Maar het valt dan op als bijvoorbeeld namen zien staan die we niet eerder hebben gezien of zo. Dan denken we, die gunnen we ook een kans. Want iedereen moet een keer wat kunnen winnen, natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Zo dat zijn wij.
0: Ja, hè? Mooi is dat. Hey, je hebt vandaag meegedaan met ons spelletje. Je hebt naar de foto's gekeken en je denkt van, ik zie het verschil wel. Wat is het?
1: Er staan drie prullenbakken. En bij een van die prullenbakken links achter, zeg maar, daar is de opening weggepikt.
0: Dat klopt inderdaad, ja. We gaan er nog even naar kijken. En we zien het.
2: Ja.
0: Is het goed?
2: Ja.
0: Ja hoor, het is goed. Klopt.
2: Ja.
0: Dat betekent dat we naar het rad toe gaan.
2: Ja, ik sta hier bij het rad. Wil je dat ik er hard aan draai of zacht? Linksom of rechtsom?
1: Doe maar een hele harde naar rechts.
2: Een hele harde, dat is mijn favoriete draai. Daar gaat hij hoor. Ik probeer hem elke dag ietsje harder te doen. Weer een record dit volgens mij. Zo hard.
0: Heel hard.
2: Zelden zo hard gedraaid.
1: Echt. Top. Gefeliciteerd. Dus jouw record.
0: Ja, vind ik ook hoor.
2: Nu maar hopen dat het een mooie prijs oplevert.
1: Ja,
2: dit witte was geweest. Een vogelhuisje of een boodschappentas. Ik zal nog eens voor één keertje draaien. Kijken wat er dan nog meer allemaal uitkomt. Is het nu geworden. En als ik dan nog een keer draai, dan wordt het opeens... Nee, dan hou ik het gewoon hierop. Je hebt een paar sokken en een washand gewonnen.
0: Haha.
2: Dat is leuk, hè?
1: Jongen.
0: Ja.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja, maar je zou zeggen, altijd niet kleiner niet
2: hè? Is het groter niet weert?
0: Nee. We nemen nog even contact met je op voor het adres. En dan komt het vanzelf goed.
1: Oké.
0: Hey, dankjewel. En een fijne dag verder nog, hè?
1: Ja, eens gelijk.
0: Dankjewel. Doei.

0: Boom, samen wel te samen met Russo is dat en boom. Het shownieuws van deze week en zoals elke week is hij er ook natuurlijk voor deze vrijdagochtend weer. Bart Ettenkoven, goedemorgen.
1: Oh, altijd een feestje. Bart, goedemorgen.
0: Ja, gezellig weer. Ja. Nou ja, zo gezellig was deze hele week natuurlijk niet, hè, met het overlijden van Ben Sanders. Dat kwam toch echt wel als een soort van mokerslag binnen.
2: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Dat zag echt helemaal niemand aankomen. En je merkt ook echt de verslagenheid bij de artiesten die natuurlijk met hem hebben gewerkt. Je merkt verslagenheid bij zijn fans. Ja. Dan willen we het nog maar niet eens hebben over de verslagenheid bij de familie die er natuurlijk moet zijn. Na dit verschrikkelijke verlies. En er wordt morgen wel een herdenking gehouden bij zijn tattoo shop in Arnhem. Ja. Ik denk dat het daar ontzettend druk gaat worden. Want de beste man was een beetje, zeg maar, muzikaal gezien misschien voor heel veel mensen in de vergetelheid geraakt.
0: Ja.
2: Maar hij. De grap is wel, en iedereen die je spreekt, die hem een keer ontmoet heeft, die zegt. Het was zo'n tegenovergestelde, zeg maar, personality van hoe hij eruit zag. Het was natuurlijk een enorme robuuste man met die gouden tand en die tattoos. En er kwam echt natuurlijk iemand binnen waarvan je dacht, nou, daar moet ik geen ruzie mee maken.
0: Ja.
2: Dat werd nog eens gesterkt natuurlijk door dat hele incident met een verkeersregelaar waar hij ooit een keer bij betrokken was.
0: Met zijn vader.
2: Met zijn vader. Ja. Maar de beste man was zo lief en zo zachtaardig. Dus dat is zo'n contrast altijd. En dus alle mensen die met hem gewerkt hebben, waaronder heel veel artiesten, en fans die hem misschien wat beter kenden, ja, die zullen daar morgen misschien wel bij willen zijn bij zo'n herdenkingsdienst.
0: Denk dus, ik ook. Val me op. Ik bedoel, het is natuurlijk geen verplichting ook, maar er komt weinig naar buiten toe over de laatste toestand waar hij in verkeerde. Want zijn familie had eigenlijk 's ochtends of 's nachts al een melding gemaakt van hij is weg, hij is vermist.
2: Ja.
0: En een paar uur later eigenlijk, dan vinden ze hem al via zijn telefoon, hè?
2: Ja, dus ik denk dat de familie wel heeft aangevoeld dat het een foute boel was. En dat de alarmdiensten daar ook op zijn aangeslagen.
0: Ja, ja, vreselijk.
2: Maar ja, dat is triest. Inderdaad wat jij zegt. Dat is aan de familie. En je moet daar nooit over speculeren. En nooit hardop over gaan nadenken wat daar gebeurd zou kunnen zijn. Dus misschien dat op een later moment nog wel naar buiten komt en duidelijk wordt. En zo niet is het ook goed.
0: Ja hoor, vind ik ook. En zij moeten dat allemaal zelf doen op de manier zoals ze dat willen.
1: Ja.
0: Dat doet Sunshine Gulsen ook, toch?
2: Ja, och, nou, die is met een bruiloft bezig, jongens. Daar is denk ik de gemiddelde Nederlander toch wel een heel klein beetje jaloers op.
0: Het mag wat kosten.
2: Zij en Eelco van Kooten. Het mag echt wat kosten. Hij is ook goed voor, ik geloof, 200 miljoen of 150 miljoen. Dan kan je het bonnetje ook wel pakken, zou ik maar zeggen. En zij heeft gedacht, wacht even, dit is mijn vrijbrief om gewoon ook echt uit te pakken en all the way te gaan. Dus alle gasten zijn met een privévliegtuig ingevlogen. Er is daar alle trendy clubs in Zuid-Frankrijk, daar in de buurt van Saint-Tropez, Nice, Cannes.

0: Het is allemaal afgehuurd voor die 80 mensen. Dus daar werd gegeten bij een restaurant. Amazonico heet dat. Ja, dat is een begrip. Over de wereld. Er zitten een paar van die restaurants in, op hele trendy plekken. Dus in Londen, in Dubai. En, nou, dus ook daar, in Zuid-Frankrijk. En ik weet dat je daar... Ik heb daar ooit een keer gegeten met z'n tweeën. Nou, dat kost hem al een fortuin. Dat ben ik nog aan het afbetalen.
1: Kun je nagaan als je bruiloft daar viert?
0: Ja, laat staan is hij daar met 80 man komt. Jeetje. En de champagne vrolijk wegspuit. En het kon allemaal niet op als je al die filmpjes ziet. Dus en dan hebben we het nog maar niet over het hotel waar ze dan gisteren getrouwd zijn. De jurken die Olje aan heeft. Dus dit loopt echt in de miljoenen.
1: Maar die Eelco van Kooten, die zit toch in de muziek of zo? Wat is hij, uitgever? Of
0: ja,
1: maar
0: platenbaas.
2: Van. Zo'n
0: Spinning
2: van.
0: Records, was dat niet van hem? Dat
1: oh, Spinning Records, oh ja. Zo van Kees van Kooten?
2: Nee.
1: Al van Willem Groot, ja, tuurlijk.
0: Eelco.
2: Ja. Ik dacht dat het inderdaad de zoon van Willem van Kooten is, van de grote platenbaas.
0: Maar wat is je vraag?
1: Of dat klopt?
2: Nee, daar heeft hij zijn vermogen mee verdiend.
1: Oh, dat is eigenlijk door zijn vader?
2: Nee, mede dankzij.
1: Ah, oh, ja, oké.
2: Okay. Ja. Nou ja, goed.
0: Maar er is nu toch wel wat ophef, want... Ja? Wie daar ineens verscheen gisteren als een soort headliner op die bruiloft, was Lil Kleine. En we weten natuurlijk ook allemaal dat Ol J al sinds jaren dag ambassadeur is voor Orange the World. Dat is dat UN Women. Die hebben een hele grote campagne lopen tegen geweld tegen vrouwen. En als er ergens ooit in Nederland zoiets weer actueel is. Mm. Bijvoorbeeld toen Jamie Vaas in elkaar werd geslagen door haar man. Dan stond ze altijd wel voor op de barricade om te spreken over hoe schandalig dat is. Wat het natuurlijk ook is. Mm. En hoe belangrijk het is dat daar aandacht voor is. En vrouwen die in de knel zitten, in gewelddadige huwelijken of relaties zitten. Femicide, wat natuurlijk heel actueel is. Nou, daar is Ol J echt altijd bij. En daar spreekt ze ook heel, heel mooi en goed over en krachtig. En natuurlijk ook omdat ze zelf met een volgens mij gewelddadige vader te maken heeft gehad. En het thuis vroeger niet heel veilig voelde. Dus ze praat dan echt van binnenuit. Maar dan is het wel opmerkelijk dat je op je eigen bruiloft een artiest laat zingen die natuurlijk niet van onbesproken gedrag is. Laten we dat zo zeggen. De Lil Kleine, we kennen allemaal het incident met Jamie Vaas. En we weten allemaal wat er allemaal is gebeurd. Dus dan is dat, daar vallen mensen nu wel over. Die zeggen wel van, dat is wel een beetje gek dat je dan uitgerekend deze artiest neerzet om je liefdesfeest, zal ik maar zeggen, te vieren. Als je zelf altijd zo op de barricade staat voor geweld tegen vrouwen en femicide. Dus ik kan daar wel in komen. Ik snap wel dat mensen dat een soort error in hun hoofd krijgen zet dan gewoon lekker Frans Bauer neer op je bruiloft. Hè? Ik noem maar even wat. Of iemand van onbesproken gedrag. Ja. Als je uitgerekend voor deze man kiest, daar zijn mensen verbolgen over en geschrokken en met name ook verbaasd.
2: Ja, nou ja, goed. Kan natuurlijk, hè. Ze zal daar voor haar eigen redenen wel een goede reden voor hebben dan.
0: Ja, misschien is Eelco een groot fan van hem.
1: Dat je hoeft ook geen verantwoording af te leggen.
2: Nee, natuurlijk niet. Ik miste jou van de week trouwens wel ergens.
1: Mij, ja?
2: Bart.
1: Bart,
2: ja. Bart. Bij de troonrede.
1: Oh, de troonrede, met je hoedje op.
0: Want?
2: Ja, er waren allemaal bekende Nederlanders in één keer uitgenodigd. Ik denk, daar hoort Bart toch bij.
0: Corrie Konings zat er.
2: Ja, Joop van Ende, André van Duin.
0: Numidia, er waren inderdaad een aantal gezichten die je normaal gesproken niet ziet. Nou ja, Joop van Ende heeft wel vandaag een pagina grote advertentie in de krant gezet. Hè?
1: Alweer?
0: Dus die was het absoluut niet eens met de troonrede. Of niet eens. Die is gewoon heel verdrietig over het feit dat er met geen woord over cultuur wordt gesproken. Ja. Dus er wordt heel veel over geld gesproken. En hij zegt, cultuur is zo belangrijk voor een land. Mm-hmm. Dat vormt mensen, dat zet mensen aan het denken.
1: Is ook zo, dus natuurlijk.
0: Dat is natuurlijk ook zo. Dus dat heeft hij vandaag pagina groot in de krant heeft een advertentie dat het toch echt heel belangrijk is. En dat hij vindt het eigenlijk een schande dat de politiek daar eigenlijk met geen woord over heeft gerept afgelopen dinsdag. Dus,
2: waar wel over gerept is, is over Sinterklaas.
0: Mm.
2: Is dat nou Daan?
0: Maar we weten het nog niet, hè?
2: Nee, hij zegt er zelf ook helemaal niks over.
1: Nu hoor ik weer Casper van Kooten of Max van Eeuwen.
2: Ja.
0: Mark van Eeuwen.
1: Mark van Eeuwen, sorry.
2: Oude Jack.
1: Nou, Mark van Eeuwen vind ik ook wel aardig, denk ik.
2: Ja, maar voor mijn gevoel is dat maar nog te jong, denk ik. Maar ja, goed.
1: Ja, maar dat was Stefan de Wallen natuurlijk 15 jaar geleden ook.
2: Dus
1: maar,
2: dat ook.
1: Al, maar dat het al 15 jaar is dat hij dat doet, joh. Ik weet nog de eerste keer in Dordrecht dat hij dat deed. Dat staat nog in mijn geheugen alsof het gisteren was.
2: Ja. Zo snel gaat
0: het
2: tijd.
0: Ik zie Bram het nog eigenlijk.
1: Sterker nog, ik zie Adrie van Oorschot het nog doen.
2: Nou ja, goed. Ja, je hebt ook geen flauw idee wie het dan eigenlijk zal gaan worden. Dat zal natuurlijk op een late tijd zijn met heel veel pers zou dat bekend worden. Maar die opnames zijn toch al bezig.
1: Ja, lang klaar die opnames, joh.
2: Die opnames voor het Sinterklaasjournaal. Komt er wel een Sinterklaasjournaal?
0: Ja, dat komt er.
2: Okay.
0: Maar het kan niet lang meer duren voordat dat uitlekt, inderdaad. Omdat ze natuurlijk toch. Er zijn genoeg mensen die dat op dit moment al weten, omdat er inderdaad al opgenomen wordt.
1: Dus, nou, op wie richt jij je pijlen?
0: Nou, ik zou in Mark van Eeuwen ook, wat jij zegt, helemaal geen slechte keus vinden. Dus,
1: Casper van Koten?
0: Ja, ook leuk.
2: Ja, we zijn weer erg gaar.
0: Volgens mij is dat al echt ontkend. Dus volgens mij is dat al een definitieve no.
1: En
0: dus,
1: Daan Schuurmans ook.
0: Daar was volgens mij nog geen reactie op gekomen. Ja, dat kwam door zijn vrouw, Bracha van Doesburg, die natuurlijk zo'n soort twijfelachtige post maakte met een soort Sinterklaas-mijter in haar bed.
2: Ja.
0: Waardoor mensen dachten, hey, is dit dan een hint? Nee jongens, we gaan het zien.
2: Ja. Misschien komt er straks wel echt een heel ander, Dries Roelvink.
1: Nee? Ja, die wordt het zeker niet. Nee.
2: Of Dave Roelvink, kan ook nog allemaal. Bart, we gaan het binnenkort allemaal horen. Dankjewel en tot volgende week, hè.
0: Tot volgende week, gezellig.

0: worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Een hele goede ploeg.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Hey Wout, kom je eten?
1: En dit is ook Flevoland.
4: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De muzikanten van het jeugdkorps van Showband Urk vierden gisteravond een feestje. Zometeen hoor en zie je waarom. Het onlangs uitgebreide voetbalstadion van Almere City gaat verder onder de naam Janmar Hanasaka Stadion. Dat betekent vrij vertaald laat het bloeien. En hondenbezitters in Lelystad die geen hondenbelasting betalen. Opgelet, vanaf maandag voert de gemeente controles uit.
0: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dan de verkeersinformatie. ANWB zegt dat het nog een beetje druk is bij de A6 Emmeloord-Joure voor Lemmer, 4 minuten. En de andere kant op voor Emmeloord, ook daar 4 minuten. Er is een ongeval geweest en de rechte rijstrook is daardoor afgesloten. Er wordt ook gecontroleerd op snelheid op de N302, de Larsenweg in Lelystad bij 86,1. En de N307 in Dronten bij 105,7. Zometeen meer over het feest op Urk gisteravond.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
1: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Robin Thicke is dat en The Blurred Lines. Het is nu 9 minuten over 12 geworden.
1: Ja, en het is feest op Urk. Jawel, het jeugdkorps van de showband Urk is in de prijzen gevallen, Arnoud. Hè?
0: Ja, de tieners die wisten tijdens de jaarlijkse nationale taptoer voor muziekkorpsen uit heel het land de hoofdprijs in de wacht te slepen. En dat wordt natuurlijk gevierd.
2: Jullie zijn vanzelf gewoon kampioen geworden, hè, zo de dag. Wij binnen vanzelf als jachtkorps gewoon apengroos op je lui. En we gaan even een foto spelen.

0: Jullie hebben de prijs gewonnen, hè? Grote bokaal. Wat vinden jullie ervan?
1: Heel leuk.
2: Heel leuk.
3: Geweldig. Heel erg leuk. Echt heel blij.
2: Hadden we niet verwacht, maar we hebben hem.
4: Het is echt geweldig. Dat we het zondag te horen kregen, hebben we meteen een feestje gebouwd. Het was echt geweldig.
5: Fantastisch. Echt een droom met die waarkant.
6: Heel veel spanning, vooral. Maar ja, hij ging super.
7: Het was zaterdag en we gingen een show doen. En ja, als je achter die doek staat, dan denk je van, gaat het goed komen? En dan op een gegeven moment sta je daar op het podium en dan denk je, ik doe gewoon op mijn gevoel. Dan ben je gewoon alles vergeten.
0: En nu die prijs gewonnen, hoe voelt dat?
7: Ja, echt mega goed. Want het was zondag, we gingen net voor de kerk toen hoorden wij dat we gewonnen hadden. Nou, iedereen jeugde.
8: Dit is niet zomaar een feestje, want jullie hebben echt een fantastische prestatie geleverd.
0: En ook het bestuur van Showbent Urk is uiterst tevreden over de prestaties van het jeugdkorps. Mathea ten Napel.
9: Daar kun je ontzettend trots op zijn natuurlijk. Ik heb zelf dan nog geen kinderen die erbij zitten. Maar mijn eigen kleine meisje die droomt ook al van om bij de Showband te mogen spelen. En in het voorprogramma mochten ze met drie andere bands mochten ze, ja, eigenlijk strijden om een titel. Wie de mooiste show en wie er het beste uit de bus kwam. En dat zijn zij geworden.
4: Bijna elke donderdag hebben we echt heel hard gewerkt. En het is uitgedraaid tot iets moois. En we hebben gewoon gewonnen.
7: Een medaille en natuurlijk de beker. En we gaan nu een feestje vieren in de Showbird House.
10: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Lijkt toch steeds populairder te worden ook in Nederland, hè? Een beetje die country muziek.
1: Ja.
0: Het is ook wel lekker hoor.
1: Ja, het is leuk om naar te luisteren. Zo, als je verschillende hits allemaal hoort, leuk. Ik begon jaren geleden al met die goede hit van Lady Antebellum.
0: Ja.
1: Vond ik ook een leuke. Langley. Dit was Ella Langley en Choosing Texas.
0: Ja, en over leuk. Ik kom net eventjes buiten, want ik moest de auto even van de laadpaal halen. Om anderen weer de weg vrij te maken, zeg maar. En toen dacht ik, wat een heerlijk weer is het, Floris.
2: Oh. Ja, heerlijk weer vandaag in Flevoland. Nou. Momenteel flink wat ruimte voor de zon. Er komen stapelwolken voor. En op de meeste plaatsen is het gewoon droog. Misschien in het uiterste noorden van de provincie een enkel licht buitje. Maar voor de rest mag dat eigenlijk niet of nauwelijks naam hebben. Flink wat ruimte voor de zon, 18 of 19 graden, wel een stevig windje uit het westen, met kracht 4 of windkracht 5.
0: Nou, maar het is niet zo erg hoor, ik vind wel, het is goed uit te houden.
2: Ja, het is zeker goed uit te houden.
0: Vanavond en vannacht ook?
2: Ja, vanavond droog weer, brede opklaringen in eerste instantie, een graad of 15 rond zonsondergang, dus een prima weerdag om lekker naar buiten te gaan, ook vanavond en vannacht. De bewolking neemt geleidelijk wel langzaam toe vanuit het westen vannacht. En kan er zelfs een drupje regen vallen in het noordwestelijk kustgebied. Een graad of 14, dus ook een zachte nacht voor de boeg. En verder is de wind ook vanavond en vannacht een aandachtspunt. Want die blijft stevig doorwaaien uit het zuidwesten. En met name in de open gebieden van Flevoland is dat het geval. Daar kan de wind af en toe vrij krachtig zijn.
1: Nou, morgenochtend moeten we weer langs de lijn staan. Doen we dat droog of...
2: Ja, overwegend droog in het zuiden van het land. Maar in Flevoland durf ik het niet geheel droog te geven hoor. Want er trekt een regenzone over. Dat is een zogenaamd warmtefront wat overtrekt. Ja. En dat gaat gepaard met flink wat bewolking. Af en toe wat lichte regen of motregen. Gaat niet om grote hoeveelheden. Maar ik denk dat het noordoosten van de Flevopolder er wel het natste vanaf komt. Zeker niet koud morgenmiddag, een graad of 20 of 21 lokaal zelfs. En ook dan waait het stevig door uit het zuidwesten.
1: Ja, maar dat betekent dat er nog wel iets beter weer aan gaat komen dan?
2: Ja, dat gaat het zeker hoor. Zondag nog een paar buien. De wind draait van zuidwest naar noordwest, voert iets minder warme lucht aan. Het is dan een graad of 19. Maar zondagmiddag is het zeker goed uit te houden als de zon geregeld doorbreekt. Maandag tot en met woensdag komt er een hoge drukgebied recht boven ons land te liggen. Dat betekent rustig weer, een veel minder wind dan de komende dagen. En de temperatuur gaat omhoog naar zo'n 19 tot lokaal misschien wel 20 à 21 graden. Mm-hmm. En met name later volgende week, ja dan lijkt het misschien wel echt nazomers te worden. Als de temperatuur gaat stijgen naar 20 tot lokaal misschien wel 23 graden.
1: Ja, en die wind naar het zuiden toe, nou dan wordt het helemaal feest.
2: Ja, zeker. Dan wordt het helemaal feest. Want in Centraal-Europa warmt het volgende week flink op. Als je naar het zuiden gaat van Europa, nou, in de buurt van Parijs al, dan kan het volgende week alweer zomerswarm worden met 25 tot 28 graden.
1: Kijk.
2: En als de wind draait naar het zuiden, kan die warmere lucht ook onze regio bereiken. Dus het ziet er volgende week heel lekker uit voor de nazomerliefhebbers in de provincie.
1: Goed. Floris, dankjewel en alvast fijn weekend.
2: Fijn weekend, hè. Doei, doei.

0: Something about you, level 42.
1: Er kwamen vorig jaar meer toeristen naar ons land, heeft het CBS berekend. Vooral in juli sliepen meer toeristen in Nederland in een hotel of op een vakantiepark, ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die sinds begin dit jaar geldt. En dat er meer toeristen kwamen was onverwacht, zegt deze verslaggever.
2: Het zag het eventjes hier naar uit in april, mei, juni. Het was natuurlijk ook een hele onzekere periode. Veel mensen hebben tot het laatste moment gewacht met boeken, dat wisten we toen ook. En nou ja, dat blijkt dus wel dat in die eerste zomermaand, het echte hoogseizoen, dat een behoorlijk deel toch wel in Nederland is gebleven, maar ook wel van het buitenland naar Nederland is gekomen, bijvoorbeeld bij Duitsland en België.
1: Ja, het totaal aantal overnachtingen is wel iets gedaald. Mensen bleven dus minder lang.
0: Vannacht is er een nieuw album van de overleden artiest David Bowie uitgekomen. Het gaat om 10 niet eerder uitgebrachte nummers die in 1965 zijn gemaakt, dus aan het begin van zijn carrière. En dat is duidelijk te horen, vindt deze muziekjournalist.
3: Het is een Bowie in de grondverf. En Bowie in de grondverf is heel interessant. Hij is ook een meme-acteur geweest in die periode. Hij was vooral zijn weg aan het zoeken. Wat wil ik nou eigenlijk doen? Ben ik nou een acteur? Ben ik nou een zanger? Ben ik een meme-speler? En wat voor een muzikant wil ik dan zijn?
0: Nou, is eigenlijk alles geworden. David Bowie overleed alweer ruim 10 jaar geleden.

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Goedemorgen, of goedemiddag moet ik zeggen. Het is 12:30. De muzikanten van het jeugdkorps van Showband Urk vierden gisteravond een feestje. Afgelopen zaterdag werden ze eerste tijdens de jeugdcompetitie van de Nationale Taptoe in Den Bosch. Het bestuur zette de jonge muzikanten daarom in het zonnetje. Ze kregen allemaal een medaille en werden door het jeugd... Nou, zeg ik het weer. Door het jachthoornkorps getrakteerd op een muzikale serenade. En het onlangs uitgebreide voetbalstadion van Almere City gaat verder onder de naam Janmar Hanasaka Stadion. Het Japanse woord Hanasaka betekent vrij vertaald laten bloeien. Het verwijst naar de wens om een zo jong mogelijke selectie te hebben met spelers die bij voorkeur de jeugdopleiding van City hebben doorlopen. Dit was het nieuws.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een levende muis heeft gevonden. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt met regelmaat en op de meeste plaatsen is het droog. Verder komen er ook dikke stapelwolken voor en drijven er wat hogere wolkenvelden over de provincie heen. De temperatuur ligt op een aangenaam niveau van 17 graden langs de grote meren tot lokaal nog 19 of 20 graden in de grote steden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting en langs de grote meren is de wind vlagerig met windkracht 5. Vanavond zijn er lange heldere perioden in de provincie en blijft het droog. Maar halverwege de avond en tijdens de nacht naar zaterdag neemt de bewolking toe en zakt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden. De wind uit het zuidwesten blijft stevig doorwaaien met windkracht 4 of windkracht 5.
14: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het nog steeds wat druk is op de A6. Emmeloord, Joure voor Lemmer, 5 minuten. En de andere kant op voor Emmeloord, 6 minuten. Heeft allemaal te maken met een ongeluk. En de rechte rijstrook is daardoor nog steeds afgesloten. Dan wordt er ook nog gecontroleerd op snelheid. A27 Almere Hilversum bij 112,3. Dat is volgens mij een cameraatje dat controleert of de vrachtauto's wel tolkosten hebben betaald. Net zoals op de A6 Muidenberg Lelystad bij 69,5. Wat volgens mij wel een snelheidscontrole is, is de N307 bij hectometerpaaltje 105,7. Heb je zo ook ergens anders gezien? gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. We gaan ons voorbereiden op een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Zometeen even na 1 uur hebben wij onder andere het boek van Vlodder bij ons in de uitzending. En de twee mannen die daarover praten, uiteraard Dick Maas natuurlijk ook. En we hebben muziek van Julie Huard. We hebben haar eens een keertje eerder gehad. En op vele verzoek is ze nog een keertje terug met nieuwe muziek.
15: Dit is Herberg Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50.

Teddy Swims hoorde je zojuist met Some Know It All. En dit was Stan Ridgway van Camouflage. Dit was een andere van hem en het heette Calling Out to Carol. Straks even na 1 uur hebben we weer een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Belooft vandaag ook weer een leuke en ook een mooie aflevering te worden. Dick Maas is hier natuurlijk bekend van Amsterdam. En ook van Flodder natuurlijk, want er is een nieuw boek uitgekomen. Dossier Flodder heet dat. Door een Almeerder is dat gemaakt. Aart van Groothees, die is ook vandaag bij ons in de studio. Gaan we het veel over Flodder hebben natuurlijk, want het is populairder dan ooit, nog steeds. En we hebben prachtige muziek. We gaan even helemaal lekker naar het, nou ja, het nachtclubleven. Het mooie leven, het glamorous leven. En dat doen we met muziek van Julie Huard. Die hebben we al eens een keer bij ons in de studio gehad. Dus we weten dat het leuk is. Daarom hebben we haar ook weer teruggevraagd. En ik weet zeker dat jij het thuis ook leuk gaat vinden. Nu eerst nog even muziek van Mart Hoogkamer. Die heeft alvast wat research gedaan. Hij weet dat het beter hier op aarde is dan de kroegen in de hemel.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, in het kader van controle mogen controleambtenaren daar binnentreden. Je hebt ook de verplichting om daar medewerking aan te verlenen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hey Wout, kom je eten?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een bronzen plaquette is vanochtend onthuld in het stadhuis van Almere vanwege het 50-jarig bestaan van de stad. De muzikanten van het jeugdkorps van showband Urk vierden gisteravond een feestje. En het onlangs uitgebreide voetbalstadion van Almere City gaat verder onder de naam Janmar Hanasaka Stadion.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 1 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het is weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. Nog steeds een klein probleempje op de A6, Lelystad en Beloord. Tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 4 minuten. Gevecht wordt er ook op de N715 in Luttelgeest bij hectometerpaaltje 10,4. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het door via de app van Fritsmeister. Zometeen weer een bijzondere aflevering van Gastvrij Flevoland. We hebben Almere de Aard van Grootheest bij ons in de studio. Die kan heel veel vertellen over het boek, het dossier Vlodden. Natuurlijk ook de man erachter. Dick Maas is bij ons in de studio. En muziek van Julie Uwa.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
17: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè?
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
22: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Jongen van de week ook. Ik bedoel, ja, de goede man heeft natuurlijk een enorme staat van dienst. Hij is ook gewoon dik in de 70, 80 is hij inmiddels.
1: Dat is zo oud, hè?
0: Nou, heel lang leek het alsof die man gewoon niet oud werd. Nou, zag van de week een filmpje. Nou, ga je het wel een beetje zien. Ja, het mag ook natuurlijk wel een keer.
1: Maar hij is ook helemaal gebotoxed volgens mij, hè?
0: Ja, zo zie je hem. Uiteindelijk, in eerste instantie gaat dat goed met botox.
1: Cliff Richard.
0: Daarna niet.
2: Maas?
0: Wat zeg je?
1: Nee, niet Maas niet.
3: Oef. Over wie hebben
4: we het? Cliff Richard.
2: Oké, okay, ja.
5: Cliff Richard, ja. Ja.
0: Dick Richard wordt heel raar. Ja.
6: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
4: Met vandaag drie gasten. We hoorden ze al even heel kort. Julie Huard, goedemorgen.
2: Goedemiddag
4: moet ik zeggen.
0: Wat zit je nou met die ochtend?
4: Ja, ik heb de hele tijd die ochtend in mijn hoofd. Ik weet ook niet wat het is. Ik denk dat ik ga slapen. Heb jij ook nog steeds het gevoel dat ochtend is?
2: Ik ga zo even zingen, dan zijn we er weer uit.
4: En jij was gisteravond laat natuurlijk gemaakt, of niet?
2: Ja, dat klopt.
4: Ja, zeker. Daar gaan we het zo over hebben. Aart van Grootheest is ook hier. Aart, goedemiddag. Van harte welkom. Met je dikke boek voor je neus.
7: Ja.
4: Het dossier Vlodder is uitgekomen. En ook Dick Maas. Goedemiddag, Dick.
7: Ja,
4: fijn dat je hier in de studio bent. Om samen met Aart ook te praten over dat geweldige boek. En natuurlijk van harte gefeliciteerd nog. Want jij was in Zeeland bij Film by the Sea. En je bent geëerd, Dick.
7: Ja, dan of.
4: Ja, dat is... Nu, jij bent altijd iemand die dat lijkt alsof dat allemaal een beetje... Ja, gelaten reageer dan. Maar dat heeft wel wat met je gedaan, hè?
7: Nou, ja, god. Wat vooral leuk was, dat ik ben samen, hoe heet dat, een Career Achievement Award samen met Huub.
4: Ja.
7: Huub Stapel. En Huub had een hele mooie toespraak. Ik weet niet of je erbij was, maar...
4: Ik kon er helaas niet bij zijn, maar wat zei hij?
7: Ja, dat was iets van 3 minuten lang.
4: De essentie. Wat jou zo raakte?
7: Dat ging gewoon over hoe we elkaar leren kennen. En wat dingen die we hadden meegemaakt in al die jaren en zo. En er kwamen wat anekdotes naar voren waarvan ik zelf eigenlijk niks meer wist. Maar hij wel, blijkbaar nog.
2: Dat zijn het leukst.
7: En dat was best af en toe ontroerend, ja.
4: Ja, ontroerend zelfs, oké. Okay.
7: Ja, ik vond het, ja.
4: Ja, jij was er wel bij Aart, hè? Natuurlijk.
5: Ja, zeker. Nou, het was meer dat Huub ook zei van... ik zal altijd voor je klaarstaan als je weer opbelt om een film te maken. En zo begon hij een beetje ook met de toespraak. Omdat Dick zei van ja, ik ben ontslagen. En toen zei Huub, nou, daar kom ik ook niet.
4: Bij de lift was dat, hè?
5: Ja, bij de lift was dat. En het eind van het verhaal was van... Nou ja, als je me weer belt, dan ben ik er weer. Dus het was wel een iets langere toespraak dan 3 minuten. En het was ook hilarisch. Ja, het was heel leuk. En ook wel een beetje emotioneel.
4: Ja.
0: Heeft dat te maken met een carrièrematige vriendschap? Of is dat een echte vriendschap? Of is dat gewoon vakbroeders onder elkaar?
7: Nou, het is een soort carrièrevriendschap. Ik bedoel, het is niet zo dat wij nou zo van die vrienden zijn... die elke week de deur bij elkaar platlopen, zoals het heet.
0: Nee.
7: Maar we kunnen heel goed met elkaar omgaan. En het is vooral gebaseerd op professionaliteit, op het werk wat we doen en hoe we tegen de dingen aankijken.
0: Jij weet wat je van hem verlangt en hij weet wat jij van hem verlangt.
7: Ja, inmiddels wel, ja.
0: Ja, dat soort dingen.
7: Ja, ja.
0: Bemoeit hij zich dan ook steeds met meer dingen als je met hem werkt?
7: Nee, juist niet.
0: Oh.
7: Nou, in die zin, hij was wel betrokken als producent bij de laatste film.
4: Ja. Amsterdam 2.
7: Amsterdam 2, dus... Dus daar was hij wel meer bij betrokken dan anders. Dat hij alleen maar acteur was of zo.
0: Zitten daar dan niet af en toe van die dingen in dat je denkt van... Ja, zie, daarom heb ik dus Huub Stapel naast me. Dan hoef ik het niet meer uit te leggen. Of zijn het juist van die dingetje dat je denkt van... Nou, ik ben nog steeds de regisseur en jij de acteur, hè?
7: Kijk, je hoeft Huub niet zoveel uit te leggen. Hij doet het vaak... Nou ja, weet je wel, het zijn vaak heel praktische dingen... Iets met timing of zo, die ik dan in mijn hoofd heb. En die dan anders moeten zijn. Maar goed, ik ga hem niet vertellen hoe die moet acteren natuurlijk.
0: Maar je hebt toch wel een bepaalde visie. Jij ziet het beeldje uiteindelijk.
7: Ja, maar ik heb ook Huub gekozen omdat ik weet wat hij levert.
0: Ja,
7: dus het komt niet als een verrassing. Het zijn vaak de technische dingen op de set die dan... Waar ik het dan met hem over moet hebben.
0: Ja.
7: Je hebt andere acteurs, die moet je veel meer op acteervlak... Daar zit er een, bijvoorbeeld. Je had ook een klein rolletje, Marco.
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik zou zo graag de bloopers nog eens willen zien. Van.
4: Nou, daar zijn er heel veel van. We hebben 3 dagen in dat café gezeten voor die ene scène. Het was echt... Ja, nee, het was best.
0: Iedereen laveloos natuurlijk. En het kan waarde.
7: Ja, het was in de kroeg, hè.
0: Ja. Ja.
4: Ben je tevreden trouwens, even terugkijkend op Amsterdam 2... Hoe dat allemaal gegaan is qua bezoekers. Want ik sprak Huub ook natuurlijk voor de podcast onlangs. En die zei ook van, nou goed, dat viel me toch een beetje tegen. Ik had verwacht dat het wel 1 miljoen bezoekers zou trekken. Ja. En het is bij versteken op, wat is het, 300, 350.000?
7: Ja, net in de 300.000, 310 of zo, geloof ik.
4: Wat had jij in je hoofd?
7: Ja, dat viel mij ook tegen.
4: Ja, ja.
7: Dat viel me zwaar tegen.
4: En waar kan het aan gelegen hebben, denk je dan?
7: Ja, je gaat dan speculeren, maar... Kijk, het is wel zo dat de film het hoogste box-office heeft... van de laatste paar jaar van de Nederlandse film.
4: Ja, dus hij heeft het wel goed gedaan natuurlijk.
7: Hij heeft het eigenlijk naar verhouding goed gedaan... maar ja. Dat hele bioscoopbezoek is ingestort in een paar jaar. Het is echt gehalveerd zo'n beetje. En kijk, we hadden allemaal natuurlijk gerekend op minstens 600.000 bezoekers... wat ook heel normaal was een paar jaar geleden voor dit soort films. En eigenlijk hadden we nog veel meer verwacht.
2: Ik vind dat zo zonde... Ja? Ik vind het zo zonde als dat halveert in de bioscoop. Want film kijken in een bioscoop is... Ik vind dat heb ik ook met muziek. Als iemand een liedje van mij gaat luisteren... zet ik altijd een koptelefoon op iemands hoofd. Ik zeg, je gaat hem niet via een telefoontje of via iets slechts luisteren. Je moet, het gaat is een wereld waar je instapt. Hmm. Ja.
7: Ja.
2: Zo anders.
7: Maar, daar heb je helemaal gelijk in. En we vermoeden ook dat tegenwoordig... omdat films zo snel op een streamer komen.
2: Ja. Ja.
7: En dat is gewoon eigenlijk al heel snel bekend. Kijk, vroeger ging het eerst na een half jaar, geloof ik, zo'n beetje. Ging het eerst naar een DVD, een Blu-ray. En dan een half jaar later kwam het eens op tv of ergens anders kon je hem zien.
2: Ja.
7: Nu kan je hem binnen 3 maanden kan je hem op een streamer zien.
2: Ja.
7: En in dit geval Amazon Prime. En dat is ook logisch. Kijk, die mensen hebben flink wat geld in de film gestoken.
2: Ja. Ja.
7: Maar die willen hem ook vrij snel uitbrengen. Die gaan niet een jaar wachten.
4: Trouwens, die DVD of die Blu-ray die ervan uitgebracht is... die is continu uitverkocht. Dus het leeft wel degelijk nog steeds... dat mensen een film willen kopen op Blu-ray.
7: Maar daar weet jij meer van. Maar die is dus door Splendid in Duitsland eigenlijk uitgebracht.
4: Ja.
7: In Nederland is het niet meer haalbaar om een DVD Blu-ray uit te brengen.
5: Nee, de disc is feitelijk in Nederland en Duitsland exact hetzelfde.
4: Ja.
5: En dan hebben ze het dus geproduceerd voor 2 landen... en gemaakt voor 2 landen. En alleen het hoesje is in beide landen anders.
4: Ja, ja.
5: Als je hem in Duitsland koopt, dan zul je ook zien dat op de disc staat... gewoon het 12-jaar logo wat wij kennen in Nederland.
4: Ah, oké. Okay. Om het allemaal wat de kosten een beetje te drukken. Maar
5: zeker.
7: Ja, dat is helemaal niet meer rendabel.
5: En zonder Duitsland was dit niet meer los uitgekomen in Nederland, vrees ik.
4: Waar komt, Aart, jouw fascinatie voor Vlodder vandaan? Want we gaan terug naar 1986, toen die eerste film verscheen. Dat is natuurlijk een... Ja, ik kan me nog herinneren dat ik hem in de bioscoop heb gezien. In de Cinerama bioscoop in Rotterdam. De zaal zat bommetje vol.
0: Ja, streaming was er toen nog niet.
4: Met Kerst, wat zeg je?
0: Streaming was er nog niet.
4: Nee, dat was het toen nog niet.
0: Gelukkig niet.
4: Maar jij dacht op een gegeven moment, Aart, ik ga hier een boek over maken. Of hoe is dat
5: gegaan? Dat is al een tijdje zo dat ik met die gedachten rondloop. De eerste keer dat ik dacht van ik ga een boek over Vlodder maken was in 2018. Toen ben ik al naar de archieven van Ei gegaan samen met een vriend om daar... De storyboards te scannen. Toen is er even iets tussendoor gekomen. Heb ik eerst een boek gemaakt over de clips die Dick heeft gemaakt voor Golden Earring.
4: Ja.
5: Ik heb ook nog meegewerkt aan zijn documentaire. En toen dacht ik op een gegeven moment... er zijn zoveel leuke dingen die je ontdekt als je contact hebt met iemand. En als je de spullen van de documentaire krijgt. Ik heb ook alle digitale archieven van Dick gekregen. Er valt zoveel te ontdekken. En ik dacht, na dat Golden Earring boek... Ik wil gewoon nog een boek schrijven. En dat is uit de hand gelopen. Dus ik ben er 5 jaar mee bezig geweest.
4: 5 jaar mee bezig geweest?
0: Heb je dan van scratch af aan, van niks... heb je dingen allemaal moeten uitzoeken? Of was je ook al wel een beetje fan?
5: Nee, ik was zeker wel fan. Weet je, ik heb de film in 1986 samen met het gezin gezien. En ik kende Dick al eigenlijk sinds 1982 in ieder geval... qua persoon, omdat hij de Golden Earring clips toen had geregisseerd. Dus ik wist wel wie Dick Maas was. En ik ben hem steeds blijven volgen, ja.
0: Maar de tijden veranderen, daar hadden we het net ook al over. De vraag aan... waar zit het in dat Vlodder nog steeds tot de verbeelding spreekt?
5: Ja, dat is heel lastig. Maar ik denk dat het met name ook leuk is dat het humor is... die over het randje gaat, in ieder geval naar de huidige maatstaven... we kijken ernaar van weet je, als van een afstandje, als het ons zou overkomen, als wij die rijke buren zouden zijn, dan zouden we dat helemaal niet leuk vinden.
4: Mm-hmm.
5: Maar ze doen eigenlijk ook een beetje dingen die wij niet doen, maar beetje die wel heel leuk zijn om naar te kijken. Ja. Ja.
4: Maar het was ook wel leuk in het boek. Er stond ook een brief van de bewoners daar ergens, van een bewoner in Sittard, die dan gewoon schreef, we hebben het eigenlijk liever niet dat je daar komt filmen, toch Dick? Weet je dat nog?
7: Staat het in?
5: Ja, er staat, ja, ja, er staat een, dat heb ik in AI gevonden. Dat is een brief van iemand die in Sittard woont.
3: Ja.
5: Weet je, voordat je ergens mag draaien, moet je natuurlijk toestemming gaan vragen.
3: Ja.
5: En uiteindelijk was het ook iemand die helemaal niet op die weg woonde waar er werd gedraaid. Dus, met name op twee wegen gedraaid. Daar woonde hij niet. Maar het was te hilarisch om niet op te nemen. Het was, het was ook heel neerbuigend richting de Nederlandse film.
3: Ja.
5: Maar goed, dat moeten mensen maar in het boek lezen.
3: Jazeker. Ja,
0: dat hadden onze collega's van L1 van de week ook. Die hadden de scène met opa Vlodder op het spoor.
5: Ja.
0: Het was ook daar gefilmd. Er was geen toestemming voor, maar het werd wel gedraaid.
5: Ja, dat is typisch Dick.
7: Ja, niemand gaat me zeggen wat ik wel of niet mag doen.
0: Ja, dat zou nu al niet kunnen. Hè? Dat is toch het aparte eraan ook. Regeltjes zijn er, dat er nieuwe regels zijn, dat is op zich wel goed. Maar dat je het op een gegeven moment zo gaat belemmeren is natuurlijk weer niet goed. Dat is jammer.
7: Ja, in die tijd dat was ook de NS die dat verbood. Maar die ging ook meteen alle spoorwegen in het buitenland opbellen, dat zij ook geen toestemming zouden geven. Dus in Duitsland en België, want wij dachten we gaan naar België of weet ik.
3: Ja.
7: Maar dat scheen, de NS ging iedereen, ging al hun collega's bellen of zo.
0: Overal was er een signalement, kijk uit voor een man en een rolstoel, maar dat is niet gelijk.
3: Met een bordje erbij van Nota Groen, ja.
0: Ja.
4: Julie, we zeiden net al van, het is gisteravond vrij laat geworden. Kun je even vertellen wat je gisteravond gedaan hebt?
2: Nou, het voelt inderdaad als gisteravond, maar het is eigenlijk twee dagen geleden.
4: Ja, twee dagen geleden, ja.
2: Ik heb met mijn orkest in het Tuschinski Theater gestaan.
4: Ja, jullie zijn het onbekend.
2: Ja, mm-hmm. Het Tuschinski Theater is bij iedereen hier aan tafel bekend.
4: In Amsterdam.
2: Ik denk ook wel bij heel Nederland.
4: Ja, zeker.
2: Maar we kennen het vooral als een bioscoop natuurlijk. En de mooie premières die er altijd worden gehouden. Maar ik heb het eigenlijk teruggebracht naar hoe het oorspronkelijk was gebouwd. In de tijd dat daar nog ook live acts waren.
4: Ja.
2: En niet zomaar live acts.
0: Daarom zit er ook zo'n groot podium voor dat
2: hartstikke doek. Groot, ja. Ja. Ja. Nee, dat is dus eigenlijk helemaal niet zo groot. Dat hadden we wat groter gewild voor mijn
4: wel
2: band.
4: Wel breed, maar niet diep.
2: Ja, nee, exact. Ja. Ja. Heel
7: ondiep. Was het groot.
3: Ja.
7: Maar, ze hebben een theater gebouwd. Hè?
4: Ja. Ja, klopt.
7: Volgens mij zat er nog steeds. Dat Tuschinski 2 zat erachter of zo.
5: Durf ik niet
0: maar zeggen. Achter het doek zit er nog een hele ruimte in.
3: Ja, ja.
0: Dat bedoelde ik eigenlijk.
2: Ja, gewoon hele grote iconen hebben daar gestaan. Daar heb ik ook beelden van teruggevonden, in mijn show gebruikt. En ik ben een heel groot filmliefhebber, dus ik vind het een enorme eer om hier in dit gezelschap aan tafel te zitten.
3: Nou, dank je
2: wel. En ik heb dan ook...
3: Ik natuurlijk.
2: Ja, precies. Naast te zitten, bedoel ik. Ja. Niet tegenover.
0: Je weet het, er zijn geen kleine acteurs.
3: Nee, dat weet ik nog.
2: Nou ja, je bent verder dan ik.
0: Maar we zijn uitzien.
3: Je bent verder dan ik. Ja.
2: Ik heb nog geen rol gehad. Nee.
3: Dus, nou, wie weet voor een volgende film. Ja. Ik zie Dick wel kijken.
2: We zullen zien,
3: dat moet lukken, denk ik.
0: Ik zie enige gelijkenis.
2: Ja, nee, dus dat was gewoon een fantastische avond. Het was heel mooi. Heel
4: maar was dat zomaar? Had het een aanleiding? Is dat je nieuwe single? Wat is de aanleiding?
2: Nee. Vorig jaar had Tuschinski mij gevraagd. Ze hadden gezien waarmee ik toerde. Ik toerde eigenlijk met de show Let's Go Paris.
4: Ja.
2: En ze wilden dat ik die show daar zou doen.
4: Mm-hmm.
2: En dat vond ik een leuk idee. Maar ik dacht, eigenlijk vind ik dat heel zonde. Want ik heb die show geschreven op gewoon de standaard theaters, zeg maar. Maar in een Tuschinski-zaal, wat natuurlijk oorspronkelijk een bioscoop is, wil ik iets speciaals maken. Iets waar mijn liefde voor film veel meer centraal gesteld wordt.
4: Mm-hmm.
2: Dus ik heb echt speciaal daarvoor een show vorig jaar geschreven voor Tuschinski. Let's Go Hollywood heb ik het genoemd.
4: Mm.
2: En in de tussentijd... Het had er niks mee te maken. Ben ik getekend in Amerika en heb ik in Hollywood zelf gewerkt. Dat was puur toeval dat net daarna kwam.
4: Mm-hmm.
2: En vanwege vorig jaar hebben ze gevraagd of ik dit jaar nog een keer wilde doen. Dus eergisteren stond ik er weer.
4: Ja, het is eigenlijk zonde dat je dat maar zo weinig doet.
2: Ja, er worden daar gewoon iedere dag films gedraaid. Het is gewoon geen concertzaal.
4: Ja. Nee.
2: Maar ze hebben me wel, gisteren belden ze me weer op. En zeiden ze willen het graag volgend jaar nog een keer doen. Dat heb ik nu even bij deze alvast gemeld.
0: Dat is nu bekend geworden.
2: Ja.
4: Kunnen we alvast reserveren? Is de datum nog niet bekend? Ja.
2: Nee, dat is nog niet bekend.
4: Okay,
2: we zijn nog even aan het kijken wanneer.
4: Je hebt ook een nieuwe single uit. Die ga je zo meteen in 2,5 uur zingen. Maar je gaat ook een heel bijzondere medley zingen nu.
2: Ja.
4: Ja, van Meghan Trainor.
2: Ga ik dat nu doen?
4: Ja, wil je dat nu doen?
2: Zeker, vind ik heel leuk.
4: Waarom heb je voor deze dame gekozen?
2: Het is van Meghan Trainor.
4: Ja.
2: Meghan Trainor is een popartiest van nu.
4: Zeker.
2: En,
4: en een goeie
0: met een bijzondere muziekstijl.
2: Ja, ze heeft een muziekstijl die ik heel inspirerend vind. Ze heeft echt die beetje die doo-wop invloeden van de jaren 50, 60. Maar zij maakt daar een heel erg toegankelijk popgeluid van. En dat vind ik heel lekker. En de medley die ik nu ga zingen, die is ook ingespeeld door mijn eigen band. Dus we hebben daar een eigen versie van gemaakt.
4: Nou, ik wil je uitnodigen om het podium te gaan staan. Maar die prachtige microfoon doet me gelijk aan Carol Emerald denken. Waar we trouwens niet zo gek veel meer van horen.
0: Nee. Die is een heel andere weg weer ingeslagen.
4: Oh,
0: ze was toen de Jordan.
4: Ja?
0: En nou heet ze toch wel weer Caro.
4: Oh.
0: Maar met toch nog een iets andere muzieksoort.
4: Minder
0: maar,
4: commercieel dan blijkbaar.
0: Ook ja, helaas wel.
4: Dat kan, dat is jammer. Julie Huard is hier en die zingt een prachtige medley van Meghan Trainor.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Goedemiddag, het is 2:30. Zo'n 25 vrijwilligers lopen vanmiddag, vanavond en morgenochtend rond in Lelystad om zwerfafval op te ruimen. De actie Lelystad Schoon in 24 uur is rond het middaguur begonnen. De actie zou eigenlijk een paar maanden geleden plaatsvinden, maar Lelystad Schoon werd toen afgelast vanwege de extreme hitte. Een bronzen plaquette is vanochtend onthuld in het stadhuis van Almere vanwege het 50-jarig bestaan van de stad. Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Patrick Mezas, die eerder al slavernijmonument heeft gemaakt. Op de plaquette is de ontwikkeling van Almere te zien in de afgelopen 50 jaar. Zo zijn onder meer de eerste bivakhuisjes afgebeeld, maar ook de groei van de stad en de diversiteit van de inwoners. En de muzikanten van het jeugdkorps van showband Urk vierden gisteravond een feestje. Afgelopen zaterdag werden ze eerste tijdens de jeugdcompetitie van de Nationale Taptoe in Den Bosch. Het bestuur zette de jonge muzikanten daarom in het zonnetje. Ze kregen allemaal een medaille en werden door het jachthoornkorps getrakteerd op een muzikale serenade.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt met regelmaat en op de meeste plaatsen is het droog. Verder komen er ook dikke stapelwolken voor en drijven er wat hogere wolkenvelden over de provincie heen. De temperatuur ligt op een aangenaam niveau van 17 graden langs de grote meren tot lokaal nog 19 of 20 graden in de grote steden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting en langs de grote meren is de wind vlakerig met windkracht 5. Vanavond zijn er lange heldere perioden in de provincie en blijft het droog. Maar halverwege de avond en tijdens de nacht naar zaterdag neemt de bewolking toe en zakt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden. De wind uit het zuidwesten blijft stevig doorwaaien met windkracht 4 of windkracht 5.
10: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het nog steeds langzaam rijdt op de A6. En bij Noord-Lelystad voor Zwifterband 4 minuten vertraging. Gecontroleerd op snelheid wordt er op de N715 in Luttelgeest bij 10,4. En de N307 in Dronten bij 105,5. En zometeen deel 2 van Gastvrij Flevoland. We hebben de nieuwe single van Julie Huard. En we praten nog over Dossier Vlodder. Het boek gemaakt door Almere Aard van Grootheest. En we praten er ook over verder met de regisseur van Vlodder, Dick Maas.
11: Dit is Herberg Flevoland.

0: Zo ben je weer blij dat het bijna weekend is. En vergeet niet, de tijd gaat snel, dus het is ook zo weer een Manic Monday van de Bengals.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: Ja, nog steeds Julie O'Reilly die hier is en die net een prachtige medley heeft gezongen. Maar zometeen ook haar eigen single zal gaan zingen. Aart van Grootheest, schrijver van het boek Dossier Vlodder. En Dick Maas, de regisseur, natuurlijk ook de geestelijke vader van Vlodder. Die musical is nu in volle...
3: Eindelijk. In voorbereiding.
2: In voorbereiding. Ja. Hoe gaat het daarmee? Is daar nieuws over?
3: Nieuws. Er komt nieuws aan. In begin oktober wordt de cast bekendgemaakt.
2: Oh ja, oké. Okay. Ben je er tevreden over die cast?
3: We zijn nog aan het casten.
2: Oh, oké. Okay.
3: Voor wat we gaan.
2: Ik ben nog niet gebeld, dus vandaar na die...
3: We moeten nog
4: wel mensen komen.
2: Je kan maar gewoon bellen natuurlijk, dat weet je.
3: Ja,
4: mensen moeten
3: ook naar huis. Nee, maar het wordt wel heden gaat.
2: He? Mensen moeten,
4: de mensen moeten ook een keer naar huis doen natuurlijk uiteindelijk. Hè?
2: Ja. Ja.
4: Als slotakkoord kun je hem opvoeren.
2: Ja, precies.
3: Ja. Tot op heden ben ik tevreden. We zijn nog aan het script aan het werken.
4: Met wie maak je die?
3: Met Walter Lommerle. Dus Lommerle Productions en met Studio 100 van België.
2: Oh, okay. Gert Verhulst.
3: Dus het komt ook in in de grote de Midden-Nederland Hallen.
4: Oh, waar nu 40-45 is.
3: Ja, waar nu 40-45.
4: Wow. Dan belooft het ook wel enigszins een spektakel te worden. Ik bedoel, de explosies en de branden en de knallers, die zullen niet van de lucht zijn.
3: Nee, maar dat was ook de bedoeling altijd. Ja. Het moet wel even de sfeer en de impact van een Vlodderfilm hebben. En,
4: enorme chaos.
3: Chaos, spektakel, ontploffingen, dingen in brand, weet ik. Ja. Het moet een heel spektakel zijn. En, kijk... Ik hou eigenlijk helemaal niet van musicals, weet je. Maar een Vlodder musical, dat is
4: blijkbaar... Ja, dat kan geld opleveren.
3: Ja, dat kan ook geld opleveren.
4: Moet wel goed uitpakken. Ja. Maar dan ben je ook aan het casten. Ik bedoel, jij en Aart zal dat misschien ook wel hebben dan. Dat als dan zo'n casting is... Je moet toch elke keer iemand binnen zien komen lopen... waarvan je denkt, ja, dat is die, dat is die. Zijn die er in Nederland wel? Want die personages die zijn zo onlosmakelijk verbonden met de originele acteurs.
3: Ja dat maakt het
4: helaas
3: het
4: zijn er een aantal niet meer van.
3: Ja. Nee, maar dat maakt het best lastig. Want aan de ene kant zoek je natuurlijk eenzelfde soort figuur... als eigenlijk in de films en series. En aan de andere kant... vind je dat eigenlijk nooit precies.
2: Nee.
3: Dus dan moet je ook weer anders gaan denken van... is dat ook leuk? Ietsje anders, net een ander karakter. Kijk, we hadden natuurlijk toen we de Vlodder-serie gingen doen... toen deed Huub niet mee en deed niet mee.
2: Nee.
3: Wilde niet mee, dus dan moesten we ook andere verzoeken. En toen hebben we bijvoorbeeld Stefan de Wallen. Dat is die werd zo'n Kees, dat is een hele lange... Lange acteur. En dat is heel wat anders dan René in de eerste film, weet je. Dus, maar dat werkt ook goed. Het is een ander karakter. In de nieuwe setting werkt dat prima. Dus zo zitten we nu ook te kijken.
4: Maar ja, zo kijkt Nederland natuurlijk wel. Hè? Ook voor de mensen die meekijken. Als je nou deze scène ziet, dan ga je gelijk afvragen natuurlijk. Wie gaat Sjaki spelen?
5: Marco. Ja. Welke rol zie jij jezelf spelen hier?
2: Sjaki.
5: Oh, ik?
2: Sjaki. Nee.
3: Neuterboom.
2: Nee, Neuterboom zou ik nog wel leuk vinden.
4: Dan moet je wel letter veranderen.
2: Ja.
4: Aardkeboom.
3: Ja.
4: Op welk stuk in het boek ben jij nou het meest trots? Of waar je het meeste moeite voor hebt gedaan dat het toch gelukt is?
6: Dat is lastig te zeggen, maar wat ik heel erg bijzonder vind... is dat de eerste aantekeningen van Dick over Vlodder zijn teruggevonden... In een zogenaamd dikschrift, zoals dat heet. Dick had in de jaren 70 en 80 notitieblokken. Dus schreef hij op dikschrift waar hij allerlei ideeën opschreef. Op een gegeven moment stonden we bij hem in de kelder. En ja, je zei een beetje achterloos, moet je dit nog hebben? Lena natuurlijk, maar ik keek ernaar. Ik wist eigenlijk niet wat het was en ik dacht, meenemen. En pas thuis ontdekte ik dat aantekeningen zijn. En dat is echt... Ja, heel erg mooi. In hetzelfde blok staan ook de eerste aantekeningen over Amsterdam. Een killer in een duikpak. Tussen haakjes, een politiefilm. Ja, dat is wel Nederlandse filmgeschiedenis die je dan in je handen hebt.
2: Ja.
6: En je merkt ook dat bepaalde ideeën toch net iets anders zijn uitgewerkt. Het idee van buurman, wat doet u nu? Dat zou eigenlijk tandarts, wat doet u nu zijn geweest... De rest laat ik even aan de kijkers en de luisteraars over.
4: Tot de verbeelding.
6: Ja, die hebben zoveel fantasie wat dat dan is.
2: Ja.
6: Maar dat vind ik dan wel heel bijzonder om terug te vinden. Ja. De echte oorsprong.
4: Waarom is dat gesneuveld, Dick?
3: Ik heb geen idee. Het is niet eens dat ik dat bedacht had.
2: Oh. Nee, want er was die buurman Neuteman was eigenlijk in plaats van een autoverkoper was het dan een tandarts geweest.
6: Ja.
2: Ah ja, dat was in oorspronkelijk. Ja,
5: je kan
2: ja.
5: echt in iemands hoofd kijken als je dan die notitie ziet.
2: Ja, zeker. Ja.
5: Heel bijzonder. En echt helemaal een proces zien.
6: Ja.
2: Maar even over die, want je schrijft dan nu zelf mee met die samen met Wio Koek die musical. Maar je hebt je niet bemoeid met die tv-serie die nu op Videoland staat. Kees Vlodder, hè, die vorig jaar is verschenen, of dit jaar was het nog. Wat vind je daarvan? Heb je die serie gekeken?
3: Ik heb de eerste twee afleveringen gezien. Ik weet niet of dat genoeg zegt.
2: Nee, wat vind je? Maar het is wel jouw bent geestelijk vader van dat. Ja. Je hebt dat bedacht. Als je dat dan
3: ziet. Raar eigenlijk.
2: Dat is toch raar ook?
3: Ja. Nee, maar het is ook niet geworden wat ik had gedacht dat het zou gaan worden.
2: Maar wat dacht je dan dat het zou gaan worden?
3: Het zou een spin-off zijn van de Vlodder-serie. Dus een hele nieuwe setting. Zoals je had die spin-off van de Munsters, de Monsters.
2: Ja, de Addams Family.
3: Wednesday.
2: Eén
4: figuur eruit gehaald.
3: Ja, één figuur eruit gehaald. Nou ja, op Netflix. Zou het dus een beetje zijn. En gewoon nieuwe verhalen met een hele nieuwe setting. Maar dit ging veel te veel lijken op de oude Vlodder-serie. En daar was ik heel erg op tegen. En dat heb ik ook uitgesproken tegen. Dus ik zeg ja. Weet je wel, er zitten af en toe dezelfde acteurs, maar de karakters. Ja. Er zit een oma in, dat is eigenlijk opa. En er zit een Donnie, dat is eigenlijk Johnny. En dus ze hebben geen keuze gemaakt. Ze hebben niet gedacht, we gaan een nieuwe serie maken. Die heel anders is, maar wel met een paar elementen van Vlodder. Maar het moet zoveel mogelijk op Vlodder lijken. Ja. Nou, dan heb je geen keuze gemaakt. En het was eigenlijk. Ja, het was eigenlijk alleen maar lollig doenerij. En ik vond het niet grappig. Het waren allemaal een beetje maloten die rondliepen. En, nou ja,
2: de karikaturen.
3: Ja, dus Vlodder is. Kijk, het is heel moeilijk, want dat hadden we ook bij de musical. Daar hebben we, geloof ik, 15 jaar nu zijn we er al mee bezig. Sinds 2012 of zo, geloof ik, of 2014. Maar dat blijkt heel moeilijk te zijn om anderen te laten schrijven aan het concept of een script van Vlodder. Want een heleboel mensen, ook goede schrijvers in Nederland, scenario schrijvers, die begrijpen niet wat de DNA van Vlodder is. En die denken dat het alleen maar lollig is of zo. En het is ook heel moeilijk uit te leggen. Je kan het bijna niet uitleggen, maar ik weet wel wanneer het mis is. Bij Kees Vlodder was het mis.
4: En, helaas. En we zitten nu in 2026. Het gaat veel sneller nu dan dat we denken. Het publiek wat zometeen naar de musical komt, wil natuurlijk die beleving van toen hebben. Maar we zitten wel in een tijd waarin bijna alles kan. Ook in zo'n Midden-Nederland hallen, weet je wel, waar het publiek rijdt en meegaat. En het moet allemaal gekker
3: en groter. Maar inhoudelijk kan niet alles natuurlijk. Hè?
6: Ja. Ja. Het grappige is.
4: Daar zit je ook mee. Sommige grappen kunnen niet meer. Dat misschien in jouw hoofd wel denkt van ja, nu zou Kees of Johnny zou nu dit zeggen. Of Ma Vlodder. Maar dat kan nu niet meer.
3: We proberen ons niet te censureren. Dus ik heb nog niet echt iets gehad van hé, jongens, dat kunnen we niet maken of zo.
4: Dan wordt het meer ontwijken.
6: Het grappige is, Dick heeft ooit een handleiding geschreven van hoe maak je, hoe schrijf je een aflevering voor de tv-serie. Die staat erin. Vlodder begint geen frietkraam, heet het. En dat was met name voor TV 4 en 5, dus de laatste twee series. Maar dat is ook nauwelijks van de grond gekomen. We hebben zelfs toevallig nog een paar maanden geleden bij zijn regieassistent een fax gevonden met redenen van afwijzing. Waarom hij bepaalde ideeën of waarom hij bepaalde scripts niet goed vond.
2: Ja.
6: En dat is wel heel grappig om te zien. Een handleiding, Vlodder. Maar goed, dat moet toch kennelijk in je hoofd zitten. En dat kun je niet lezen en dan begrijpen. En dan ga je maar schrijven.
2: Ja.
6: Er zijn ook nauwelijks, ja, ze zijn er wel geweest, maar er zijn ook nauwelijks andere scriptschrijvers die voor de serie hebben geschreven. Het was eigenlijk bijna allemaal Dick en Wio Koek.
2: Zou jij nog zo'n film van Vlodder willen maken?
3: Nee.
2: Nee?
3: Nee. Nee, het is nu wel uitgekoud. Kijk, zo'n musical vind ik dan nog leuker. Dat is iets nieuws. Maar kijk, ik heb een hele tijd geprobeerd. Of een hele tijd echt. Een aantal keren geprobeerd de afgelopen 20 jaar... om een nieuwe serie van de grond te krijgen. Dus echt een vervolg op de serie zoals die was. Met nieuwe acteurs dan natuurlijk. Maar dat was heel raar. Was niemand in geïnteresseerd.
2: Terwijl die oude serie nog steeds elke dag voorbij komt en nog met succes ook.
3: Heel raar, maar ik bedoel, ik heb het geprobeerd. En op een gegeven moment denk je ook van, nou jongens,
2: laat dat maar zitten.
3: Nu is het een beetje laat. En,
2: ik denk dat zo'n film van vloggen nog steeds, dat zou echt door het dak gaan. Nog meer dan Amsterdam.
3: Ja,
6: denk je niet af en toe ook wel eens andere dingen maken.
2: Ja, dat snap ik, maar dat heb je natuurlijk ook geprobeerd.
3: Als je nou iets geniaals nog kan bedenken met een voor een vlodder verhaal, maar ik zou het niet weten.
2: Je hebt ook de Tata's natuurlijk, wat eigenlijk een beetje een omgekeerde vlodder is, hè?
3: Het is wat ik zeg, het thema is een beetje uitgekoud.
2: Ja.
4: En de Tokkies hadden we natuurlijk ook.
2: Nou, die waren echt
4: zoutje. Ja. Het zit eigenlijk wel een beetje overeenkomst met jou toch, Julie?
5: Tokkies? Ja.
4: Niet zo snel reageren. Met muziek maken. Als jij je show doe je Let's Go to Hollywood. Die doe je nog twee keer volgens mij.
5: Ja, klopt.
4: In november en in januari.
5: Een derde keer in Tuschinski. Maar...
4: Dan is het heel makkelijk om natuurlijk voor de classics te gaan. Voor de makkelijkheid.
5: Ja. En dat is...
4: Maar dat wil je juist niet. Zo wat we net gehoord hebben dan ook.
5: Nee. Ja. Nee, en ik wil ook niet een tribute worden. En ik wil ook niet, dat wilde ik eigenlijk ook net even op reageren. Dat je wil ook niet dat mensen gaan vergelijken. Je wil iets nieuws brengen.
4: Ja. Maar Nederland is daar heel slecht in, hè?
5: Nederland, volgens mij willen we graag dingen in hokjes stoppen.

0: Het is een hele wereld meenemen. Dus we houden altijd rekening met dat we een iets creëren waar je in kan stappen.
1: Hm. Het is eigenlijk film maken.
0: Zo voelt het wel.
1: Het is ook theater, het is Shakespeare gewoon.
0: Ja, okay. Ik denk dat zeker als je dus een filmliefhebber bent, dat je dan zeker ook rekening houdt met dat je aan de hele sfeer denkt eromheen.
1: Een totaalbelevenis.
0: Ja.
2: Ja. Je gaat je nieuwe single doen voor ons, hè?
0: Ga ik dat nu ook doen?
1: Nou, je mag nog even wachten, maar dan zit je in de reclame.
2: Ja.
0: Okay. Ja, nou, als je hem over de reclame heen doet, dan krijg ik ook nog wat geld voor.
2: Wil je nog iets vertellen over de single voordat je hem gaat zingen?
0: Nou, het is de eerste single die uit mijn werk in Hollywood uit is gekomen.
2: Mm-hmm.
0: En het is iets waar ik natuurlijk heel trots op ben, wat ik met een internationaal team heb mogen maken. En het is een sound waar ik al jaren naar heb gezocht en nu eindelijk op een plaats staat.
1: Maar het is wel met je eigen band, hè? Niet met de mensen van Tony Bennett of van Lady Gaga, toch?
0: Het is vooral in de studio gemaakt. Dus het is, wat ik voorheen heb gedaan is nummers maken die ik echt helemaal live registreerde. Maar we hebben nu echt productie gemaakt. Dus echt vanuit de studio met producers. Allemaal sounds toegevoegd die met moderne technieken worden gemaakt. En het was heel bijzonder, want toen ik daar aan het werk was en dit nummer aan het maken was, toen zijn er wel 200 sporen opgegaan dat ik dacht, zit dit allemaal in een liedje? Want ik dacht altijd aan mijn 5 muzikanten.
2: Ja.
0: Maar er zit zoveel in. En dat was blijkbaar iets wat ik eigenlijk al die jaren al zocht.
1: Nou, mooi. We gaan het resultaat horen dan nu, hè?
2: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja. Ga staan op het podium, alsjeblieft, nog een keer voor de Only a Woman Can. Dick, die musical, wanneer kunnen we die gaan zien?
3: September volgend jaar.
2: September volgend jaar?
3: Ja, 27. Okay.
2: En geen enkele nieuwe film meer van jou die nog in...
3: Nou,
2: de toekomst
3: zit nog niet in het verschiet.
2: Nee, maar je wilt nog wel een film maken?
3: Ja, wel, als er nog iets leuks langskomt. Maar het is heel moeilijk om een goede film te financieren tegenwoordig. Dus,
2: wat zou je dan nog willen maken?
3: Ja, dat weet ik niet. Leuke entertaining film of een comedy of weet ik wel.
2: Nou, ik hoop
3: spannende
2: het.
3: Film.
2: Dat lukt jij ook aan, denk ik.
3: Zeker.
2: Dikker zal. Wat vond jij van Amsterdam 2 eigenlijk?
4: Ik vond het een hartstikke goede film.
2: Ja, ja. Ja.
4: Maar ik ben ook wel wat bevooroordeeld natuurlijk. Maar lichtelijk.
2: Ja. Ja, dat was ook leuk.
1: Is het boek af trouwens? Of komt er nog een deel 2? Zeg je van nou?
4: Nee. Voor mijn huwelijk is beter dat dit het laatste deel is.
2: Het boek ligt dat overal bij de boekhandels? Of waar?
4: Nou, het is meer online verkrijgbaar. Er zijn wel boekhandels die het hebben, maar ik zou het gewoon online bestellen bij de uitgever.
2: Ja.
4: Even googlen en je vindt het zo.
2: Ja, het dossier vlodder googlen en dan kom je vanzelf bij de uitgever terecht. Het boek kost
4: 39,95.
2: Nou goed. Heel erg fijn dat jullie hier waren. Dank jullie wel. En heel veel succes met die musical. Ik kom graag kijken. En jouw boek ga ik natuurlijk verslinden. Dat begrijp je wel. Aard van Grootheest. Dank jullie wel. En we sluiten deze uitzending af met Julie Huard. Met een prachtig nummer, Only a Woman Can.

magic trick, and I just get away with it.

0: Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je. Waar je ook bent.
1: Hoog

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, in het kader van controle mogen controleambtenaren daar binnentreden. Je hebt ook de verplichting om daar medewerking aan te verlenen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hey Wout, kom je eten?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Zo'n 25 vrijwilligers lopen vanmiddag, vanavond en morgenochtend rond in Lelystad om zwerfafval op te ruimen. Een bronzen plaquette is vanochtend onthuld in het stadhuis van Almere vanwege het 50-jarig bestaan van de stad. En de muzikanten van het jeugdkorps van showband Urk vierden gisteravond een feestje.
9: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Levi. Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn 2 vertragingen op dit moment. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen Noord. Ben je 10 minuten langer onderweg. En de andere kant op is het 7 minuutjes. Er wordt geflitst op een hele hoop plekken. Pas op de A27 in Almere bij 112,3 in de richting van Hilversum. En nog een keertje bij 108,6. De A6 in Lelystad in de richting van Muidenberg bij 69,2. De N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,5. De N702, de Hoge Ring in Almere is dat. Bij 2,4 in beide richtingen. De N715 in Luttelgeest bij 10,4. En aan de Pampusdreef en de Vogeldreef in Almere is het ook even oppassen op je snelheid. Flevoland Muziekland gaat beginnen met hele lekkere muziek. En als je een suggestie hebt voor in de playlist, mag je dat natuurlijk altijd naar me toe sturen. Alleen maar leuk als je even ook een berichtje inspreekt via WhatsApp. Het telefoonnummer is 0320 28 50 50. Het mag van alles zijn. Ik heb sowieso El DeBarge voor je uitgezocht en Triggerfinger is ook onderweg.

0: Leveren vuurwerken. .nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.

Trigger Finger en I Follow Rivers aan het begin van een nieuw uurtje Flevoland Muziekland met lekker veel muziek om je middag mee door te komen. En ik vind het gezellig dat je erbij bent. Leuk als je eventjes van je laat horen via de WhatsApp van Flevoland ook. 0320 28 50 50. En ik hoop dat het goed met je gaat zo tegen het begin van het weekend. Er is leuk babynieuws, maar ook een beetje mysterieus babynieuws. Lady Gaga is sinds april eigenlijk heel weinig in het openbaar gezien. En op een gegeven moment werd zij gespot met een baby. En dat blijkt haar eigen babytje te zijn. De website TMZ in Amerika die heeft een geboortecertificaat in handen gekregen. En het babytje van Lady Gaga zou Rose heten. En Rose, dat is dan een verwijzing naar La Vie en Rose. Het lied van Edith Piaf en Lady Gaga die covert dat liedje in de film A Star is Born. Ik dacht, laten we even wat van haar gaan draaien. Samen met Bruno Mars, dit is Die With a Smile.

0: Midnight Oil en Beds Are Burning hier bij Flevoland. Daarvoor nog Lady Gaga en Die With A Smile samen met Bruno Mars. Goedemiddag, Christina.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, wel goed.
0: Ja? Ben je klaar voor het weekend of heb je al een dagje vrij?
1: Ik ben eigenlijk altijd wel klaar voor het weekend.
0: Ja? Kijk, dat zijn de goede berichten. Ga je wat leuks doen? Heb je leuke plannen?
1: Ja, morgenavond een feestje omdat mijn schoonvader jarig is.
0: Oh,
1: dus dat
0: leuk.
1: Is leuk. En daar kijk ik wel naar uit.
0: Ja, nou, alvast van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En misschien dat ik je nog wel vaker kan feliciteren vandaag. Want je hebt meegedaan met het spelletje Kiek. Het was een foto van het station in Almere waar jij woont.
1: Klopt.
0: Kom je er vaak?
1: Ik kom er vaak, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik heel lang naar deze foto heb gekeken.
0: Oh ja?
1: Ja, het duurde heel lang.
0: Ja? En ja. Wat ben jij te weten gekomen?
1: Nou, ik ben te weten gekomen dat het gat in de prullenbak linksachter mist op één foto.
0: Nou, we gaan eens eventjes kijken. Ik zet hem nu op televisie er ook bij. Of als je meekijkt op onze site zit hij. Ja, ik zie het inderdaad ook. Het gat in de prullenbak van de linker prullenbak die te zien is, die ontbreekt inderdaad. Dat heb je hartstikke goed gezien.
1: Ja, hè?
0: En Christina, dat betekent van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ik ga voor je aan het prijzenrad draaien. Wil jij een harde of een zachte sweeper en naar links of naar rechts?
1: Noem maar een hele harde sweeper naar links.
0: Een hele harde sweeper naar links, oké. Daar gaat hij dan. Een harde sweeper. Zou toch leuk zijn als er een mooie prijs uitkomt waar je ook dit weekend iets aan hebt. Eens even kijken.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Nou, hou je een beetje van muziek?
1: Ik hou wel van muziek, ja.
0: Dat dacht ik al, anders luister je niet naar Flevoland natuurlijk. Ik heb een koptelefoon voor je.
1: Nou, wat leuk.
0: Is dat even fijn?
1: Ja, dat is heel fijn.
0: Die gaan we naar je toe sturen. En ik wil je heel erg bedanken voor het meedoen, Christina. En alvast een heel fijn weekend.
1: Ja, jullie ook. Dankjewel.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: Dit is Somber. My body isn't ready.

0: ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
3: Ik ben flexibel.
2: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
3: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
2: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het is precies 2:30. Goedemiddag. De gemeente Lelystad en de provincie Flevoland trekken €1 miljoen meer uit voor Koningsdag 2027. In totaal is er maximaal €4 miljoen uitgetrokken voor de feestelijke dag. De extra kosten zijn volgens Lelystad onder meer nodig door de gestegen prijzen. De gemeente vraagt de raad het eigen budget te verhogen naar €2 miljoen... en de provincie stelt voor om de andere €2 miljoen bij te dragen. Zo'n 25 vrijwilligers lopen vanmiddag, vanavond en morgenochtend rond in Lelystad om zwerfafval op te ruimen. De actie Lelystad Schoon in 24 uur is rond het middaguur begonnen. De actie zou eigenlijk een paar maanden geleden al zijn, maar Lelystad Schoon werd toen afgelast vanwege de extreme hitte. Een bronzen plaquette is vanochtend onthuld in het stadhuis van Almere vanwege het 50-jarig bestaan van de stad. Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Patrick Mezas, die eerder al het slavernijmonument heeft gemaakt. Op de plaquette is de ontwikkeling van Almere te zien in de afgelopen 50 jaar. Zo zijn onder meer de eerste bivakhuisjes afgebeeld. Maar ook de groei van de stad en de diversiteit van de bewoners. En tot zover het Regio Nieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt met regelmaat en op de meeste plaatsen is het droog. Verder komen er ook dikke stapelwolken voor en drijven er wat hogere wolkenvelden over de provincie heen. De temperatuur ligt op een aangenaam niveau van 17 graden langs de grote meren tot lokaal nog 19 of 20 graden in de grote steden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting en langs de grote meren is de wind vlagerig met windkracht 5. Vanavond zijn er lange heldere perioden in de provincie en blijft het droog. Maar halverwege de avond en tijdens de nacht naar zaterdag neemt de bewolking toe en zakt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden. De wind uit het zuidwesten blijft stevig doorwaaien met windkracht 4 of windkracht 5.
13: En het verkeer dan van de AWB. Er zijn 4 vertragingen op dit moment. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Urk, 5 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lunetten, 4 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst, 4 minuten. En nog een korte op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 5 minuten vertraging. Er wordt geflitst op de A27 bij 112,3 in de richting van Hilversum. En nog een keertje bij 108,2. De A6 in Lelystad in de richting van Muidenberg bij 69,2. De N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,5. De N702, de Hoge Ring in Almere, in beide richtingen bij 2,2. De N715 in Luttelgeest in beide richtingen bij 10,4. En de laatste is gemeld op de Vogeldreef in Almere, ook in beide richtingen. Heb je nou nog een andere gezien? Dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En dan gaan wij ondertussen door met Flevoland Muziekland. Zometeen Shakira, Sting en eerste Dire Straits.

0: Het anthem van het WK 2026. Shakira, Burna Boy en Die Die hier bij Flevoland. Roept het warme gevoelens op bij jou, Gerrit? Of doet het je helemaal niks?
1: Nou, het is mij niet zo heel bekend, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, het WK bedoel ik dan, hè?
1: Oh, het WK. Ja, het WK natuurlijk. Ja, als de sport op tv is, dan zit ik er meestal al voor.
0: Ja, heb je veel wedstrijden gevolgd?
1: Ik heb ze allemaal gevolgd, zoals ze een beetje op normale tijden overdag waren.
0: Oh ja, ja, precies.
1: En dan keken ze gewoon terug.
0: Oh ja, je hebt ze ook echt teruggekeken?
1: Ja, wow. Absoluut.
0: Wauw, wat goed, wat goed. Hé, hey, het liedje dat jij hebt aangevraagd, want dat vind ik leuk. Dat is Kajak en Ruthless Queen wilde jij graag horen. Nee. Had je daar ook een speciale reden bij?
1: Nee, niet echt. Maar het waren wel een van de eerste LP's die ik kocht toen ik voor de eerste keer, 100 jaar geleden denk ik, mijn eerste pick-up kocht.
0: Ja.
1: En dat was Kajak was volgens mij een van de eerste LP's die ik kocht.
0: Oh ja, wat leuk. En wat voor LP's zijn er allemaal nog meer bijgekomen daarna?
1: Och, jeetje. Oh, dat weet ik niet. Ik heb toevallig van de week weer even een keer in mijn koffertjes gekeken. Ja. Wat er allemaal nog in zat. Ik kan het zo niet opnoemen.
0: Nee.
1: Van normaal heb ik alles in alle LP's natuurlijk. Creedence, What Is The Revival, allemaal uit die tijd.
0: Oh ja.
1: Dus je snapt wel, dat is echt uit de oude doos.
0: Ja, precies. Nou, maar dat is leuk om te hebben. Want heb je ze nog, of niet?
1: Ja, ik heb ze nog. Ja, zeker.
0: Goed zeg.
1: Ja, en ze gaan ook niet weg. Dus ik heb toevallig vorige winter een pick-upje weer voor de dag gepakt.
0: Ja.
1: En gedacht van, nou, draait het aan me nog, doet het nog. Ik ga die plaatjes weer draaien.
0: Ja.
1: Alleen ik heb geen versterker meer. Dus ik moet nog wel even naar de kringloop om te zien of ik een versterker heb, dat ik het weer aan de gang krijg.
0: Dat
1: maar
0: is wel,
1: ben ik zeker van plan.
0: Ja, dat is wel heel leuk. Want het opzetten van zo'n plaatje, dat is al een hele belevenis op zich, toch? Dat is veel leuker dan een liedje van Spotify aanzetten.
1: Ja. Nee, ik hou wel van die oude platen.
0: Ja.
1: Dus die ga ik van de winter zeker weer proberen.
0: Nou,

0: ik ben geen lonely boy meer. Zometeen heb ik Jordi naast me. En dan gaan we samen Studio Flevoland maken voor je. Met al het leuks uit Flevoland. Met dan ook aandacht voor Almere Haven. Daar is namelijk Bombini Almere Haven binnenkort. En wat dat is, hoor je zo dadelijk in Studio Flevoland.
1: Dit is deze week de

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, in het kader van controle mogen controleambtenaren daar binnentreden. Je hebt ook de verplichting om daar medewerking aan te verlenen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hey Wout, kom je eten?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De gemeente Lelystad en de provincie Flevoland trekken 1 miljoen euro meer uit voor Koningsdag. En zo'n 25 vrijwilligers lopen vandaag, vanavond en morgenochtend rond in Lelystad om zwerfafval op te ruimen. Dit en meer in het regionieuws van 3:30.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 3:00.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat meldde meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan krijg je de verkeersinformatie van de ANWB. Het is redelijk rustig hoor op deze vrijdagmiddag. Alleen wat vertraging op de A6. Lelystad-Jouren tussen knooppunt Emmeloord en Lemmer zo'n 5 minuten op onthoud. Dan de snelheidscontroles. Op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 112,3. Op de A6 in de richting van Lelystad bij 68,8. Op de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten bij 105,5. De Westerdreef in Lelystad wordt in de gaten gehouden. En dat geldt ook voor de N715. Dat is de Oosterringweg bij Luttelgeest. In beide richtingen daar een controle bij 10,4.
12: Waar denk jij aan als ik Bombini zeg?
2: Jordi?
9: Bombini aan Jan Dino.
2: Ja, hè? Ja, dat dacht ik al. Dat is niet het geval. Bombini is zo dadelijk in Almere Haven. Wat het precies allemaal inhoudt, dat vertellen we je zo dadelijk in een nieuwe Studio Flevoland. Met ook heel veel lekkere muziek. Sabrina Carpenter komt eraan. Espresso.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
14: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
15: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Hey Raymond!
21: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
22: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
20: Hey Raymond!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
23: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ik wist niet wat ik hoorde toen ik dit liedje voor het eerst hoorde. Ik dacht, wat lekker is dit. En ik vind hem nog steeds lekker, moet ik zeggen. Sabrina Carpenter, een espresso. Ik heb er inmiddels ook twee van je gekregen, Jordi.
1: Ja, ik was zo lief om een kopje koffie voor je mee te nemen. Maar je had zelf ook wel gehaald uit de koffieautomaat. Dus je zit de komende paar uur wel goed, denk ik.
0: Het wordt een stuiterende editie van Studio Flevoland, inderdaad. Sabrina Carpenter is trouwens een hele hoop keren genomineerd, hè, voor de MTV VMA's, de Video Music Awards.
1: Voor haar videoclips die ze heeft gemaakt?
0: Ja, inderdaad. Voor een heleboel videoclips. Ze neemt het op tegen mensen als Madonna, Bruno Mars, Ariana Grande. Denk je dat ze een kans maakt?
1: Nou ja, ik heb net een gedeelte van de videoclip van het nummer Espresso gezien.
0: Dat zag er niet verkeerd uit, hè?
1: Nee, dat zag er heel professioneel uit. En ik vind het toch wel bijzonder dat heel veel artiesten toch weer een beetje oppakken. Het maken van goede videoclips.
0: Ja. Ja, inderdaad.
1: Want het is een lange tijd. Is het ook zo geweest dat er weinig videoclips meer werden gemaakt, omdat ze toch nergens werden uitgezonden op televisie.
0: Ja.
1: Maar ja, als je kijkt op YouTube, al die filmpjes die worden miljoenen keren bekeken ook natuurlijk. Dus dan moet je je kijker ook wel wat kunnen voorschoten.
0: Inderdaad. En het is leuk om te zien, inderdaad, Sabrina Carpenter. Je zou er bijna hetero van worden, toch?

0: De Dijk en Laaiend Vuur in Studio Flevoland. Het is 3:15. Goedemiddag.
1: Een plek waar Surinaamse en Antilliaanse bewoners uit Almere Haven elkaar kunnen ontmoeten, samen eten, praten, muziek maken en verhalen delen. Dat is Bombini Almere Haven. Het initiatief is voor en door bewoners en moet zorgen voor meer verbinding, herkenning en welzijn in de wijk.
0: Ja, de bijeenkomsten zijn elke laatste donderdag van de maand in buurtcentrum Meenten en Ginde. En daarover praten we met Shanti Tuinstra, Evelien Wielsen en Nancy Look. Goedemiddag allemaal.
2: Look.
0: Ach,
3: nou, of zijn Engels.
0: Nancy Look. Hallo.
2: Hallo.
0: Fijn dat jullie er zijn, dames. Bombini Almere Haven, speciaal opgezet voor Surinaamse en Antilliaanse inwoners. Waarom was er behoefte aan zo'n ontmoetingsplek, Evelien? Wat misten jullie?
4: Nou, eigenlijk is het gekomen vanuit het wijkteam.
0: Mm-hmm.
4: En die constateerden dat Antilliaanse mensen, Surinaamse mensen ontbraken bij informatie die ze deelden en ook vanuit de zorg. En toen hebben ze met hun collega's bedacht, wat kunnen wij doen om deze doelgroep erbij te betrekken.
0: Mm-hmm.
4: Vanuit dat oogpunt is het ontstaan. Toen heeft Arshu mensen opgezocht, onder andere ik, omdat ik Kitty Kotti organiseerde in Almere Haven, had ze zoiets, je hebt affiniteit met de doelgroep. En zo hebben we een werkgroep gevormd om onze mensen dan input te geven hoe wij de dagen eruit willen laten zien.
0: Ja, en hoe gaat dat eruit zien?
4: Nou, we zijn al inmiddels een jaartje bezig.
0: Ja.
4: En elke keer weer bedenken we leuke dingen. Ik vanuit de Surinaamse cultuur, ik weet wat de mensen leuk vinden. Ook de mensen van de wat oudere mensen.
0: Mm-hmm.
4: Zingen vinden ze altijd leuk.
0: Mm-hmm.
4: En praten in de eigen taal vinden ze ook leuk.
0: En eten.
4: Ja. En nu hebben we ook wel spelletjes.
0: Ja.
4: Doen. Het praten al vinden ze al geweldig met hun eigen mensen. Je mag Surinaams of je mag Antilliaans praten. Je hoeft geen rekening te houden dat mensen je niet verstaan. Dus en het zingen vinden ze al geweldig. En toevallig weet ik ook dat vanuit... Ja, ik ben wat ouder dan deze dames, hè. Dus ik weet best wel veel van zingen. Ik weet best wel veel van de cultuur vanuit Suriname. Dus ik kan daar een hele mooie put aan geven met vertellen en noem maar op. Ik vertel ook. Maar goed, we zetten elke week een heel mooi programma. Elke keer een mooi programma klaar voor ze.
1: En er wordt ook veel gepraat. Jij praat al veel, dus dat komt wel goed. Het wordt gezellig daar. En er worden ook verhalen gedeeld over het leven in Suriname en ook op de Antillen. Waarom is dat nou zo belangrijk, Shanti, dat die verhalen ook de hele tijd maar toch benoemd blijven, ook in Almere?
5: Nou, cultuur gaat over waar kom je vandaan en mag je ook jezelf zijn en wie ben je? En dat is denk ik ook waarom ze op die andere plekken toch weinig komen. Je moet ook affiniteit hebben, je moet ook je thuis voelen ergens. En dat is wat Bombini heel erg brengt. Het thuis voelen bij elkaar en het ook herkennen van elkaar. Dus ik zelf ben niet Surinaams of Antilliaans, maar ik ben aangeschoven vanuit eigenlijk de zorggroep destijds. Die hebben een boek ontwikkeld over het levensboek. En dat gaat heel erg over opa vertel eens en oma vertel eens. Dat is echt voor migranten, ouderen in Almere geschreven. Om dat gesprek op gang te brengen. En dat is eigenlijk hoe ik eigenlijk binnen ben gekomen ook. Ik was er vanaf het begin bij. En dus naast dat we het heel leuk hebben met elkaar, hebben we het ook over serieuze dingen. Ook dat vertellen over hoe was het vroeger. En dat is denk ik ook, hoe ouder je wordt, hoe meer je wil praten over hoe het vroeger was. En dat merk ik ook altijd. Dus ik leer zelf ook heel veel over de geschiedenis, Nederlandse geschiedenis, van Suriname en de Antillen, hoe ze hier zijn gekomen. En ik kan me herinneren dat ze ook echt verbolgen waren over het feit toen zij hier kwamen, zo in de jaren 70, dat ze zeiden, we hebben alles geleerd over Nederland bij ons op school. En die Nederlandse mensen hebben niks geleerd over Suriname en de Antillen. Dus dat is ook hun geschiedenis. Dus het is ook heel interessant eigenlijk, hè, wat je hoort. En ik ben er ook achter gekomen dat heel veel liedjes die zij zingen zijn de liedjes die ik vroeger op de kleuterschool leerde hier. Dus ze spreken ook eigenlijk heel veel Nederlands. Hè. Of ze doen het in de Surinaamse taal, maar dan wel de Nederlandse kleuter, schoolliedjes die ik ook ken. Dus je kan ook makkelijk aansluiten.
1: Ja, toch al die verhalen van vroeger. Speciaal voor mensen met een Surinaamse afkomst en van de Antillen. Maar dat zijn toch een beetje, denk ik, twee verschillende achtergronden, toch, Nancy? Hoe gaat dat dan samen op zo'n bijeenkomst?
2: Nou, dan zou je denken dat het heel erg verschillend is. Maar er zijn ook heel veel overeenkomsten. Dus dat heb ik gemerkt. sinds we dus bezig zijn met deze groep. Want ja, ik ben niet iemand die echt me beperkt tot de Antilliaanse of de Surinaamse groep. Mijn vriendenkring is heel erg ruim. En toen ik daar kwam, dacht ik van ja, nou, wat kunnen we doen? Wat hebben we gemeen met elkaar? En ik heb best wel gemerkt, van liedjes tot verhalen, van ja, hoe het is gegaan op Curaçao en hoe het is gegaan in Suriname. Dus het is heel erg. Er zijn veel meer overeenkomsten dan verschillen, moet ik zeggen.
1: Ja, het gaat dus niet alleen om nou een gezellige middag samen zijn. Het is nee. veel meer dan dat, verhalen vertellen. Ja. Ja. Dat is nu ongeveer een jaar bezig. Mm-hmm. Evelien, wat zou je nou de komende tijd nog willen bereiken met Bombini?
4: Nou, eigenlijk is het de bedoeling dat wij als Surinaamse en Antilliaanse mensen dit zelf gaan voortzetten. Dus wij hebben nu een opstapje gekregen vanuit het wijkteam, vanuit die opbouwwerkers. Zij hebben gesignaleerd in de praktijk wat nodig is. En ik vind het zelf ook fijn om daarin input te geven, omdat vanuit onze eigen mensen ook weinig input komt. En ik denk als wij ook daarbij zitten, kunnen we zelf aangeven wat onze mensen leuk vinden en wat ze niet leuk vinden. We kennen de geschiedenis. We weten hoe we een leuk programma kunnen neerzetten. En ik denk, ons doel is nu om meer mensen erbij te betrekken. Want nu is de groep niet heel groot. Elke keer krijgen we mensen dan de ene keer wel, de andere keer weer niet. Maar we willen nog heel veel mensen bereiken in Almere. We willen niet beperken tot alleen Almere Haven. Maar we willen beperken tot heel Almere. En we zien zelfs dat zelfs mensen buiten Almere geïnteresseerd zijn. Ja, omdat ze in hun eigen buurt. Waar kwam die mevrouw vandaan? Ze kwam uit Emmeloord.
1: Oh ja, nou, dat is wel even een stukje
4: een
1: rijden.
4: Een Antilliaanse mevrouw kwam uit Emmeloord en ze verheugde zich erop, want bij haar in de buurt hadden ze niets.
5: Nee, en eentje uit Leusden volgens mij, ook een oma. Ja. Die hebben dan wel familie in Almere, dus die weten het dan.
1: Maar zijn het alleen maar vrouwen dan die langs mogen
4: het meeste,
1: komen?
4: Nee, mannen wel, maar het meeste zijn het de vrouwen die wel komen.
2: Ja, dus we willen eigenlijk weer meer mannen betrekken bij onze groep. Dus niet alleen vrouwen, maar gewoon dat we met z'n allen, dus mannen en vrouwen, dus allebei de geslachten. Ja.
0: Eigenlijk is dit een grote oproep. Voor meer mensen.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
5: Nou, er zijn vast wel meer mensen voor wie het heel erg leuk is om daarbij te zijn. Hè? Want wij gaan altijd heel blij weg en de mensen die er zijn ook. Dus dat gun je ook iedereen.
1: Ja. Nou, dat is dus elke laatste donderdag van de maand Bombini Almere Haven. En dat gebeurt allemaal in buurtcentrum Meenten en Gienden in Almere Haven. Mag ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. Shanti Tuinstra, Evelien Wielsen en Nancy Loek.
3: Dankjewel. Op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Flevoland met het regionieuws.
8: Het is 3:45. Goedemiddag. De gemeente Lelystad en de provincie Flevoland trekken 1 miljoen euro meer uit voor Koningsdag 2027. In totaal is er maximaal 4 miljoen euro uitgetrokken voor de feestelijke dag. De extra kosten zijn volgens Lelystad onder meer nodig door gestegen prijzen. De gemeente vraagt de raad het eigen budget te verhogen naar 2 miljoen euro en de provincie legt de andere helft bij. Zo'n 25 vrijwilligers lopen vanmiddag, vanavond en morgenochtend rond in Lelystad om zwerfafval op te ruimen. De actie Lelystad Schoon in 24 uur is rond het middaguur begonnen en de actie zou eigenlijk een paar maanden geleden plaatsvinden, maar Lelystad Schoon werd toen afgelast vanwege de extreme hitte. En een bronzen plaquette is vanochtend onthuld in het stadhuis van Almere vanwege het 50-jarig bestaan van de stad. Het kunstwerk is gemaakt door kunstenaar Patrick Mezas, die eerder al het slavernijmonument heeft gemaakt. Op de plaquette is de ontwikkeling van Almere te zien in de afgelopen 50 jaar. Zo zijn onder meer de eerste bivakhuisjes afgebeeld, maar ook de groei van de stad en de diversiteit van de inwoners.
9: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De zon schijnt met regelmaat en op de meeste plaatsen is het droog. Verder komen er ook dikke stapelwolken voor en drijven er wat hogere wolkenvelden over de provincie heen. De temperatuur ligt op een aangenaam niveau van 17 graden langs de grote meren tot lokaal nog 19 of 20 graden in de grote steden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting en langs de grote meren is de wind vlagerig met windkracht 5. Vanavond zijn er lange heldere perioden in de provincie en blijft het droog. Maar halverwege de avond en tijdens de nacht naar zaterdag neemt de bewolking toe en zakt de temperatuur naar zo'n 14 of 15 graden. De wind uit het zuidwesten blijft stevig doorwaaien met windkracht 4 of windkracht 5.
10: Dankjewel Floris, dan kijk ik naar de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn wat problemen op de A6 Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband. Zo'n 10 minuten stilstaan en de andere kant op ook zo'n 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de ketelbrug. Dan de controles op de N307 bij Dronten bij 105,5. En ook de N715 wordt in de gaten gehouden. Dat is de Oosterringweg bij Luttelgeest. In beide richtingen daar bij hectometerpaal 10,4.
8: Jordi, heb je al plannen voor het weekend?
10: Ja, zeker.
8: Oh.
10: Morgenavond ga ik naar mijn familie toe. Gezellig, met broer, zus en moeder.
8: Ja.
10: En zondag ga ik naar de kerk.
8: Oh, nou, wat leuk allemaal. Ja. Dan heb je vast nog wel tijd voor wat andere leuke dingen. En misschien zit je te luisteren en denk je, oh, wat heb ik eigenlijk voor plannen? Misschien heb ik ergens nog wel een gaatje voor. Zometeen hebben we toch een leuke tips voor je. Dus blijf erbij.
11: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: and the Gang en Fresh hier bij Studio Flevoland.
1: Heb je nog geen plannen voor dit weekend of heb je sowieso zin om erop uit te gaan? Dan hebben wij een paar leuke uittips in Flevoland voor je op een rijtje gezet.
0: In Almere kun je morgen genieten van muziek tussen het groen tijdens muziekfestival Het Groene Geheim. Op Stadslandgoed De Kempaan zijn allerlei stijlen klassieke muziek te horen. Morgen kun je er vanaf 2:00 middags terecht en zondag vanaf 10:00 ochtends.
1: Dievelingen kunnen morgen meewandelen met de Z-tot-Z-tocht in Zeewolde. De jaarlijkse wandeltocht gaat over verschillende afstanden. De opstaploop is 25 kilometer. De langste route morgen is 110 kilometer. Tot 6:00 vandaag kun je nog inschrijven om morgen mee te gaan wandelen.
0: En in Lelystad wordt morgen voor de 31ste keer het Sea Bottom Jazz Festival gehouden. In Theater Agora kun je genieten van onder meer blues, funk en jazz. Haal je nou meer plezier uit de natuur, dan kun je zondag iets heel leuks gaan doen. Daar hoor je zo meteen meer over.

0: Chappell Roan en The Giver hier bij Flevoland.
1: We hebben net een aantal tips aan je meegegeven om dit weekend te gaan doen. En wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen. Nou, naar de Oostvaardersplassen deze zondag. Want daar is dan een vogelfestival. En boswachter Douwe Brouwer die kan er meer over vertellen. Douwe, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Waar kijk je nou het meest naar uit voor komende zondag?
2: De gezelligheid. En het samen zijn met allemaal fanatieke vogelaars. En natuurlijk benieuwd of we nog weer een vogel gespot die we nog niet in ons 2026 soortenjaar hadden zitten.
0: Oh, gebeurt dat vaak, dat jullie nieuwe vogelsoorten ontdekken?
2: De najaarstrek is weer begonnen. En er komen nu een heleboel fanatieke vogelaars in één keer tegelijk. Dus ja, dan gaan er wel mensen leuke vogels zien. En de dag begint met een big morning. Gaan een paar groepen, die gaan heel fanatiek van 7 tot 12 gaan ze kijken wie de meeste vogels kan spotten. Dus ja, nee, ik heb wel verwachtingen dat daar wat leuke vogels tussen gaan zitten. Ja,
0: ja, en dan strijd je tegen andere teams, begreep ik. Wie spot dan de meeste vogels?
2: Ja,
0: leuk.
2: Leuk spelletje.
0: Hoeveel soorten hebben we eigenlijk ongeveer in de Oostvaardersplassen?
2: Soorten vogels?
0: Ja.
2: We zitten nu vanaf januari tot nu volgens mij bijna op 250 soorten. Dus het zal ook niet heel veel meer worden. Want vanaf januari dan zitten er nog wintergasten en die komen nu straks ook weer. Mm-hmm. Dus we hebben de meeste nu wel gehad. Maar er kan nog af en toe in één keer een leuke dwaalgast tussen zitten. En dan komt er misschien weer één of twee bij.
1: Ja, dan kan ik me nog herinneren dat het festival altijd activiteiten voor vogelliefhebbers had. Zoals deze keer ook, maar ook voor kinderen. Hè? Maar voor kinderen is er nu wat minder te doen.
2: Ja, voor kinderen is er nu hebben eigenlijk helemaal nu niks. We hebben het vogelfestival van de afgelopen 2 jaar eigenlijk geëvalueerd met elkaar. En het vogelfestival bestaat al 9 jaar. Het was vroeger de Holland Bird Fair. En we zijn op een gegeven moment zijn we ook een kinderprogramma in gaan doen met het idee van voor ouders met kinderen en gezinnen. Alleen waar we eigenlijk achter kwamen is dat we eigenlijk constant, doordat je 2 doelgroepen hebt, dat je eigenlijk elkaar in de weg zit. En dat heb ik zelf ook ervaren, dat ik dacht ik ga leuk met mijn dochter erheen. Maar als dan je dochter graag gesminkt wil worden of ze wil een vogelhuisje timmeren, dan was er net ook een interessante lezing. En dan dacht ik, dan kan ik daar niet heen. Dus, en dat kregen we meer terug. Dus we hebben gezegd, wacht even. Waar doen we dit voor? We doen het in principe voor de echte vogelaars. Of voor de vogelaars. En dus we hebben gezegd, dan gaan we het nu gewoon alleen op de vogelaars richten. En niet meer dubbele doelgroepen doen.
0: En je zei net al, lezingen, die zijn er nu ook weer. Welke onderwerpen komen er aan bod?
2: Ja, allerlei. En ik moet even zeggen, voordat ik daarover begin eigenlijk, wij hebben dit keer een vernieuwd concept. En niet alleen dat we het alleen op de vogelaars doen, maar ook dat we nu het samen met Dagje in de Natuur organiseren. Dat is een organisatie van 2 hele fanatieke vogelaars, Jesse en Lars. En die organiseren ook bij ons excursies. En die hebben ook een goed netwerk. En we hebben de handen ineen geslagen. En ook samen met hun het programma eigenlijk in elkaar gezet. En ja, dingen die heel interessant zijn, is onder andere zoals Camilla Dreef. Die is al jaren heel actief met lepelaars. Die gaat vertellen over onderzoek naar lepelaars. En onder andere ook dingen waar we achter zijn gekomen. Doordat we dit jaar een webcam hebben staan op de Strekdam. Bij de kolonie hier bij ons in Lelystad. Mm-hmm. Dus dat is heel interessant. Daarnaast gaat Lars van Dagje Natuur dus gaat een stuk vertellen over ringonderzoek bij vogels. Vogels die geringd worden en wat daar voor data uitkomt en wat we daarvan leren. En dan is er ook nog een Vincent van der Spek. Die gaat daadwerkelijk bij ons ringen. Dus dat is helemaal spectaculair. Er hangt dan een net, hij is gecertificeerd ringer. En dan gaan we kijken wat erin komt. En dan vertelt hij gewoon ter plekke. De vogels die hij dan aantreft, die zie je dan van heel dichtbij. En hoe je die herkent, ook als ze bijvoorbeeld in hun winterkleed zitten. Dat soort dingen.
1: Ik hoor het al, vogelaars die kunnen hun hart ophalen komende zondag. Moet je ook wat meenemen eigenlijk?
2: Het is een vogelaar zonder verrekijker, dat bestaat vast. Maar

0: tijdje zit.
1: Ja.
0: Dat is een prachtige vogel. Kijk, zeearenden zijn ook fantastisch. Maar ja, die zie ik regelmatig. Hè. Ik kom natuurlijk wel in het gebied.
1: Mm-hmm.
0: Maar de visarend die zit niet vast bij ons. Die broedt tot nu toe nog niet bij ons. Maar die zit er nu al wel een paar weken. En die kwam ik toevallig vorige week tegen. En daar heb ik mooie foto's van kunnen maken. Hij staat prachtig in de dode boom. Ja, daar word ik wel heel erg blij van.
1: Dat kan ik me voorstellen. Nou, wie weet dit weekend ook de rest van de bezoekers inderdaad. Waar en hoe laat is het allemaal zondag?
0: Het officiële start is vanaf 10 uur. Mm-hmm. Dan openen we vanuit Staatsbosbeheer en vanuit het Nationaal Park gaan we samen het echt starten. En samen met Dag in de Natuur, dus echt een startmoment. Maar de eerste, Big Morning, die begint al om 7 uur. De fanatieke en de vroege vogelwandeling ook.
1: Ja.
0: Maar officieel begint het om 10 uur.
1: Leuk. Wil je nou meer weten over het Vogelfestival of over de Z-tot-Z-tocht of een van de andere uitjes voor dit weekend waar we het over hebben gehad? Ga dan naar visitflevoland.nl. Douwe Brouwer, boswachter bij Staatsbosbeheer. Dankjewel.

0: Harry Styles en American Girls in Studio Flevoland.
1: Oh, wat fijn, het is bijna weekend. En op zondag is er dan een heel leuk radioprogramma bij ons te horen. Om 12 uur begint Adres Onbekend met de presentator van dienst, natuurlijk Ron Kas. Ron, goedemiddag.
2: Ja, ook goedemiddag. En het aardige is, we zijn veelvuldig in de regio aanstaande zondag. In deze grote samenwerking tussen de beste regionale omroepen van heel Nederland. En Almere wordt genoemd. En dat komt door Marja Hessers. Die moet daar wonen. En als ze dit hoort, zal ze denk ik wel verbaasd zijn, want er is een nichtje. En dat is een heel verhaal, dat vertellen we wel een andere keer. Maar het belangrijkste is, er zijn foto's boven gekomen van haar huwelijk en zelfs dat van haar ouders. Dat komt uit de grote doos in de familie.

0: Twee moeders waren zussen. Een van de kinderen zoekt nu eigenlijk het andere kind. En heeft het over gezellige zaterdagavonden. Zoals dat vroeger ging met z'n allen op de bank. Ze trokken erop uit. De ene deel van de familie op de tandem. De ander op de motor. Marja Hessers, om wie het gaat, moet geboren zijn in de jaren 50. Ergens in de buurt van de Molukkenstraat in Amsterdam. Haar tweede man, eerste weet ik eigenlijk niet, was Jan Roelfink. Marja heeft altijd gewerkt bij een bestratingsbedrijf. En is halverwege de jaren 70 verhuisd. Is terechtgekomen in Almere uiteindelijk. Daar had zij een atelier waar zij vooral schilderde en bezig was met keramiek. Nou, dat is één verhaal. We hebben een verhaal dat terugkeert, waarvan ik denk, nou ja, dat is een van de mooiste verhalen van de laatste tijd. Er was eens een Engelse Ashton, die is 60 jaar, heeft nooit geweten wie ze vader was. Alleen moeder zegt, ja, het is een beetje een pijnlijk verhaal. Ik was 18 en ik woonde in Leeds bij mijn ouders en ik ben gaan liften door Nederland. Ben ik een keer opgepikt door een Nederlandse Jan en die heeft mij in Groningen afgezet. En nou ja, hij is later een keer teruggekomen bij mij in Leeds, want hij was als doorreis, dat weet ze wel, als vertegenwoordiger in de houtbranche, maar alleen Jan, houtbranche, dure auto, netspak. Hij mocht niet blijven slapen van haar ouders in Leeds, maar hij is toch vanuit de logeerkamer de volgende ochtend naar haar toe gekropen en afijn, ze is zwanger geraakt.
1: Oh, wat
0: dus wij moesten gaan zoeken. Ja joh, maar dan een Nederlandse Jan uit de jaren 60. Vind hem maar eens, daar hadden we DNA-materiaal voor nodig. En toen waren we verbaasd, want we vonden een familie van een Jan Russian, die niet meer leefde, maar wel zijn zoon Auke. En Auke zegt, ja, dat moet mijn vader geweest zijn. Dat klopt helemaal met het verhaal wat ik ook van hem had. Hij heeft ook wel eens een Pools vriendinnetje gehad. Er is DNA getest. En ja hoor, twee halfbroers. En met die twee halfbroers is van de zomer van alles gebeurd. En dat kun je zondag in Adres Onbekend horen. En dan gaan we nog even naar Zeewolde of omgeving. Want Ton Joosten is 60 jaar geleden vertrokken naar Canada. Volgend jaar hoopt hij zijn 80ste verjaardag in Nederland te vieren. Is voor hem emotioneel. Want hier voelt hij zich nog altijd het meest thuis. En het mooiste van dit alles zal zijn als zijn grote vriend van toen, Henny Zok. Z-O-C-K. Als hij die nog eens tegenkomt. Een krullenbol met rood haar. Die woonde toen in Amsterdam in de Watergraafsmeer. Ze hebben heel veel met elkaar opgetrokken. Achter de meisjes aan, skiën in Zwitserland. En nu heeft hij een kind dat hem zo'n boekje heeft gegeven. Zo'n schriftje van papa, vertel eens. Dat is een populair schriftje. En nu gaan zijn gedachten in dat schriftje gelijk weer naar Henny Zok. Ton heeft zelf een huis gehad in Zeewolde. En hij denkt zich te kunnen herinneren dat tot in de jaren 80 Henny ook in de buurt heeft gewoond, of misschien nog wel woont, van Zeewolde.
1: Nou, wat een Flevolands feestje dan ook weer, Ron. En,
0: zou ik zeggen, ja.
1: Ik hoop dat het ook allemaal lukt ook natuurlijk. Hè. Dat is altijd weer de vraag. Maar jou kennende en jouw team kennende, lukt het vaak natuurlijk wel hè, om iemand te vinden.
0: Met behulp van al die luisteraars, met onze zoekbrigade, met al die mensen die daar nu al mee bezig zijn en denken, geef nou eindelijk eens dat gratis telefoonnummer. Nou, komt die al. 0800 30 30 300.
1: Dat is helemaal gratis. Al je tips zijn welkom en wie weet los je wel een zaak op. Dat zou toch top zijn. Ron, dank je wel en veel plezier zondag.
0: Dank je wel. Dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, in het kader van controle mogen controleambtenaren daar binnentreden. Je hebt ook de verplichting om daar medewerking aan te verlenen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hey Wout, kom je eten?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
2: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk. Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
3: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: De gemeente Lelystad en de provincie Flevoland trekken €1 miljoen meer uit voor Koningsdag 2027. En zo'n 25 vrijwilligers lopen vandaag en morgen rond in Lelystad om zwerfafval op te ruimen. Dit en meer in het regionieuws van 4:30.
6: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4:00.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat die tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is de verkeersinformatie. Eén file die vind je op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knopend Lunetten. 10 minuten stilstaan. Dan de flitsers inderdaad. De A27 bij Almere bij 108,7. En ook de N307 bij Dronten wordt in de gaten gehouden bij hectometerpaal 105,5.
5: De oudste straat van Emmeloord gaat op de schop. En dan gaat het natuurlijk over de Rietstraat. Na meer dan 80 jaar wordt een groot deel van de woningen in de straat gesloopt. En zometeen hoor je daar veel meer over in Studio Flevoland.
9: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
10: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ja, het is misschien een beetje vroeg om het over Sinterklaas te hebben. Maar gisteren was natuurlijk bekend geworden dat de hulp Sinterklaas ermee gaat stoppen.
1: Ja, dat is wat, hè, Stefan de Wallen.
0: Ja, die houdt er dus mee op. En de grote vraag is dan natuurlijk, wie gaat hem dan opvolgen? De naam Daan Schuurmans viel, maar die heeft echt net wel bekendgemaakt. Ik ga het absoluut niet doen. Ik zat me af te vragen, wie van Omroep Flevoland zou nou de allerbeste hulp Sinterklaas zijn wat jou betreft,
1: nou,
0: Jordi?
1: Er is een collega van ons die hulp Sinterklaas is.
0: Oh?
1: In Lelystad.
0: Oh?
1: Gaat hij de verschillende gezinnen langs met zijn Piet.
0: En dat is?
1: Marco Verhagen.
0: Dat dacht ik al.
1: Ja, ja, ja. En ik ben ook een poosje hulp Piet geweest.
0: Ja.
1: Dan gingen we met z'n tweeën door Lelystad heen. En ja, dan rij je gewoon met je eigen auto door de stad. En dan zit iedereen je aan te kijken van, wat is dat nou, Sinterklaas? Dit is wel, hij doet dat wel heel goed, hoor.
0: Wat leuk. En was jij dan een klierpiet of een hele lieve Piet?
1: De grappige Piet was ik.
0: Oh, de grappige.
1: Ja, dus ik deed dan heel leuk met kinderen. Spelletjes spelen en wat pepernoten strooien, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Het is wel leuk om een keer hulp Piet te zijn, hoor.
0: Nou ja, er wordt er in ieder geval nog een Sinterklaas gezocht.
1: Ja.
0: En misschien dan ook wel een nieuwe Pieten. Wat voor jou?
1: Nee, ik blijf het in Lelystad doen. Dat is goed genoeg voor

0: Bos Kijkse en Lido Shuffle.
1: Rick, onze collega van de redactie, die zit mee te luisteren en die hoorde dat verhaal over dat ik hulppiet ben geweest. Ja. En Marco Verhagen hulpzint. Hij heeft heel snel nog even een fragment gevonden van een paar jaar geleden.
2: Omdat u jarig bent natuurlijk vandaag,
3: ja.
2: Heb ik een klein cadeautje voor u meegenomen.
3: Een cadeautje voor mij? Met dolle pakjes.
1: Dat is Marco, hè?
3: Er zit helemaal niks in, Piet.
2: Jawel, Sinterklaas, kijkt u eens, daar.
3: Oh, wacht even. Er zit een briefje in. Even kijken, ik ben wel benieuwd. Gefopt, groetjes, malle Pietje.
1: Nou ja, zo ging dat dus.
0: Heerlijk, leuk om te zien.
1: Ik heb wel weer zin in die tijd nu.
0: De oudste straat van Emmeloord gaat op de schop. En dan heb ik het natuurlijk over de Rietstraat. Na meer dan 80 jaar wordt een groot deel van de woningen in de straat gesloopt.
1: Aukje van der Molen van het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder, die weet er veel meer over. Aukje, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Hoe voelt dat nou voor jou eigenlijk, dat zo'n oude straat op de schop gaat?
4: Ja, het is natuurlijk wel gek en een beetje dubbel. In 1943 was deze straat als eerste straat klaar. Op 15 december van dat jaar kreeg de familie Molenberg als eerste bewoner de sleutel. En toen waren dat natuurlijk knappe huizen. Maar dat zou je nu niet meer zeggen, want ze zijn echt niet meer geweldig. Als je kijkt naar energiezuinigheid en dat kan eigenlijk niet meer. Ze zijn ook heel klein.
0: Ja, zoals met veel huizen uit die tijd, denk ik inderdaad. En ja. Voor de mensen die de Rietstraat in Emmeloord niet kennen, wat is het voor een straat?
4: Het is de straat achter de bibliotheek bij het Harme Visserplein. Het is een straat met allemaal rijtjeshuizen van rode baksteen, rode pannendaken. En je ziet ook, als je dus goed kijkt, zie je ook dat er toch wel bijzondere versieringen aan die huizen zitten.
1: Nou, wat zijn dat dan voor dat versieringen?
4: Nou, je ziet onder de dakgoot zitten balkjes en daar zitten dan weer van die randjes, muizentandjes onder. En die zijn ooit bij een renovatie helemaal afgetimmerd. Maar bij de huizen die nu opgeknapt worden, want er worden er ook een paar opgeknapt, hebben ze dat weer netjes teruggebracht. En er is ons verteld dat de huizen, eigenlijk de nieuwe huizen, ook weer een beetje uit gaan zien zoals de Rietstraat er uitgezien heeft.
1: Wat nou, leuk.
4: Dus geen grote flats zetten we daar neer, maar we zetten daar gewoon weer wat mooie rijtjes huizen neer.
0: Ja, de voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn deze week van start gegaan.
4: Ja.
0: Wat gaat daar precies gebeuren?
4: Nou, in eerste instantie worden er 18 huizen aan de evenkant van de Rietstraat worden gesloopt. Daar komen 15 duurzame sociale huurwoningen voor in de plaats. Die zijn hopelijk in 2027 klaar voor nieuwe bewoners. Maar het is een veel groter plan, want de Rietstraat is groter dan alleen die blokjes aan de evenkant. Het gaat in totaal om ongeveer 83 woningen in de Rietstraat en de Zeebiestraat. Dat is de straat die achter de Rietstraat loopt en die aan de Espelenvaart ligt. En daar krijgen we dan uiteindelijk 88 mooie nieuwe huizen voor terug. Maar wel verdeeld over verschillende woningtypen. Toen de Rietstraat gebouwd werd, waren de huizen eigenlijk allemaal hetzelfde. En nu hebben we veel meer variaties. Jongeren, starters, alleenstaanden, ouderen. En als het goed is, krijgen we dus een betere mix in de Rietstraat.
1: Nou, en dat gaat de komende tijd dus gebeuren. Er wordt dan flink gebouwd. Maar wil je ons nog even meenemen de geschiedenis in, Aukje? Want het is een bijzondere plek natuurlijk, hè, in Emmeloord. Het is de oudste straat. Maar is ook bekend wie daar woonde toen het net opgeleverd werd?
4: In het begin kon je daar wonen als je bij de Rijksdienst werkte. En later zijn daar gewoon, die gingen gewoon naar andere huizen verhuizen. Later zijn daar andere mensen komen wonen. In Rietstraat 2 heeft ook het postkantoor gezeten. Het allereerste postkantoor waar gewoon nog een mevrouw stekkertjes om zat te prikken voor de telefoonaansluitingen. Ja. En ja, wat eigenlijk ook wel bijzonder is om te vertellen, is dat er eigenlijk soms, hoewel het huis niet zo groot was, toch wel gezinnen met 4, 5 kinderen woonden. En dat er bijvoorbeeld ook in eerste instantie, toen er nog niet zoveel winkels waren, gewoon een sigarenboer in zijn eigen woonhuis in de voorkamer de winkel had. Want Emmeloord was echt nog helemaal in opbouw.
0: Leuk, dat is even een sprong terug in de tijd als je het zo hoort. Leuk om dat te horen. En binnenkort wordt het dus groots opgeknapt. Aukje van der Molen van het Cultuurhistorisch Centrum Noord-Oostpolder. Dank je wel voor dit verhaal.
4: Graag gedaan.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Het is precies 4:30. Goedemiddag. Het verkeer op de A6 moet bij de afslag Urk-Nagelen de komende weken even het gas loslaten. Bij het viaduct over de Domineesweg mag sinds deze week maar 70 km per uur worden gereden. De snelheidsbeperking geldt voor beide richtingen. Een verzakking onder de snelweg is de oorzaak ervan. Het verschil tussen de weg en het viaduct is te groot geworden, constateerde een inspecteur. En daarom is die snelheidsbeperking ingesteld. De gemeente Lelystad en de provincie Flevoland trekken €1 miljoen meer uit voor Koningsdag 2027. In totaal is er maximaal €4 miljoen uitgetrokken voor de feestelijke dag. De extra kosten zijn volgens Lelystad onder meer nodig door de gestegen prijzen. En zo'n 25 vrijwilligers lopen vanmiddag, vanavond en morgenochtend rond in Lelystad om daar zwerfafval op te ruimen. Het gaat om de actie Lelystad Schoon in 24 uur. En de actie zou eigenlijk een paar maanden eerder plaatsvinden, maar Lelystad Schoon werd toen afgelast vanwege de extreme hitte. Tot zover het regio nieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
15: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. President Macron wil dat er in Frankrijk een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen. Volgens de president is dat nodig, omdat de dreiging vanuit Rusland de afgelopen weken sterk is toegenomen. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek voorlopig niet meer zitten.
16: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog. De temperatuur ligt zo rond 19 graden. Daarbij staat de meest matige zuidwestenwind. Ja, in de loop van de avond neemt de bewolking toe. En zeker vannacht is het dan grotendeels bewolkt. De temperatuur daalt maar moeizaam. We zien uiteindelijk minima van 14 graden. En daarbij staat nog altijd een matige zuidwestenwind. Morgen staat een teken van vrij veel bewolking. En af en toe zelfs een spatje regen. temperatuur is best zacht, met temperaturen tussen 19 graden in de Noordoostpolder tot 21 graden in Almere. Maar daarbij staat wel een stevige zuidwestenwind. Zo kan windkracht 5 of zelfs 6 worden gehaald aan het IJsselmeer. Zondag, dan wordt het een stuk vriendelijker. Ook volgende week ziet het ernaar uit dat de nazomer komt.
14: Dankjewel Jeroen, de verkeersinformatie dan. 4 files in onze regio, ik neem ze een beetje door. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 10 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Knoopend Hoevelaken en Nijkerk, 7. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid, ook 7 minuten vertraging. En op de N309 Dronten-Epen tussen Walibi-Holland en Elburg-Vesting, geen 7 minuten, maar 6 minuten stilstaan. Dan de snelheidscontroles. Op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 112,3. Op de N307 in Dronten bij 105,5. En dan een bijzondere radarcontrole op een parkeerplaats. Parkeerplaats Kwelplas in Almere in beide richtingen.
9: Ik denk niet dat daar heel hard gereden wordt.
14: Misschien is een of andere grapje als even op de knop gedrukt van Flitsmeister. Nou, heb je wel een echte flitser gezien ergens in de berm? Geef het even door aan ons via de app van Flitsmeister.
17: Ongeveer een maand geleden werd het Indonesische eiland Flores getroffen door een zware aardbeving. En er is hard geld nodig om de inwoners daar te helpen. Iemand uit Almere die schiet de hulp en zometeen is hij hier.
18: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ik krijg een appje van Rob Jordi. Want we hadden het net over die snelheidscontrole natuurlijk op de parkeerplaats.
1: Oh ja.
0: Rob die zegt, het zou natuurlijk een drankcontrole kunnen zijn op die parkeerplaats. Dus dan is dat probleem ook weer bij deze opgelost.
1: Een drankcontrole om 4:50?
0: Oh ja.
1: Ja, het is misschien de vrijdagmiddagborrel op werk natuurlijk.
0: Als ik niet had gewerkt, dan had ik al een paar flessen opgehaald natuurlijk. Dus,
1: maar dat staat niet aan, toch?
0: Het is nog steeds puinruimen op het Indonesische eiland Flores. Vorige maand werd het eiland getroffen door een zware aardbeving. Er vielen zeker 68 doden. En veel huizen zijn ingestort. Mensen sliepen in tenten of in de open lucht naast hun ingestorte huizen.
1: En geld is hard nodig. En Wella de Rosari, de kok uit Almere, probeert er zoveel mogelijk van daarheen te brengen. Het eiland ligt op 22 uur vliegen van Nederland. En morgen vertrek je, Wella. Goedemiddag.
2: Ja, hoi, goedemiddag.
1: Fijn dat je nu nog eventjes kan langskomen.
2: Zeker.
1: Heb je de koffer al ingepakt voor de grote reis?
2: De koffer is vorige week al ingepakt, handbagage vanochtend. Dus ik ben in principe wel ready om te gaan eigenlijk.
1: Ja, en dan ga je naar het eiland Flores in Indonesië. Ligt dat. En voor veel mensen klinkt dat toch een beetje een ver van hun bedshow. Hè? Dat ligt behoorlijk ver weg van Nederland.
2: Klopt.
1: Maar waarom voel jij je nou zo betrokken bij dat eiland?
2: Nou, mijn familie komt er vandaan. Mijn moeder die is geboren op het eiland. Op het eiland is ook waar mijn oma is begraven. En al mijn voorouders daarvoor. Dus zoals je ziet hier ook inderdaad op de foto's. Dat is het dorp waar mijn moeder dus dan vandaan komt. Het is dus een inheemse dorpje. En dat zijn dus een van de mensen die dus de minste hulp krijgen. Momenteel. En toen dacht ik van ja, dat kan toch niet. Toen ben ik een beetje onderzoek gaan doen, af gaan wachten om te kijken wat organisaties gaan doen. En toen bleek dat organisaties helemaal niet meer te werk gingen op het eiland. Dus,
1: maar waarom krijgen ze zo weinig hulp dan, de mensen daar?
2: Nou ja, de mensen, ze worden een beetje nu momenteel overspoeld door alle andere rampen die nu in Indonesië gaande zijn. Dus de vulkaanuitbarstingen, de natuurrampen, als in dus dan de wildfires, om het zo te zeggen, die dus dan nu bezig zijn. Waardoor dus dan Flores op een gegeven moment een beetje langzamerhand achtergelaten worden. Daarnaast is het ook zo dat heel veel organisaties momenteel in Indonesië hun contracten hebben afgesloten. Voornamelijk de buitenlandse organisaties, waardoor dus dan de mensen in Indonesië niet alle hulp krijgen wat dus dan wat er is eigenlijk. Dus dat.
0: Ja, en daarom kom jij in actie.
2: Ja,
0: Wat ben je allemaal van plan?
2: Ik ga in de eerste week ga ik even undercover, ga ik dus kijken hoe dat nou precies zit. Welke dorpen dus daadwerkelijk echt hulp nodig hebben. Want sommige dorpen worden wel weer geholpen door de regering. Er zijn ook mensen die wel een bankrekening hebben. En vanuit de regering wordt op hun bankrekening ook geld gestort om dus dan namelijk de woningen dus dan weer opnieuw zelf te kunnen opbouwen. Nou, wat ik net zeg, sommige mensen hebben dus dan geen bankrekening. En sommige dorpen krijgen dus dan inderdaad echt helemaal geen hulp van de regering. En ook niet van organisaties, van binnenlandse organisaties. Dus ik probeer echt te zoeken naar dus dan de dorpen en de mensen die het dus echt daadwerkelijk nodig hebben. Zodra ik daar aankom, zal ik dus kijken voor de eerste paar weken voor dus dan cement. Dan zal ik dat dus dan leveren samen met dus dan de mensen van de kerk. Dus ik word opgevangen door de bisschop, de klooster en de pastoor. En ik zal dus dan de hele tijd tussen die drie gaan moeten opverblijven en switchen. Uiteindelijk de laatste paar weken ben ik van plan om dus dan echt het eten en drinken dus dan ook te leveren. Maar voornamelijk echt het cement is wel nu echt heel nodig.
0: Ja. En je zei, ik ga dat undercover doen. Waarom?
2: Ja. Nee, omdat het geld is best wel veel wat ik tot nu toe heb opgeleverd. Het is niet altijd super veilig. Tuurlijk, de mensen zijn lief en leuk en noem maar op. Maar op het moment dat mensen dus namelijk weten dat jij dus met groot geld binnenkomt, dan ga je dus dan mensen krijgen die achter je aangaan, die je lastig gaan vallen. Wij leven ook in een hiërarchie. Dus het is namelijk ook zo dat op het eiland, als normaliter moet ik bij de ouderen eerst langs gaan van mijn familie. Mm-hmm. Voordat ik dus dan pas bij de dorpen kan gaan om mensen daar te helpen. En dan moet ik eerst mijn eigen familie dus helemaal langs gaan. Ja. Dus dan ook hun geld geven vanuit eigen zak. Maar dat is dus dan omdat we in een bepaalde hiërarchie zitten. En omdat ik het doe vanuit de kerk. En dus dan in een soort van undercover setting dus dan te werk ga. Zal ik dus dan vanuit de kerk dus beschermd worden, waardoor ik die hiërarchie niet helemaal hoef te volgen.
1: Oké, dus dan moet je ook nog rekening mee houden.
2: Ja.
1: Maar waarom maak je het geld niet gewoon over naar je familie?
2: Nou ja, kijk, je kan zeggen, je kan mensen vertrouwen, maar ik vertrouw niet iedereen 100%. Ook niet mijn eigen familie, helaas. Maar ja, het is nou eenmaal zo, je moet het uiteindelijk allemaal zelf gaan doen. En zo ben ik ook opgevoed. Als je iets wilt doen, dan moet je dat echt zelf gaan doen. Dus vandaar.
0: En hoe is het met je familie? Want zijn zij heel erg getroffen door de...
2: Ja, een van mijn tantes die in La Bombaggio woont, die een van de steunbalken van haar woning is op de hoofd gevallen. Waarbij dus dan haar schedel is opengebroken vanuit hier, ja, vanuit de rechterkant tot aan het achter. Zit ongeveer een litteken nu, of ja, een wond nu van 20 centimeter zit dus dan nu over de hoofd heen. Ze hebben haar geopereerd en de mensen hebben haar onder het puin vandaan gehaald. Hoe het nu precies helemaal gaat, dat durf ik niet te zeggen. Zij wordt nu momenteel buiten het ziekenhuis, op straat, wordt ze dus behandeld door dus dan een van de dokters die daar aanwezig zijn. Maar ja, dat, ja, het is gewoon nog aanzien.
0: Wat vreselijk, ja. Jeetje.
2: Ja.
0: Ik ben er even stil van.
2: Ja. Nee, dus dat is het. Maar ja, ook daar zal ik nog eventjes langs gaan om te kijken van hoe dat precies allemaal zit. En, ja.
1: En je wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen helpen daar.
2: Zeker.
1: Dat lukt ook wel aardig, want ik zag dat je bijna 5000 euro hebt ingezameld inmiddels.
2: Bij de GoFundMe wel, inderdaad. Dus op de GoFundMe heb ik 49,22 binnengehaald. En op mijn bankrekening is er vanuit dus dan Nederlandse kerken en de gemeenschappen is dus ook gestort. Omdat ze natuurlijk wat van de oudere garde zijn, dus ze weten niet helemaal hoe GoFundMe werken. Daarvan uit is 4500 euro ingezameld. Dus ik ben bijna bij de 10.000. Ja.
0: En vanavond is er ook nog een benefietenavond.
2: Klopt,
0: in een café
2: zeker.
0: Aan het Stadhuisplein in Almere Stad. Wat kunnen mensen verwachten daar?
2: Nou ja, Indonesische hapjes in ieder geval. Voor een goedkope prijs. Voor 2 euro, 3 euro aan Indonesische hapjes zijn er. Er komen ook live artiesten langs. Waaronder dus dan Orie Cash. Hij is ook bekend van Galaxy Radio. We hebben Alina Posey. Die werkt dus ook met heel veel Latin Amerikaanse artiesten. En even kijken, we hebben YG en Kami. Die komt ook vanuit Rotterdam. Dus echt heel veel artiesten en DJ's die dus dan langskomen. Ook lokale artiesten zoals Spence bijvoorbeeld. En die zullen dus dan optreden. En DJ's hebben we natuurlijk ook. Dus het is muziek, eten, drinken, alles erop en eraan. En al het geld wat voor de hapjes binnenkomt, dat zal dus dan naar het eiland gaan.
0: Nou. Wat goed.
2: Ja.
0: En mochten mensen nou zitten te luisteren en denken, nou ja, vanavond lukt het niet om erbij te zijn, maar we willen wel steunen, dan zetten we eventjes een linkje van de GoFundMe pagina op onze website. Ja. Dus dan kun je daar vinden en dan kun je steunen.
2: Nou, ja, top. Nou, dank jullie wel.
1: Dank je wel, Wella, voor je komst hier naar de studio. En heel veel succes de komende tijd. Pas
2: dankjewel.
1: Goed op jezelf ook.
2: Dank je wel.

0: En dat was de mooie plaat van Carol G samen met Bruno Mars en Still.
1: Zometeen in Studio Flevoland al het belangrijke nieuws van vandaag uit de provincie. We gaan het onder andere hebben over emissievrije zones in Almere. Het is feest op Urk. En het spande er tot het laatste moment nog om vanmiddag. Gaat het schip de Batavia naar Amsterdam varen morgen? Want harde wind kon nog wel eens roet in het eten gaan gooien. Zometeen hoor je of dat allemaal goed gekomen is. Zometeen sneller met muziek. Eerst is hier Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, in het kader van controle mogen controleambtenaren daar binnentreden. Je hebt ook de verplichting om daar medewerking aan te verlenen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hey Wout, kom je eten?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een Almeerder van 20 is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en 8 maanden voorwaardelijk voor een poging tot moord. En het verkeer op de A6 moet bij de afslag Urk-Nagelen de komende week het gas even loslaten. Er zit namelijk een bult in de weg. En de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland trekken 1 miljoen euro meer uit voor Koningsdag 2027. Dit en meer in het regionieuws van 5:30.
9: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 5:00.
10: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die 1,5 maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een satisfier en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: Je kunt kiezen uit een satisfier of een transparante dildo. Waar ging dat bericht
8: En waar over? Zou jij voor gaan?
11: laat ik me niet over uit. Maar het is vrijdagmiddag, ik kan gewoon alles zeggen natuurlijk.
8: Ja, zeker.
11: Nou. Satisfier heb ik niet zoveel aan, hè. Twee files in onze regio. Eén daarvan op de A6, Lelystad-Jouren, tussen knooppunt Emmeloord en Lemmer, 5 minuten. En op de N716, Nagelen-Emmeloord-Zuid, tussen Tollebeek en Emmeloord, 4 minuten. Dan de snelheidscontroles.
8: Ja.
11: Op de A27, richting Hilversum bij Almere, bij 112,3. Op de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten in beide richtingen, bij 105,5. En ook de parkeerplaats Kwelplas in Almere wordt in de gaten gehouden.
8: Zometeen in Studio Flevoland. Het leek een ambitieus plan. De stadcentra van Almere Stad, Almere Haven en Almere Buiten vrijmaken van uitstoot. En het spande er tot het laatste moment nog om vanmiddag. Gaat het schip de Batavia naar Amsterdam varen morgen? Of dat gaat lukken, hoor je zo.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Hoe kun je nou toch de liefde verklaren aan een ander? Nou, door er gewoon een nummer over te maken. Sarah Wells deed dat met haar Love Song. Het spande er tot het laatste moment nog om vanmiddag. Gaat het schip de Batavia naar Amsterdam varen morgen? Ik praat erover met Robert Waagmeester van Museum Batavialand. Goedemiddag, Robert.
1: Hi, goedemiddag.
0: Wat maakt het allemaal zo spannend vandaag?
1: Ja, de wind maakt het allemaal heel spannend. We willen dat de Batavia heel veilig naar Amsterdam gaat, zodat het goed bewaard blijft en we het straks ook goed kunnen renoveren. Dus dan is het wel belangrijk dat tijdens de verplaatsing het schip helemaal heel blijft. De wind is nog steeds wel aan de harde kant, maar de experts geven aan dat het allemaal kan en veilig is. Dus daarom spannend even om.
0: Dus er gaat gevaren worden?
1: Er gaat gevaren worden, inderdaad.
0: Kijk, en hebben jullie maatregelen moeten treffen vanwege het onstuimige weer dat voor morgen dan gepland is?
1: In principe zijn er geen extra maatregelen. Het gaat vooral om dat als de wind te hard wordt, dat je dan gewoon te veel onzekerheid hebt. Ook in de sluizen waar hij doorheen moet bij Amsterdam. Dus ja, je wil de risico's minimaliseren en dat doe je door of wel of niet te gaan.
0: Ja, uiteindelijk hebben jullie dus besloten dat het wel kan. Hoe spannend is zo'n tocht eigenlijk met een schip als de Batavia bij dat soort weersomstandigheden?
1: Nou, niet mega spannend, want zo'n schip in de 17e eeuw ging door alle weer en winden. Mm-hmm. Maar die zit ook met een verzekering, die moet er ook iets van vinden. En je wil het allemaal heel veilig doen. En daar gaat het om. We doen het allemaal echt heel veilig en heel erg berekenend, omdat we het schip zo heel mogelijk willen laten. En dan neem je iets minder risico dan je normaal gesproken zou doen misschien.
0: Ja, dan gaat het dus naar Amsterdam. Hoe lang duurt de tocht?
1: Ongeveer 6 uur. Eerste 4 uur is over het Markermeer. Dan een uurtje in Oranjesluizen. En het laatste uur door het IJ, langs het hele centrum van Amsterdam. En dan ligt het bij Damen Ship Repair in Amsterdam-West.
0: En wat gaat er daar gebeuren?
1: Daar wordt na het weekend het schip in een stoel gezet. Dat is een metalen draagconstructie waarmee die straks op het land kan staan. Dat gebeurt in een droogdok. En het droogdok bij Damen is diep genoeg en daar moet hij ook helemaal naar Amsterdam. En uiteindelijk komt de Batavia op die stoel weer terug. Dat zal begin oktober zijn, waarschijnlijk 1 oktober, zodat die 2 oktober met die stoel op land gereden kan worden met een gigantische trailer.
0: Een hele onderneming waar jullie volgens mij al heel erg lang naartoe hebben geleefd, of niet?
1: Ja, zeker. Dus misschien al bijna 10 jaar plannen en ideeën om dit te verwezenlijken. En om allerlei redenen is het nooit helemaal gebeurd. Nu gaat het echt gebeuren. Nu gaat het ook echt heel erg dichtbij komen. Ik liep vandaag over de dijk hier, kijkend naar de Batavia. Maar die ligt er morgen niet meer. Niet op die plek tenminste. Dus dat is wel heel raar. We zijn allemaal heel erg blij dat het gaat gebeuren. En ik denk dat het heel bijzonder wordt.
0: Ja. Ben je een beetje zenuwachtig of valt het wel mee?
1: Alle experts vertellen mij dat het helemaal goed gaat komen. Dus gelukkig. Ik ben niet zenuwachtig. Maar het is wel een gek idee dat het schip gewoon straks er niet meer ligt. Dat na 31 jaar aan die steiger. Ja. Dat is wel gewoon speciaal.
0: Ja, en ik denk vanaf de Oostvaardersdijk dat het schip wel te zien zal zijn. Hè, als het daar langs komt varen, of niet?
1: Zeker. En het schip zal heel snel de Vaargil ingaan. En dat is ongeveer 1,5 kilometer vanaf de dijk tussen Almere en Lelystad. Dus daar is hij ook te zien. En in Amsterdam natuurlijk vaart hij gewoon door het IJ. Ja. Dus ja, daar kun je misschien wel een terrasje pakken en uitkijken op het schip.
0: Wat een goed idee. Robert Waagmeester van Museum Batavialand, dankjewel.
2: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Oh, What a Night. Zong je dat afgelopen nacht ook weer? Toen je wakker werd van de baby?
1: Nou, ja, inderdaad. Toen dacht ik, oh nee, daar gaan we inderdaad weer.
0: Of viel het mee deze keer?
1: Nee, het viel gelukkig wel mee. Hij is redelijk rustig op dit moment. Maar ja, we worden wel inderdaad 's nachts wakker, ja. Dus gebroken nachten, die ken ik wel.
0: Je krijgt er zoveel voor terug, hè, zeg je.
1: Ja, dat zeggen ze, ja.
0: Het weer krijgen we vandaag van Jeroen Elvering van Weerplaza. Goedemiddag, Jeroen.
2: Goedemiddag, Jordi.
0: Nou, net had Rutger een gesprek met Robert Waagmeester van Batavialand over het schip de Batavia dat morgen gaat varen. En er moest wel het een en ander aangepast worden vanwege de harde wind die verwacht wordt, hè?
2: Ja, klopt. Morgen wordt echt wel een beetje onstuimig wat betreft de wind. Maar daar is nu nog niet heel veel van te merken. Want ja, nu is het eigenlijk nog best wel rustig weer. Met zon- en wolkenvelden. Al kan op het Veluwe of op het IJsselmeer wel windkracht 5 staan. Bij tijd en wijlen. Maar het is nog niet zoveel als morgen.
0: Oké, nou, het is nu dus redelijk rustig nog buiten. Gaat dat vanavond al veranderen?
2: Nee, vanavond blijft het ook rustig. De wind neemt zelfs nog iets in kracht af. Wel neemt de bewolking toe. En komende nacht raakt het dan helemaal bewolkt. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 14. Dus het wordt niet zo'n hele koude nacht. Maar ja, morgen wordt het ook helemaal niet zo heel koud. Want dan loopt de temperatuur op naar 19 tot 21 graden. Maar dan is er wel dus echt een duidelijke wind aanwezig. Zo kan er windkracht 6 op het IJssel en Markermeer komen te staan.
0: Maar je hoeft geen sjaal om te doen met die temperaturen van rond de 20 graden.
2: Absoluut niet. Nee. Wel vrij veel bewolking, dus ja, de zon is wel de grote afwezige. En later op de dag kan er in het noorden af en toe een druppelje regen vallen. Geen grote hoeveelheden, maar goed, als je er wel op uitgaat, moet je er wel even rekening mee houden.
1: En krijgen we dan zondag een hele mooie dag?
2: Deels. In de ochtend nog een paar buien die wegtrekken naar het oosten. Dan in de middag de zon er weer bij. Een beetje vergelijkbaar weer met vandaag. Dan wat betreft de middag. En de dagen daarna wordt het echt top, want dan komt een hoge drukgebied onze kant op. Wordt het droog, rustig en steeds zonniger. Woensdag staat nu bijvoorbeeld 20 graden in mijn verwachting. Maar het zou de dagen daarna wel eens wat warmer kunnen worden.
1: Kijk, dat zijn goede vooruitzichten. Jeroen, dankjewel.
2: Fijn weekend.

0: Ze wist het wel, ze kende hem, Taylor Swift. Dat is eigenlijk de Nederlandse vertaling van de titel.
1: Feest op Urk, want het jeugdhoornkorps van showband Urk is in de prijzen gevallen. De tieners wisten tijdens de jaarlijkse nationale taptoe voor muziekkorpsen uit heel het land de hoofdprijs in de wacht te slepen. En dat wordt natuurlijk gevierd.
2: Jullie zijn vanzelf gewoon kampioen geworden, hè, zo'n dag. Wij binnen vanzelf als jachthoornkorps gewoon apengroos op je lui. En we gaan even voor jullie spelen.

0: Jullie hebben de prijs gewonnen, hè? Grote bokaal. Wat vinden jullie ervan?
1: Heel leuk.
2: Heel leuk.
3: Geweldig. Heel erg leuk. Echt heel blij.
2: Hadden we niet verwacht, nee. Maar we hebben hem.
4: Het is echt geweldig. Dat we het zondag te horen kregen, hebben we meteen een feestje gebouwd. Het was echt geweldig.
5: Fantastisch. Echt een droom met die waarkant.
6: Heel veel spanning, vooral. Maar ja, hij ging super.
7: Het was zaterdag en we gingen een show doen. En ja, als je achter die doek staat, dan denk je van, gaat het goed komen? En dan op een gegeven moment sta je daar op het podium en dan denk je, ik doe gewoon op mijn gevoel. Dan ben je gewoon alles vergeten.
0: En nu die prijs gewonnen, hoe voelt dat?
7: Ja, echt mega goed. Want het was zondag, we gingen net voor de kerk toen hoorden wij dat we gewonnen hadden. Nou, iedereen jeugde.
8: Dit is niet zomaar een feestje, want jullie hebben echt een fantastische prestatie geleverd.
0: En ook het bestuur van Showbent Urk is uiterst tevreden over de prestaties van het jeugdkorps. Mathea ten Napel.
9: Daar kun je ontzettend trots op zijn natuurlijk. Ik heb zelf dan nog geen kinderen die erbij zitten. Maar mijn eigen kleine meisje die droomt ook al van om bij de Showband te mogen spelen. En in het voorprogramma mochten ze met drie andere bands mochten ze, ja, eigenlijk strijden om een titel. Wie de mooiste show en wie het best uit de bus kwam. En dat zijn zij geworden.
4: Bijna elke donderdag hebben we echt heel hard gewerkt. En het is uitgedraaid tot iets moois. En we hebben gewoon gewonnen.
7: Een medaille en natuurlijk de beker. En we gaan nu een feestje vieren in het Showbiz House.
10: En daarna dus een groot feest vieren in de Showband House. Nou, en dat feestje op Urk, dat ging ook nog eens even door tot in de late uurtjes, heb ik gehoord. Je hoorde een verslag van Roger Dankerlui.

0: mee. Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey, Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Een Almeerder van 20 is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en 8 maanden voorwaardelijk voor een poging tot moord. Volgens de rechtbank nam de Almeerder bewust het risico dat hij iemand zou doden toen hij vorig jaar zomer 28 kogels afvuurde op een flat in Utrecht. Hij zou daarvoor €3000 krijgen. Volgens de rechtbank is het puur geluk geweest dat niemand door de kogelregen uit het automatische wapen was geraakt. Het verkeer op de A6 moet bij de afslag Urk-Nagelen de komende weken het gas even loslaten. Bij het viaduct over de Domineesweg mag sinds deze week maar 70 km per uur worden gereden. En dat geldt voor beide richtingen. Een verzakking over de snelweg is de oorzaak. Het verschil tussen de weg en het viaduct is namelijk te groot geworden, constateerde een inspecteur. En de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland trekken €1 miljoen meer uit voor Koningsdag 2027. In totaal is er maximaal €4 miljoen uitgetrokken voor de feestelijke dag. De extra kosten zijn volgens Lelystad onder meer nodig door de gestegen prijzen.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Macron zegt dat Frankrijk de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Hij wil nu het spoor en het elektriciteitsnet beter beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Jan G. uit Overasselt is in Duitsland gearresteerd. Rond zijn huis was begin deze maand een grote criminele aanval waarbij een dode viel. G. is nu opgepakt voor betrokkenheid bij cocaïnehandel. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Volgens een passagier was hij de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig.
14: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan toe. En zeker komende nacht is het zo goed als bewolkt. Daarbij is het niet koud, want de minima liggen rond 14 graden. Wel trekt de zuidwestenwind nog wat verder aan. Zo komt windkracht 5 vanavond te staan op het IJsselmeer. En ook morgen is het toch wel onstuimig wat betreft de wind. Zo kan windkracht 6 worden gehaald op het IJssel- en Markermeer. Daarbij veel bewolking en af en toe ook wat regen. Het is niet koud, want de temperatuur stijgt naar 19 of 21 graden. Zondag, dan zien we in de ochtend nog een paar buien, maar in de middag breekt de zon alweer door. En na het weekend, dan komt de nazomer.
7: Dankjewel Jeroen. Nou, het is goed nieuws voor jou als weggebruiker, want er staan geen files in onze regio. Wel een paar snelheidscontroles, bijvoorbeeld op de A27 richting Hilversum. Daar is een melding gemaakt bij hectometerpaal 108,1 en bij hectometerpaal 112,3. Op de N307, dat is de Hanzeweg in Dronten in beide richtingen, bij 105,5. De Steigerdreef in Almere en ook opletten nog steeds op parkeerplaats Kwelplas in Almere.
15: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Rolling Stones en Start Me Up.
1: Almere City FC komt vanavond om 8 uur in eigen huis in actie tegen Heracles. De ploeg uit Almelo won tot nu toe alles en is de lijstaanvoerder van de competitie. Trainer Anous Daskier weet in ieder geval waar de kansen liggen tegen de club.
2: Waar kun je Heracles morgen pijn doen?
3: Ja, in de ruimtes die ze laten, op momenten dat ze aan de bal zijn, dus in de omschakeling bijvoorbeeld. Maar ook op momenten dat zij ons de bal geven, wat meer direct spel, wat meer sneller de 16 zoeken. En zorgen dat ze niet in een spel komen. En in hun spel is ook natuurlijk met name met heel veel voorzetten, een goede spits die in vorm is, zorgen dat we die uitschakelen. Een hele goede ploeg.
2: Ook vorige week tegen MVV bleken de wissels weer goud waard voor Almere City. De invallers maken vaak het verschil. En dat begint inmiddels ook binnen de spelersgroep op te vallen.
3: Ja, grappig misschien om te benoemen dat ik deze week twee spelers op kantoor kreeg. Die zeiden van ja, soms heb ik het gevoel dat ik beter na 30ste minuut erin kan komen. Want dan kan ik scoren, kan ik assisten geven. Niet dat ze niet vanaf het begin willen starten. Maar dat leeft wel in de groep. En ik denk dat dat ook onze kracht is op dit moment.
2: Wil je dit twee namen vrijgeven?
3: Nee, dat wil ik niet. Nee, dat ga ik niet doen. Want het betekent niet dat ze niet vanaf de basis willen starten. Maar het is met name dat ze denken, ja, de wedstrijd gaat open op minuut 60, 65. Ja, dan worden wij gewisseld. Dus dan zeg ik, nou, dan maken jullie de tegenstander moe en de anderen. Die beslissen de wedstrijd. En de volgende keer kan het weer anders zijn.
2: Dat zijn geen verdedigers, denk ik.
3: Nee, dat zijn zeker geen verdedigers. Dus dat zullen de middenvelders en de aanvallers zijn, ja.
2: Ferry Druiven was er wel even op de training. Ja. Trainen niet mee. Is dat zorgelijk voor jullie?
3: Ja, voor de komende wedstrijd wel. Hij heeft deze week half meegetraind, maar niet fit genoeg om morgen te starten. En of hij er überhaupt bij kan zijn, ja, dat moeten we zo even kijken. Maar hij gaat niet starten.
2: Dat is een heel groot gemis, denk ik.
3: Het is zeker een groot gemis. Jammer voor hem en jammer voor de ploeg ook. Onze aanvoerder, 6 wedstrijden gespeeld, 6 doelpunten gemaakt. Maar dat betekent ook weer, hè, het voordeel van een brede selectie is dat je iemand anders opzet. En ja, die moet ook voor zijn kansen gaan. En daar hebben we ook volste vertrouwen in.
2: Wordt dat dan gewoon heel simpel spits voor een spits? Of kan dat ook een buitenspeler worden?
3: Nee, heel duidelijk spits voor een spits. En dat is Bas. Dus ik vind ook dat hij dat verdient om te starten. Hij heeft het goed gedaan. En is ook zijn minuten bij Jong gemaakt. Dus het is ook iemand die geen conditionele achterstand heeft. En dat is het voordeel dat onze Jong dan bij een mooie competitie speelt. Waardoor jongens ook hun minuten kunnen maken.
1: En dat was alvast een goal. Een oefengoal. Je hoorde trainer Anous Daskier met verslaggever Luc Grovenstein. En als je naar de wedstrijd gaat vanavond om 8 uur.
4: Veel plezier.
5: Het is Alex Warren.

0: Fijne nieuwe plaat hoor, van Alex Warren, die overigens een heel album heeft uitgebracht vorige week. Dus een aanrader om dat eens een keer te gaan beluisteren.
1: Nou, dit was al een lekker vooruitblikje inderdaad.
0: Dat dacht ik. Goed idee om dat even te draaien.
1: Zo is het. Het leek een ambitieus plan. De stadcentra van Almere Stad, Almere Haven en Almere Buiten vrijmaken van uitstoot, zogeheten emissievrije zones. Ondernemers mogen hun winkels dan alleen nog maar bevoorraden met elektrische busjes of vrachtwagens. Maar een maand na een akkoord op het plan is het afgezwakt. Almere Haven en Buiten ontspringen de dans, althans, dat is nu de hoop.
2: Bij mij geeft het al een beetje vlek in mijn nek. Emissiezones, kijk, we zijn geen metropool. Almere Buiten is een hele kleine mooie postzegel, 500 meter breed. En de ondernemers zouden daar met hun bedrijfsbussen of met hun toeleveranciers opeens elektrisch moeten gaan rijden. Terwijl alle bezoekers, wat veel meer beweging in het centrum zijn dan de ondernemers zelf, gewoon met een diesel of met een tractor naar het centrum mogen komen om boodschappen te doen. En dat vind ik raar.
3: Ondernemers uit Almere Buiten, waaronder ook centrummanager Jimmy van der Vliet, zijn blij. Hun centrum wordt waarschijnlijk toch geen uitstootvrije zone.
2: Ja, kijk, er is geen ondernemer tegen schone lucht en tegen elektrisch rijden. Alleen ondernemers hebben nu misschien een dieselbus die nog een paar jaar op de balans staat, die nog niet afgeschreven is. En die gaan, als die vervangen moet worden, gaan ze ook naar elektrisch. Alleen je moet het niet forceren, maar stimuleren. En ik denk dat over 5 jaar zijn al die wagens vervangen door meestal elektrische auto's. En je ziet nu al ondernemers die nu al aan vervanging toe zijn, die kopen ook nu al elektrisch. Dus over 5 jaar is het probleem opgelost. Dus waarom al die toestanden en kosten maken als het probleem over 5 jaar weg is?
3: Ondernemers van Buiten en Haven zijn nog niet helemaal uit de wind. Door het getouwtrek in de raad en met verschillende besluiten moet wethouder Leslie van Hilten nu helemaal terug naar de tekentafel.
4: Nou ja, wat wij nu doen is we moeten opnieuw een verkeersbesluit nemen. Dan komen alle argumenten weer op tafel. En dan gaan wij kijken en ook de afweging maken welke consequentie het heeft voor de luchtkwaliteit. Maar zeer zeker ook voor de ondernemers in onze stad. En als daaruit blijkt dat het juridisch niet mogelijk is of op anderszins niet mogelijk kan zijn. Ja, dan houden wij ons aan de wet als wethouder.
3: En daar komt bij dat de gemeente ruim 1,2 miljoen euro heeft gekregen van het Rijk om die uitstootvrije zones voor te bereiden. Moet de gemeente, die al kampt met geldproblemen, dat geld straks dan terugbetalen?
4: Nee, dat is niet het geval. Wij hebben geld gekregen vanuit het Rijk om een inspanning te doen om tot zero-emissiezones te komen. Dat hebben wij gedaan, maar het is geen resultaatverplichting, dus wij hoeven geen geld terug te betalen.
3: Het plan voor Almere Stad blijft ongewijzigd. Daar mogen ondernemers vanaf 2028 niet meer met diesel of benzine binnenrijden.
4: Nou, het idee is natuurlijk de luchtkwaliteit verbeteren in het stadscentrum. We zien dat in Almere Stad we precies op de Europese norm zitten. Maar in de wetenschap dat wij uiteindelijk natuurlijk ook tussen de 10.000 en 15.000 woningen erbij gaan bouwen. En dat dat ook invloed heeft op de luchtkwaliteit. En daarom zijn wij van mening dat het wel belangrijk is om die in Almere Stad ook te handhaven.
3: Begin 2027 hoopt de wethouder definitief duidelijkheid te kunnen geven. Pas dan kunnen ondernemers in Buiten echt opgelucht ademhalen.
2: Nou, ik raak hier de lucht, ik vind het een prima lucht.
5: Dat is niet wetenschappelijk.
2: Dat is niet wetenschappelijk. Nee, maar goed. Je gaf zelf in een voorgesprek het voorbeeld van Londen. Ja, of Amsterdam, daar heb je hele grote zero-emissiezone. Ja, dat zijn metropolen. Almere Buitenhaven, kan je toch nauwelijks een... Het is supergezellig, hoor, maar ik kan het toch geen metropool noemen.

Muziek van Shocking Blue bij Flevoland. En Venus maakt het 12 minuten voor 6. Dan krijg je de berichten van buiten Flevoland. Tot nu toe is niemand aangehouden voor de sabotageactie op het spoor van dinsdag. ProRail zei dat het moeilijk zou worden omdat er bijvoorbeeld geen camerabeelden waren. Minister Van Wiel was eerder heel uitgesproken over...

0: acties zijn levensgevaarlijk. Die willen we ook niet hebben. Dus we willen gewoon dit hele netwerk wat hiervoor gezorgd heeft in kaart brengen.
1: Van Wiel roept burgers op om alert te zijn en op te letten als ze ineens mensen met buizen zien rondrennen in de buurt van het spoor. Rusland zal vaker Europese landen en NAVO-lidstaten aanvallen, dat zegt de Poolse premier. De laatste tijd komen er vaker Russische drones of raketten op NAVO-grondgebied neer. En dat lijkt dan per ongeluk te zijn, zegt deze correspondent.
2: Rusland doet dan alsof het een soort van afzwaaiers zijn. Er zijn zelfs ook al drones neergekomen op flats in Roemenië. We zijn steeds meer gewend aan de Oostflank, maar eigenlijk wil Tusk hier nogmaals duidelijk maken. Rusland gaat steeds verder en Rusland is hiermee de reactie van de NAVO aan het testen. En we moeten dus ook goed dat gesprek voeren. Wat gaan we doen als het straks verder gaat en verder escaleert?
1: Tusk bezoekt vandaag Kiev om daar met de Oekraïense president Zelensky te praten over de verdediging tegen nieuwe soorten drones. Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam staat vandaag voor de rechter. Door zijn vermoedelijk handelen konden criminelen bijna 100 geweldsincidenten plegen, zegt verslaggever Mark Robin Visser.
3: En dat kwam allemaal omdat hij volgens het Openbaar Ministerie toegang had tot allerlei overheidssystemen. Daar kon hij informatie uithalen van mensen, personen, adressen, kentekens, ook gegevens van de Kamer van Koophandel. En die zou die verkocht hebben aan criminelen. En die criminelen gingen dan vervolgens al die geweldsincidenten plegen.
1: Het OM komt dinsdag met de eis tegen de Amsterdamse ambtenaar. Aan het eind van het jaar doet de rechtbank dan uitspraak. En er kwamen vorig jaar meer toeristen naar ons land. Dat heeft het CBS berekend. Vooral in juli sliepen meer toeristen in Nederland in een hotel of op een vakantiepark. Ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die er sinds begin dit jaar is. Dat er meer toeristen kwamen was onverwacht, zegt deze verslaggever.
4: Het zag het eventjes niet naar uit in april, mei, juni. Het was natuurlijk ook een hele onzekere periode. Veel mensen hebben tot laatste moment gewacht met boeken, wisten we toen ook. En nou ja, dat blijkt dus wel dat in die eerste zomermaand, het echte hoogseizoen, dat een behoorlijk deel toch wel in Nederland is gebleven, maar ook wel van het buitenland naar Nederland is gekomen, bijvoorbeeld uit Duitsland en België.
1: Het totaal aantal overnachtingen is wel iets gedaald. Dat betekent dus dat mensen minder lang bleven. En tot zover een overzicht van de berichten van buiten onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, in het kader van controle mogen controleambtenaren daar binnentreden. Je hebt ook de verplichting om daar medewerking aan te verlenen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hey Wout, kom je eten?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een Almeerder van 20 jaar is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en 8 maanden voorwaardelijk voor een poging tot moord. En het verkeer op de A6 moet bij de afslag Urk-Nagelen de komende weken het gas even loslaten. Want bij het viaduct over de Domineesweg mag sinds deze week maar 70 km per uur worden gereden. Dat zijn over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je zometeen na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging heb je nog steeds op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijzoord en Ravenstein staat 23 kilometer file met 50 minuten vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73. Verderop onthoud op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A325 Arnhem richting de Duitse grens heb je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen een kwartier op onthoud. En tot slot de N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen Kampen-Zuid en Ens ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in Studio Flevoland. Het leek een ambitieus plan. De stadcentra van Almere Stad, Almere Haven en Almere Buiten vrijmaken van uitstoot. En het spande er tot het laatste moment nog om vanmiddag. Gaat het schip de Batavia naar Amsterdam varen morgen? Of dat gaat lukken, hoor je zo.
12: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
13: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
12: Ah, check.
14: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt de Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Het spande er tot het laatste moment nog om vanmiddag. Gaat het schip de Batavia naar Amsterdam varen morgen? Ik praat erover met Robert Waagmeester van Museum Batavialand. Goedemiddag, Robert.
1: Hi, goedemiddag.
0: Wat maakt het allemaal zo spannend vandaag?
1: Ja, de wind maakt het allemaal heel spannend. We willen dat de Batavia heel veilig naar Amsterdam gaat, zodat het goed bewaard blijft en we het straks ook goed kunnen renoveren. Dus dan is het wel belangrijk dat tijdens de verplaatsing het schip helemaal heel blijft. De wind is nog steeds wel aan de harde kant, maar de experts geven aan dat het allemaal kan en veilig is. Dus daarom spannen het even om.
0: Dus er gaat gevaren worden?
1: Er gaat gevaren worden, inderdaad.
0: Kijk, en hebben jullie maatregelen moeten treffen vanwege het onstuimige weer dat voor morgen dan gepland is?
1: In principe zijn er geen extra maatregelen. Het gaat vooral om dat als de wind te hard wordt, dat je dan gewoon te veel onzekerheid hebt. Ook in de sluizen waar hij doorheen moet bij Amsterdam. Dus ja, je wil de risico's minimaliseren. En dat doe je door of wel of niet te gaan.
0: Ja, uiteindelijk hebben jullie dus besloten dat het wel kan. Hoe spannend is zo'n tocht eigenlijk met een schip als de Batavia bij dat soort weersomstandigheden?
1: Nou, niet mega spannend, want zo'n schip in de 17e eeuw ging door alle weer en winden. Mm-hmm. Maar die zit ook met een verzekering, die moet er ook iets van vinden. En je wil het allemaal wel heel veilig doen. En daar gaat het om. We doen het allemaal echt heel veilig en heel erg berekenend, omdat we het schip zo heel mogelijk willen laten. En dan neem je iets minder risico dan je normaal gesproken zou doen misschien.
0: Ja, dan gaat het dus naar Amsterdam. Hoe lang duurt de tocht?
1: Ongeveer 6 uur. Eerste 4 uur is over het Markermeer, dan een uurtje in Oranjesluizen en het laatste uur door het IJ, langs het hele centrum van Amsterdam. En dan ligt het bij Dame Ship Repair in Amsterdam-West.
0: En wat gaat er daar gebeuren?
1: Daar wordt na het weekend het schip in een stoel gezet. Dat is een metalen draagconstructie waarmee die straks op het land kan staan. Dat gebeurt in een droogdok. En het droogdok bij Dame is diep genoeg en daar moet hij ook helemaal naar Amsterdam. En uiteindelijk komt de Batavia op die stoel weer terug. Dat zal begin oktober zijn, waarschijnlijk 1 oktober, zodat die 2 oktober met die stoel op land gereden kan worden met een gigantische trailer.
0: Een hele onderneming waar jullie volgens mij al heel erg lang naartoe hebben geleefd, of niet?
1: Ja, zeker. Dus misschien al bijna 10 jaar plannen en ideeën om dit te verwezenlijken. En om allerlei redenen is het nooit helemaal gebeurd. Nu gaat het echt gebeuren. Nu gaat het ook echt heel erg dichtbij komen. Ik liep vandaag over de dijk hier, kijkend naar de Batavia. Maar die ligt er morgen niet meer. Niet op die plek tenminste. Dus dat is wel heel raar. We zijn allemaal heel erg blij dat het gaat gebeuren. En ik denk dat het heel bijzonder wordt.
0: Ja. Ben je een beetje zenuwachtig of valt het wel mee?
1: Alle experts vertellen mij dat het helemaal goed gaat komen. Dus gelukkig. Ik ben niet zenuwachtig. Maar het is wel een gek idee dat het schip gewoon straks er niet meer ligt. Dat na 31 jaar aan die steiger. Ja. Dat is wel gewoon speciaal.
0: Ja, en ik denk vanaf de Oostvaardersdijk dat het schip wel te zien zal zijn. Hè, als het daar langs komt varen, of niet?
1: Zeker. En het schip zal heel snel de Vaargeul ingaan. En dat is ongeveer 1,5 kilometer vanaf de dijk tussen Almere en Lelystad. Dus daar is hij ook te zien. En in Amsterdam natuurlijk vaart hij gewoon door het IJ. Ja. Dus ja, daar kun je misschien wel een terrasje pakken en uitkijken op het schip.
0: Wat een goed idee. Robert Waagmeester van Museum Batavialand, dankjewel.
2: Je luistert naar Flevoland.

0: je.
1: Het weer krijgen we vandaag van Jeroen Elvering van Weerplaza. Goedemiddag, Jeroen.
2: Goedemiddag, Jordi.
1: Nou, net had Rutger een gesprek met Robert Waagmeester van Batavialand over het schip de Batavia dat morgen gaat varen. En er moest wel het een en ander aangepast worden vanwege de harde wind die verwacht wordt, hè?
2: Ja, klopt. Morgen wordt echt wel een beetje onstuimig wat betreft de wind. Maar daar is nu nog niet heel veel van te merken. Want ja, nu is het eigenlijk nog best wel rustig weer. Met zon- en wolkenvelden. Al kan op het Veluwe of op het IJsselmeer wel windkracht 5 staan. Bij tijd en wijlen. Maar het is nog niet zoveel als morgen.
1: Oké, nou, het is nu dus redelijk rustig nog buiten. Gaat dat vanavond al veranderen?
2: Nee, vanavond blijft het ook rustig. De wind neemt zelfs nog iets in kracht af. Wel neemt de bewolking toe. En komende nacht raakt het dan helemaal bewolkt. En dan daalt de temperatuur naar een graad of 14. Dus het wordt niet zo'n hele koude nacht. Maar ja, morgen wordt het ook helemaal niet zo heel koud. Want dan loopt de temperatuur op naar 19 tot 21 graden. Maar dan is er wel dus echt een duidelijke wind aanwezig. Zo kan er windkracht 6 op het IJssel en Markermeer komen te staan.
1: Maar je hoeft geen sjaal om te doen met die temperaturen van rond de 20 graden.
2: Absoluut niet. Wel vrij veel bewolking, dus de zon is wel de grote afwezige. En later op de dag kan er in het noorden af en toe een druppelje regen vallen. Geen grote hoeveelheden, maar goed, als je er wel op uitgaat, moet je er wel even rekening mee houden.
3: En krijgen we dan zondag een hele mooie dag?
2: Deels. In de ochtend nog een paar buien die wegtrekken naar het oosten. Dan in de middag de zon er weer bij. Een beetje vergelijkbaar weer met vandaag. Dan, wat betreft de middag. En de dagen daarna wordt het echt top, want dan komt een hoge drukgebied onze kant op. Wordt het droog, rustig en steeds zonniger. Woensdag staat nu bijvoorbeeld 20 graden in mijn verwachting. Maar het zou de dagen daarna wel eens wat warmer kunnen worden.
3: Kijk, dat zijn goede vooruitzichten. Jeroen, dankjewel.
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: feest op Urk, want het jeugdhoornkorps van showband Urk is in de prijzen gevallen. De tieners wisten tijdens de jaarlijkse nationale taptoe voor muziekkorpsen uit heel het land de hoofdprijs in de wacht te slepen. En dat wordt natuurlijk gevierd.
1: Jullie zijn vanzelf gewoon kampioen geworden, hè, zo de dag. Wij binnen vanzelf als jachthoornkorps gewoon apengroos op je lui. En we gaan met een fotje spelen.

0: Jullie hebben de prijs gewonnen, hè? Grote bokaal. Wat vinden jullie ervan?
1: Heel leuk.
2: Heel leuk.
3: Geweld. Heel erg leuk. Echt heel blij.
2: Hadden we niet verwacht, nee. Maar we hebben hem.
4: Het is echt geweldig. Dat we het zondag te horen kregen, hebben we meteen een feestje gebouwd. Het was echt geweldig.
5: Fantastisch. Echt een droom met die barcode.
6: Heel veel spanning, vooral. Maar ja, hij ging super.
7: Het was zaterdag en we gingen een show doen. En ja, als je achter die doek staat, dan denk je van, gaat het goed komen? En dan op een gegeven moment sta je daar op het podium en dan denk je, ik doe gewoon op mijn gevoel. Dan ben je gewoon alles vergeten.
0: En nu die prijs gewonnen, hoe voelt dat?
7: Ja, echt mega goed. Want het was zondag, we gingen net voor de kerk toen hoorden waar je dat we gevonden hadden. Nou, iedereen jeugde.
8: Dit is niet zomaar een feestje, want jullie hebben echt een fantastische prestatie geleverd.
0: En ook het bestuur van Showbent Urk is uiterst tevreden over de prestaties van het jeugdkorps. Mathea ten Napel.
9: Daar kun je ontzettend trots op zijn natuurlijk. Ik heb zelf dan nog geen kinderen die erbij zitten. Maar mijn eigen kleine meisje die droomt ook al van om bij de Showband te mogen spelen. En in het voorprogramma mochten ze met drie andere bands mochten ze, ja, eigenlijk strijden om een titel. Wie de mooiste show en wie er het best uit de bus kwam. En dat zijn zij geworden.
4: Bijna elke donderdag hebben we echt heel hard gewerkt. En het is uitgedraaid tot iets moois. En we hebben gewoon gewonnen.
7: Een medaille en natuurlijk de beker. En we gaan nu een feestje vieren in het Showbird House.
10: En daarna dus een groot feest vieren in de Showband House. Nou, en dat feestje op Urk, dat ging ook nog eens even door tot in de late uurtjes, heb ik gehoord. Je hoorde een verslag van Roger Dankerlui.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: Een Almeerder van 20 is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en 8 maanden voorwaardelijk voor een poging tot moord. Volgens de rechtbank nam de Almeerder bewust het risico dat hij iemand zou doden toen hij vorig jaar zomer 28 kogels afvuurde op een flat in Utrecht. Hij zou daarvoor €3.000 krijgen. Volgens de rechtbank is het puur geluk geweest dat niemand door de kogelregen uit het automatische wapen was geraakt. Het verkeer op de A6 moet bij de afslag Urk-Nagelen de komende weken het gas even loslaten. Bij het viaduct over de Domineesweg mag sinds deze week maar 70 km per uur worden gereden. En dat geldt voor beide richtingen. Een verzakking over de snelweg is de oorzaak. Het verschil tussen de weg en het viaduct is namelijk te groot geworden, constateerde een inspecteur. En de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland trekken €1 miljoen meer uit voor Koningsdag 2027. In totaal is er maximaal €4 miljoen uitgetrokken voor de feestelijke dag. De extra kosten zijn volgens Lelystad onder meer nodig door de gestegen prijs.
6: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen deskundigen na onderzoek voor het ministerie van Landbouw. Ook supermarkten zouden grotere voorraden moeten hebben. Het kabinet trekt €6 miljoen uit om 250 zieke en gewonde kinderen uit Gaza te laten behandelen in Jordanië. Er worden geen kinderen meer naar Nederland gehaald. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kun je ze beter dicht bij huis behandelen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat die partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
7: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan toe. Zeker komende nacht is het zo goed als bewolkt. Daarbij is het niet koud, want de minima liggen rond 14 graden. Wel trekt de zuidwestenwind nog wat verder aan. Zo komt windkracht 5 vanavond te staan op het IJsselmeer. En ook morgen is het toch wel onstuimig wat betreft de wind. Zo kan windkracht 6 worden gehaald op het IJssel- en Markermeer. Daarbij veel bewolking en af en toe ook wat regen. Het is niet koud, want de temperatuur stijgt naar 19 of 21 graden. Zondag, dan zien we in de ochtend nog een paar buien, maar in de middag breekt de zon alweer door. En na het weekend, dan komt de nazomer.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek gebeurde er eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten op onthoud. Dan naar de A50 richting Os. Tussen Renkum en Ravenstein staat 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73. En op onthoud op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Nijmegen staat 6 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Het leek een ambitieus plan. De stadcentra van Almere Stad, Almere Haven en Almere Buiten vrijmaken van uitstoot, zogeheten emissievrije zones. Ondernemers mogen hun winkels dan alleen nog maar bevoorraden met elektrische busjes of vrachtwagens. Maar een maand na een akkoord op het plan is het afgezwakt. Almere Haven en Buiten ontspringen de dans, althans, dat is nu de hoop.
1: Bij mij geeft het al een beetje vlek in mijn nek. Emissiezones. Kijk, we zijn geen metropool. Almere Buiten is een hele kleine, mooie postzegel. 500 meter breed. En de ondernemers zouden daar met hun bedrijfsbussen of met hun toeleveranciers opeens elektrisch moeten gaan rijden. Terwijl alle bezoekers, wat veel meer beweging in het centrum zijn dan de ondernemers zelf, gewoon met een diesel of met een tractor naar het centrum mogen komen om boodschappen te doen. En dat vind ik raar.
2: Ondernemers uit Almere Buiten, waaronder ook centrummanager Jimmy van der Vliet, zijn blij. Hun centrum wordt waarschijnlijk toch geen uitstootvrije zone.
1: Ja, kijk, er is geen ondernemer tegen schone lucht en tegen elektrisch rijden. Alleen ondernemers hebben nu misschien een dieselbus die nog een paar jaar op de balans staat, die nog niet afgeschreven is. En die gaan, als die vervangen moet worden, gaan ze ook naar elektrisch. Alleen je moet het niet forceren, maar stimuleren. En ik denk dat over 5 jaar zijn al die wagens vervangen door meestal elektrische auto's. En je ziet nu al ondernemers die nu al aan vervanging toe zijn, die kopen ook nu al elektrisch. Dus over 5 jaar is het probleem opgelost. Dus waarom al die toestanden en kosten maken als het probleem over 5 jaar weg is?
2: Ondernemers van Buiten en Haven zijn nog niet helemaal uit de wind. Door het getouwtrek in de raad en met verschillende besluiten moet wethouder Leslie van Hilten nu helemaal terug naar de tekentafel.
3: Nou ja, wat wij nu doen is we moeten opnieuw een verkeersbesluit nemen. Dan komen alle argumenten weer op tafel. En dan gaan wij kijken en ook de afweging maken welke consequentie het heeft voor de luchtkwaliteit. Maar zeer zeker ook voor de ondernemers in onze stad. En als daaruit blijkt dat het juridisch niet mogelijk is of op anderszins niet mogelijk kan zijn. Ja, dan houden wij ons aan de wet als wethouder.
2: En daar komt bij dat de gemeente ruim 1,2 miljoen euro heeft gekregen van het Rijk om die uitstootvrije zones voor te bereiden. Moet de gemeente, die al kampt met geldproblemen, dat geld straks dan terugbetalen?
3: Nee, dat is niet het geval. Wij hebben geld gekregen vanuit het Rijk om een inspanning te doen om tot zero-emissiezones te komen. Dat hebben wij gedaan, maar het is geen resultaatverplichting, dus wij hoeven geen geld terug te betalen.
2: Het plan voor Almere Stad blijft ongewijzigd. Daar mogen ondernemers vanaf 2028 niet meer met diesel of benzine binnenrijden.
3: Nou, het idee is natuurlijk de luchtkwaliteit verbeteren in het stadscentrum. We zien dat in Almere Stad we precies op de Europese norm zitten. Maar in de wetenschap dat wij uiteindelijk natuurlijk ook tussen de 10.000 en 15.000 woningen erbij gaan bouwen. En dat dat ook invloed heeft op de luchtkwaliteit. En daarom zijn wij van mening dat het wel belangrijk is om die in Almere Stad ook te handhaven.
2: Begin 2027 hoopt de wethouder definitief duidelijkheid te kunnen geven. Pas dan kunnen ondernemers in Buiten echt opgelucht ademhalen.
1: Nou, ik raak hier de lucht. Ik vind het een prima lucht.
4: Dat is niet wetenschappelijk.
1: Dat is niet wetenschappelijk. Nee, maar goed. Als je gaf zelf in een voorgesprek het voorbeeld van Londen. Ja, of Amsterdam, daar heb je hele grote zero-emissiezone. Ja, dat zijn metropolen. Almere Buitenhaven kan je toch nauwelijks aan. Het is supergezellig, hoor, maar ik kan het toch geen metropool noemen.
5: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dan krijg je de berichten van buiten Flevoland. Tot nu toe is niemand aangehouden voor de sabotageactie op het spoor van dinsdag. ProRail zei dat het moeilijk zou worden omdat er bijvoorbeeld geen camerabeelden waren. Minister Van Wil was eerder heel uitgesproken over dat de daders gepakt zouden worden. Hij vindt het raar dat er nu nog niemand is opgepakt.
1: Het is geen voortvluchtige zwaar gewapende crimineel waar we naar zoeken. Okay? Dan gaan we daar echt met andere middelen op heen. Hier willen we gewoon weten wie zat erachter. En ook het netwerk erachter, want dat dit een gecoördineerde actie was waarbij op instructie heel specifiek acties zijn uitgevoerd. Dat is wel degelijk. Die acties zijn levensgevaarlijk. Die willen we ook niet hebben. Dus we willen gewoon dit hele netwerk wat hiervoor gezorgd heeft in kaart brengen.
0: Van Wil roept burgers op om alert te zijn en op te letten als ze ineens mensen met buizen zien rondrennen in de buurt van het spoor. Rusland zal vaker Europese landen en NAVO-lidstaten aanvallen, dat zegt de Poolse premier. De laatste tijd komen er vaker Russische drones of raketten op NAVO-grondgebied neer. En dat lijkt dan per ongeluk te zijn, zegt deze correspondent.
2: Rusland doet dan alsof het een soort van afzwaaiers zijn. Er zijn zelfs ook al drones neergekomen op flats in Roemenië. We zijn steeds meer gewend aan de oostflank, maar eigenlijk wil Tusk hier nog

0: Door zijn vermoedelijk handelen konden criminelen bijna 100 geweldsincidenten plegen, zegt verslaggever Mark Robin Visser.
1: En dat kwam allemaal omdat hij volgens het Openbaar Ministerie toegang had tot allerlei overheidssystemen. Daar kon hij informatie uithalen van mensen, personen, adressen, kentekens, ook gegevens van de Kamer van Koophandel. En die zou die verkocht hebben aan criminelen. En die criminelen gingen dan vervolgens al die geweldsincidenten plegen.
0: Het OM komt dinsdag met de eis tegen de Amsterdamse ambtenaar. Aan het eind van het jaar doet de rechtbank dan uitspraak. En er kwamen vorig jaar meer toeristen naar ons land. Dat heeft het CBS berekend. Vooral in juli sliepen meer toeristen in Nederland in een hotel of op een vakantiepark. Ondanks de btw-verhoging op overnachtingen die er sinds begin dit jaar is. Dat er meer toeristen kwamen was onverwacht, zegt deze verslaggever.
2: Het zag het eventjes niet naar uit in april, mei, juni. Het was natuurlijk ook een hele onzekere periode. Veel mensen hebben tot het laatste moment gewacht met boeken. Dat wisten we toen ook. En nou ja, dat blijkt dus wel dat in die eerste zomermaand, het echte hoogseizoen, dat een behoorlijk deel toch wel in Nederland is gebleven. Maar ook wel van het buitenland naar Nederland is gekomen. Bijvoorbeeld uit Duitsland en België.
0: Het totaal aantal overnachtingen is wel iets gedaald. Dat betekent dus dat mensen minder lang bleven. En tot zover een overzicht van de berichten van buiten onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, in het kader van controle mogen controleambtenaren daar binnentreden. Je hebt ook de verplichting om daar medewerking aan te verlenen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hey Wout, kom je eten?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
13: Aquaparken voor tickets €200, please.
14: Zijn jij nou €200?
15: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
12: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Hallo, Odido Business hier.

0: De prijs laag houden?
1: Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
6: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
5: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A6 Muiden richting Emmeloord. Tussen Lelystad en Afrit Urk is de weg dicht door een ongeluk. Verder oponthoud op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein staat 17 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door omrijders vanwege de wegwerkzaamheden op de A73. En dan op de A325 Arnhem richting de Duitse grens heb je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Ja. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Met vandaag drie gasten. We hoorden ze al even heel kort. Julie Huard, goedemorgen.
2: Goedemiddag
1: moet ik zeggen.
3: Wat zit je nou met die ochtend?
1: Ja, ik heb de hele tijd die ochtend in mijn hoofd. Ik weet ook niet wat het is. Ik denk ook dat ik ga geslapen. Heb jij ook nog 60 voor het ochtend is?
2: Ik zal even zingen, dan zijn we er weer uit.
1: En jij was gisteravond laat natuurlijk gemaakt, of niet?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, zeker. Daar gaan we het zo over hebben. Aart van Grootheest is ook hier. Aart, goedemiddag. Van harte welkom. Met je dikke boek voor je neus.
4: Ja.
1: Het dossier Vlodder is uitgekomen. En ook Dick Maas. Goedemiddag, Dick.
4: Ja,
1: fijn dat je hier in de studio bent. Om samen met Aart ook te praten over dat geweldige boek. En natuurlijk van harte gefeliciteerd nog. Hè, want jij was in Zeeland bij Film by the Sea. En je bent geëerd, Dick.
5: Ja, nou of.
1: Ja. Dat is, nu, jij bent altijd iemand die dat lijkt alsof dat allemaal een beetje gelaten reageert dan. Maar dat heeft wel wat met je gedaan, hè?
5: Nou, ja, god. Wat vooral leuk was, dat ik ben samen, hoe heet dat, een Career Achievement Award samen met Huub.
1: Ja.
5: Huub Stapel. En Huub had een hele mooie toespraak. Ik weet niet of je erbij was. Maar,
1: ik kon er helaas niet bij zijn, maar wat zei hij?
5: Ja, dat was iets van 3 minuten lang.
1: De essentie. Wat jou zo raakte?
5: Dat ging gewoon over hoe we elkaar leren kennen. En wat dingen die we hadden meegemaakt in al die jaren en zo. En er kwamen wat anekdotes naar voren waarvan ik zelf eigenlijk niks meer wist. Maar hij wel, blijkbaar nog.
2: Dat zijn het leukst.
5: En dat was best af en toe ontroerend. Ja,
1: ja, ontroerend zelfs, oké.
5: Okay. Ja, ik vond het, ja.
1: Ja, jij was er wel bij Aart, hè? Natuurlijk.
4: Ja, zeker. Nou, het was meer dat Huub ook zei van... ik zal altijd voor je klaarstaan als je weer opbelt om een film te maken. En zo begon hij een beetje ook met de toespraak. Omdat Dick zei van ja, ik ben ontslagen. En toen zei Huub, nou, daar kom ik ook niet.
1: Bij de lift was dat, hè?
4: Ja, bij de lift was dat. En het eind van het verhaal was van... nou ja, als je me weer belt, dan ben ik er weer.
1: Hm.
4: Dus het was wel een iets langere toespraak dan 3 minuten. En het was ook hilarisch. Ja, het was heel leuk. En ook wel een beetje emotioneel.
1: Ja. Ja.
6: Heeft dat te maken met een carrièrematige vriendschap? Of is dat een echte vriendschap? Of is dat gewoon vakbroeders onder elkaar?
5: Nou, het is een soort carrièrevriendschap. Ik bedoel, het is niet zo dat wij nou zo van die vrienden zijn die elke week de deur bij elkaar platlopen, zoals het heet.
6: Nee.
5: Maar we kunnen heel goed met elkaar omgaan. En het is vooral gebaseerd op professionaliteit, op het werk wat we doen en hoe we tegen de dingen aankijken.
6: Jij weet wat je van hem verlangt en hij weet wat jij van hem verlangt.
5: Ja, inmiddels wel, ja.
6: Ja, dat soort dingen.
5: Ja, ja.
6: Bemoeit hij zich dan ook steeds met meer dingen als je met hem werkt?
5: Nee, juist niet.
6: Oh.
5: Nou, in die zin, hij was wel betrokken als producent bij de laatste film.
1: Ja. Amsterdam 2.
5: Amsterdam 2, dus... Dus daar was hij wel meer bij betrokken dan anders. Dat hij alleen maar acteur was of zo.
6: Zit het daar dan niet af en toe van die dingen in dat je denkt van... ja, zie, daarom heb ik dus Huub Stapel naast me. Dan hoef ik het niet meer uit te leggen. Of zijn het juist van die dingetje dat je denkt van... nou, ik ben nog steeds de regisseur en jij de acteur, hè?
5: Kijk, je hoeft Huub niet zoveel uit te leggen. Hij doet het vaak... Nou ja, weet je wel, het zijn vaak heel praktische dingen... Iets met timing of zo, die ik dan in mijn hoofd heb. En die dan anders moeten zijn. Maar goed, ik ga hem niet vertellen hoe die moet acteren natuurlijk.
6: Maar je hebt toch wel een bepaalde visie. Jij ziet het beeldje uiteindelijk.
5: Ja, maar ik heb ook Huub gekozen omdat ik weet wat hij levert.
6: Ja,
5: dus het komt niet als een verrassing. Het zijn vaak de technische dingen op de set die dan... waar ik het dan met hem over moet hebben.
6: Ja.
5: Je hebt andere acteurs, die moet je veel meer op acteervlak... daar zit er een, bijvoorbeeld. Je had ook een klein rolletje, Marco.
1: Ja, ja, ja, ja.
6: Ik zou zo graag de bloopers nog eens willen zien.
1: Nou, daar zijn er heel veel van. We hebben 3 dagen in dat café gezeten voor die ene scène. Het was echt... Ja, nee, het was best.
6: Iedereen laveloos natuurlijk. En het kwam waar.
5: Ja, het was in de kroeg, hè. Ja. Ja.
1: Ben je tevreden trouwens, even terugkijkend op Amsterdam 2... hoe dat allemaal gegaan is qua bezoekers. Want ik sprak Huub ook natuurlijk voor de podcast onlangs. En die zei ook van, nou goed, dat viel me toch een beetje tegen. Ik had verwacht dat het wel 1 miljoen bezoekers zou trekken. Ja. En het is bij bestek op, wat is het, 300, 350.000?
5: Ja, net in de 300.000, 310 of zo, geloof ik. Inmiddels.
1: Wat had jij in je hoofd?
5: Ja, dat viel mij ook tegen.
1: Ja, ja.
5: Dat viel me zwaar tegen.
1: En waar kan het aan gelegen hebben, denk je dan?
5: Ja, je gaat dan speculeren, maar... Kijk, het is wel zo dat de film het hoogste box-office heeft... van de laatste paar jaar van de Nederlandse film.
1: Ja. Dus hij heeft het wel goed gedaan natuurlijk.
5: Hij heeft het eigenlijk naar verhouding goed gedaan. Maar dat hele bezoek is ingestort.
6: Ja.
5: In een paar jaar. Het is echt gehalveerd zo'n beetje. En Kijk, we hadden allemaal natuurlijk gerekend op minstens 600.000 bezoekers. Wat ook heel normaal was een paar jaar geleden voor dit soort films. En eigenlijk hadden we nog veel meer verwacht.
2: Ik vind het zo zonde. Ja? Ik vind het zo zonde als dat halveert in de bioscoop. Want film kijken in een bioscoop is... Dat heb ik ook met muziek. Als iemand een liedje van mij gaat luisteren, zet ik altijd een koptelefoon op iemands hoofd. Ik zeg, je gaat hem niet via een telefoontje of via iets slechts luisteren. Het is een wereld waar je instapt. Anders.
5: Daar heb je helemaal gelijk in. En we vermoeden ook dat tegenwoordig, omdat films zo snel op een streamer komen.
2: Ja.
5: En dat is gewoon eigenlijk al heel snel bekend. Kijk, vroeger ging het eerst na een half jaar, geloof ik, zo'n beetje. Ging het eerst naar DVD en Blu-ray. En dan een half jaar later kwam het eens op tv of ergens anders kon je hem zien.
2: Ja.
5: Nu kan je hem binnen 3 maanden kan je hem op een streamer zien.
2: Ja.
5: En in dit geval Amazon Prime. En dat is ook logisch. Kijk, die mensen hebben flink wat geld in de film gestoken.
2: Ja. Ja.
5: Maar die willen hem ook vrij snel uitbrengen. Die gaan niet een jaar wachten.
1: Trouwens, die DVD of die Blu-ray die ervan uitgebracht is, die is continu uitverkocht. Dus het leeft wel degelijk nog steeds dat mensen een film willen kopen op Blu-ray.
5: Maar daar weet jij meer van. Maar die is dus door Splendid in Duitsland eigenlijk uitgebracht.
1: Ja.
5: In Nederland is het niet meer haalbaar om een DVD Blu-ray uit te brengen.
4: Nee, de disc is feitelijk in Nederland en Duitsland exact hetzelfde.
1: Ja.
4: En dan hebben ze het dus geproduceerd voor 2 landen en gemaakt voor 2 landen. En alleen het hoesje is in beide landen anders.
1: Ja, ja.
4: Als je hem in Duitsland koopt, dan zul je ook zien dat op de disc staat gewoon het 12-jaar logo wat wij kennen in Nederland.
1: Om het allemaal wat de kosten een beetje te drukken. Maar
4: zeker.
5: Ja, dat is helemaal niet meer rendabel.
4: En zonder Duitsland was dit niet meer los uitgekomen in Nederland, vrees ik.
1: Waar komt, Aart, jouw fascinatie voor Vlodder vandaan? Want we gaan terug naar 1986, toen die eerste film verscheen. Dat is natuurlijk een... Ik kan me nog herinneren dat ik hem in de bioscoop heb gezien. In de Cinerama bioscoop in Rotterdam. De zaal zat bommetje vol.
6: Ja, streaming was er toen nog niet.
1: Met Kerst, wat zeg je?
6: Streaming was er nog niet.
1: Nee, dat was het toen nog niet.
6: Gelukkig niet.
1: Maar jij dacht op een gegeven moment, Aart, ik ga hier een boek over maken. Of hoe is dat
4: gegaan? Dat is al een tijdje zo dat ik met die gedachten rondloop. De eerste keer dat ik dacht van ik ga een boek over Vlodder maken was in 2018. Toen ben ik al naar de archieven van Ei gegaan samen met een vriend om daar de storyboards te scannen. Toen is er even iets tussendoor gekomen. Heb ik eerst een boek gemaakt over de clips die Dick heeft gemaakt voor Golden Earring.
1: Ja.
4: Ik heb ook nog meegewerkt aan zijn documentaire. En toen dacht ik op een gegeven moment, er zijn zoveel leuke dingen die je ontdekt als je contact hebt met iemand. En als je de spullen van de documentaire krijgt. Ik heb ook alle digitale archieven van Dick gekregen. Er valt zoveel te ontdekken. En ik dacht, na dat Golden Earring boek, ik wil gewoon nog een boek schrijven. En dat is uit de hand gelopen. Dus ik ben er 5 jaar mee bezig geweest.
1: 5 jaar mee bezig geweest?
6: Heb je dan van scratch af aan, van niks, heb je dingen allemaal moeten uitzoeken? Of was je ook al wel een beetje fan?
4: Nee, ik was zeker wel fan. Weet je, ik heb de film in 1986 samen met het gezin gezien. En ik kende Dick al eigenlijk sinds 1982 in ieder geval. Qua persoon, omdat hij de Golden Earring clips toen had geregisseerd. Dus ik wist wel wie Dick Maas was. En ik ben hem steeds blijven volgen, ja.
6: Maar de tijden veranderen, daar hadden we het net ook al over. De vraag aan, waar zit het in dat Vlodder nog steeds tot de verbeelding spreekt?
4: Ja, dat is heel lastig. Maar ik denk dat het met name ook leuk is dat het humor is die over het randje gaat, in ieder geval naar de huidige maatstaven. We kijken ernaar van weet je, als van een afstandje, als het ons zou overkomen, als wij die rijke buren zouden zijn, dan zouden we dat helemaal niet leuk vinden.
1: Mm.
4: Maar ze doen eigenlijk ook een beetje dingen die wij niet doen, maar beetje die wel heel leuk zijn om naar te kijken. Ja. Ja.
1: Maar het was ook wel leuk in het boek. Er stond ook een brief van de bewoners daar ergens, van een bewoner in Sittard, die dan gewoon schreef, we hebben het eigenlijk liever niet dat je daar komt filmen, toch Dick? Weet je dat nog?
5: Staat het in?
4: Dat heb ik in Ei gevonden. Dat is een brief van iemand die in Sittard woont.
1: Ja.
4: Weet je, voordat je ergens mag draaien, moet je natuurlijk toestemming gaan vragen.
1: Ja.
4: En uiteindelijk was het ook iemand die helemaal niet op die weg woonde waar er werd gedraaid. Dus met name op twee wegen gedraaid. Daar woonde hij niet. Maar het was te hilarisch om niet op te nemen. Het was ook heel neerbuigend richting de Nederlandse film. Ja. Maar goed, dat moeten mensen maar in het boek lezen.
1: Ja, zeker. Ja,
6: dat hadden onze collega's van L1 van de week ook. Die hadden de scène met opa Vlodder op het spoor.
4: Ja.
6: Het was ook daar gefilmd. Er was geen toestemming voor, maar het werd wel gedraaid.
4: Ja, dat is typisch Dick.
5: Niemand gaat me zeggen wat ik wel of niet mag doen.
6: Dat zou nu al niet kunnen. Hè? Dat is toch het aparte eraan ook. Regeltjes zijn er, dat er nieuwe regels zijn, dat is op zich wel goed. Maar dat je het op een gegeven moment zo gaat belemmeren is natuurlijk weer niet goed. Dat is jammer.
5: Ja, in die tijd dat was ook DNS die dat verbood. Maar die ging ook meteen alle spoorwegen in het buitenland opbellen, dat zij ook geen toestemming zouden geven. Dus in Duitsland en België, want wij dachten we gaan naar België of weet ik.
6: Ja.
5: Maar dat scheen, de NS ging al hun collega's bellen of zo.
6: Overal was er een signalement, kijk uit voor een man in een rolstoel, maar dat is niet gelijk. Ja.
1: Met een bordje erbij van Rood en Groen, ja.
4: Ja.
1: Julie, we zeiden net al van, het is gisteravond vrij laat geworden. Kun je even vertellen wat je gisteravond gedaan hebt?
2: Nou, het voelt inderdaad als gisteravond, maar het is eigenlijk twee dagen geleden.
1: Ja, twee dagen geleden, ja.
2: Ik heb met mijn orkest in het Tuschinski Theater gestaan.
1: Ja, jullie niet onbekend.
2: Ja, het Tuschinski Theater is bij iedereen hier aan tafel bekend. In inderdaad. Amsterdam. Denk ook wel bij heel Nederland.
1: Ja, zeker.
2: Maar we kennen het vooral als een bioscoop natuurlijk. En de mooie premières die er altijd worden gehouden. Maar ik heb het eigenlijk teruggebracht naar hoe het oorspronkelijk was gebouwd. In de tijd dat daar nog ook live acts waren.
1: Ja.
2: En niet zomaar live acts.
6: Daarom zit er ook zo'n groot podium voor dat doek.
2: Hartstikke groot, ja. Nee, dat is dus eigenlijk helemaal niet zo groot. Dat hadden we wat groter gewild voor mijn
1: wel
2: band.
1: Breed, maar niet diep.
2: Ja, exact. Ja. Hij is heel ondiep.
5: Vroeger was het groot. Sorry, maar ze hebben een theater gebouwd. Hè?
1: Ja, klopt.
5: Volgens mij zat er nog steeds. Dat Tuschinski 2 zat erachter of zo.
6: Achter het doek zit er nog een hele ruimte in.
1: Ja, ja.
6: Dat bedoelde ik eigenlijk.
2: Dus gewoon hele grote iconen hebben daar gestaan. Daar heb ik ook beelden van teruggevonden, in mijn show gebruikt. En ik ben een heel groot filmliefhebber, dus ik vind het een enorme eer om hier in dit gezelschap aan tafel te zitten.
1: Nou, dank je
2: wel. En ik heb dan ook...
1: Tafel natuurlijk.
2: Ja, precies. Naast te zitten, bedoel ik. Ja. Niet tegenover.
6: Je weet het, er zijn geen kleine acteurs.
1: Nee, dat weet ik nog
2: niet. Je bent verder dan ik.
6: Maar we zijn uit.
1: Je bent verder dan ik.
2: Ja. Ik heb nog geen rol gehad. Dus,
1: nee. Nou, wie weet voor een volgende film. Ja. Ik zie Dick wel kijken.
2: We zullen zien
1: dat
2: inderdaad.
1: Moet lukken, denk ik.
6: Ik zie enige gelijkenis.
2: Dus dat was gewoon een fantastische avond. Het was heel mooi. Heel
1: maar was dat zomaar? Had het een aanleiding? Is dat je nieuwe single? Wat is de aanleiding?
2: Nee. Vorig jaar had Tuschinski mij gevraagd. Ze hadden gezien waarmee ik toerde. Ik toerde eigenlijk met de show Let's Go Paris.
1: Ja.
2: En ze wilden dat ik die show daar zou doen.
1: Mm-hmm.
2: En dat vond ik een leuk idee. Maar ik dacht, eigenlijk vind ik dat heel zonde. Want ik heb die show geschreven op gewoon de standaard theaters, zeg maar. Maar in een Tuschinski-zaal, wat natuurlijk oorspronkelijk een bioscoop is, wil ik iets speciaals maken. Iets waar mijn liefde voor film veel meer centraal gesteld wordt.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik heb echt speciaal daarvoor een show vorig jaar geschreven voor Tuschinski. Let's Go Hollywood heb ik het genoemd.
1: Mm.
2: En in de tussentijd... Het had er niks mee te maken. Ben ik getekend in Amerika en heb ik in Hollywood zelf gewerkt. Dat was puur toeval dat net daarna kwam.
1: Mm-hmm.
2: En vanwege vorig jaar hebben ze gevraagd of ik dit jaar nog een keer wilde doen. Dus eergisteren stond ik er weer.
1: Ja, het is eigenlijk zonde dat je dat maar zo weinig doet.
2: Ja, er worden daar gewoon iedere dag films gedraaid. Het is gewoon geen concertzaal.
1: Nee.
2: Maar ze hebben me wel, gisteren belden ze me weer op. En zeiden ze willen het graag volgend jaar nog een keer doen. Dat heb ik nu even bij deze alvast gemeld.
6: Dat is nu bekend geworden.
2: Ja.
1: Kunnen we alvast reserveren of is de datum nog niet bekend? Ja.
2: Nee, dat is nog niet bekend.
1: Okay,
2: we zijn nog even aan het kijken wanneer.
1: Je hebt ook een nieuwe single uit. Die ga je zo meteen in 2,5 uur zingen. Maar je gaat ook een heel bijzondere medley zingen nu.
2: Ja.
1: Ja, van Meghan Trainor.
2: Ga ik dat nu doen?
1: Ja, wil je dat nu doen?
2: Zeker, vind ik heel leuk.
1: Waarom heb je voor deze dame gekozen?
2: Het is van Meghan Trainor.
1: Ja.
2: Meghan Trainor is een popartiest van nu.
1: Zeker.
2: En
6: dan met een bijzondere muziekstijl.
2: Ja, zij heeft een muziekstijl die ik heel inspirerend vind. Ze heeft echt die beetje die doo-wop invloeden van de jaren 50, 60. Maar zij maakt daar een heel erg toegankelijk popgeluid van. En dat vind ik heel lekker. En de medley die ik nu ga zingen, die is ook ingespeeld door mijn eigen band. Dus we hebben daar een eigen versie van gemaakt.
1: Nou. Ik wil je uitnodigen om het podium te gaan staan. Maar die prachtige microfoon doet me gelijk aan Carol Emerald denken. Waar we trouwens niet zo gek veel meer van horen.
6: Nee. Die is een heel andere weg weer ingeslagen.
1: Oh,
6: ze was toen de Jordan.
1: Ja?
6: En nou heet ze toch wel weer Caro.
1: Oh.
6: Maar met toch nog een iets andere muzieksoort.
1: Minder
6: maar,
1: commercieel dan blijkbaar.
6: Ook ja. Ja, helaas wel.
1: Dat kan, dat is jammer. Een keus. Julie Huard is hier en die zingt een prachtige medley van Meghan Trainor.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan toe. Zeker komende nacht is het zo goed als bewolkt. Daarbij is het niet koud, want de minima liggen rond 14 graden. Wel trekt de zuidwestenwind nog wat verder aan. Zo komt windkracht 5 vanavond te staan op het IJsselmeer. En ook morgen is het toch wel onstuimig wat betreft de wind. Zo kan windkracht 6 worden gehaald op het IJssel- en Markermeer. Daarbij veel bewolking en af en toe ook wat regen. Het is niet koud, want de temperatuur stijgt naar 19 of 21 graden. Zondag, dan zien we in de ochtend nog een paar buien, maar in de middag breekt de zon alweer door. En na het weekend, dan komt de nazomer.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Ja, nog steeds Julie Waar die hier is en die net een prachtige medley heeft gezongen. Maar zometeen ook haar eigen singles zal gaan zingen. Aart van Grootheest, schrijver van het boek Dossier Vlodder. En Dick Maas, de regisseur natuurlijk, ook de geestelijke vader van Vlodder. Die musical is nu in volle...
2: Eindelijk.
3: In voorbereiding.
1: In voorbereiding. Ja. Hoe gaat het daarmee? Is daar nieuws over?
3: Nieuws. Er komt nieuws aan. In begin oktober wordt de cast bekendgemaakt.
1: Oh ja, oké. Okay. Ben je er tevreden over die cast?
3: We zijn nog aan het casten.
1: Oh, oké.
3: Okay. Nee,
1: ik ben nog niet gebeld, dus vandaar na die...
3: Nee. We moeten nog
2: we moeten wel mensen komen.
3: Hebben.
1: Nou, je kan maar gewoon bellen natuurlijk, dat weet je.
3: Ja.
2: Ja, mensen moeten
3: nee, maar tot voor het heden gaat.
1: Hè? Mensen moeten
2: ook een keer naar huis doen natuurlijk uiteindelijk. Hè?
3: Ja.
2: Als slotakkoord kun je hem opvoeren.
1: Ja,
3: precies. Ja. Tot op heden ben ik tevreden. We zijn nog aan het script aan het werken.
2: Met wie maak je die?
3: Met Wolter Lommerle. Dus Lommerle Productions en met Studio 100 van België.
1: Oh, okay. Gert Verhulst.
3: Dus het komt ook in in de grote de Midden-Nederland Hallen.
2: Oh, waar nu 40-45 is.
3: Ja, waar nu 40-45.
2: Wow. Dan belooft het ook wel enigszins een spektakel te worden. Ik bedoel, de explosies en de branden en de knallers, die zullen niet van de lucht zijn.
3: Nee, maar dat was ook de bedoeling altijd. Ja. Het moet wel even de sfeer en de impact van ook van een Vlodderfilm hebben. En,
2: enorme chaos.
3: Chaos, spektakel, ontploffingen, dingen in brand, weet ik. Ja. Het moet een heel spektakel zijn. En, kijk... Ik hou eigenlijk helemaal niet van musicals, weet je. Maar een Vlodder musical, dat is
2: ja, dat kan geld opleveren.
3: Ja, dat kan ook geld opleveren.
2: Moet wel goed uitpakken. Ja, maar dan ben je ook aan het casten. Ik bedoel, jij en Aart zal dat misschien ook wel hebben dan. Dat als dan zo'n casting is... Je moet toch elke keer iemand binnen zien komen lopen... waarvan je denkt, ja, dat is die, dat is die. Zijn die er in Nederland wel? Want die personages die zijn zo onlosmakelijk verbonden met de originele acteurs.
3: Ja dat maakt
2: het helaas
3: ook
2: zijn
3: lastig.
2: Er een aantal niet meer van.
3: Ja. Nee, maar dat maakt het best lastig. Want aan de ene kant zoek je natuurlijk eenzelfde soort figuur... als eigenlijk in de films en series. En aan de andere kant... vind je dat eigenlijk nooit precies.
2: Nee.
3: Dus dan moet je ook weer anders gaan denken van... is dat ook leuk? Ietsje anders, net een ander karakter. Kijk, we hadden natuurlijk toen we de Vlodder-serie gingen doen... toen deed Huub niet mee en deed niet mee.
2: Nee.
3: Wilde niet mee, dus dan moesten we ook anderen verzoeken. En toen hebben we bijvoorbeeld Stefan de Wallen. Dat is die werd zo'n Kees, dat is een hele lange... lange acteur. En dat is heel wat anders dan René in de eerste film, weet je. Dus, maar dat werkt ook goed. Het is een ander karakter. In de nieuwe setting werkt dat prima. Dus zo zitten we nu ook te kijken.
2: Maar ja, zo kijkt Nederland natuurlijk wel. Hè? Voor de mensen die meekijken, als je nou deze scène ziet... dan ga je gelijk afvragen natuurlijk... wie gaat Sjaki spelen?
4: Marco. Welke rol zie jij jezelf spelen hier?
1: Sjaki.
4: Oh, ik?
1: Sjaki. Nee.
3: Neuterboom.
1: Nee, Neuterboom zou ik nog wel leuk vinden.
2: Dan moet je wel een letter veranderen.
1: Ja.
2: Aardkeboom.
3: Ja.
2: Op welk stuk in het boek ben jij nou het meest trots? Of waar je het meeste moeite voor hebt gedaan dat het toch gelukt is?
5: Dat is lastig te zeggen, maar wat ik heel erg bijzonder vind... is dat de eerste aantekeningen van Dick over de Vlodder zijn teruggevonden... in een zogenaamd Dick-schrift, zoals dat heet. Dick had in de jaren 70 en 80 notitieblokken. Dus schreef hij op Dick-schrift waar hij allerlei ideeën opschreef. Op een gegeven moment stonden we bij hem in de kelder. En ja, je zei een beetje achterloos, moet je dit nog hebben? Lena natuurlijk, maar ik keek ernaar. Ik wist eigenlijk niet wat het was en ik dacht, nou, meenemen. En pas thuis ontdekte ik dat aantekeningen zijn. En dat is echt... Ja, heel erg mooi. In hetzelfde blok staan ook de eerste aantekeningen over Amsterdam. Een killer in een duikpak. Tussen haakjes een politiefilm. Ja, dat is wel Nederlandse filmgeschiedenis die je dan in je handen hebt.
1: Ja.
5: En je merkt ook dat bepaalde ideeën toch net iets anders zijn uitgewerkt. Het idee van buurman, wat doet u nu? Dat zou eigenlijk tandarts, wat doet u nu zijn geweest... De rest laat ik even aan de kijkers en de luisteraars over.
2: Tot de verbeelding.
5: Ja, die hebben zoveel fantasie wat dat dan is.
1: Ja.
5: Maar dat vind ik dan wel heel bijzonder om terug te vinden. Ja. De echte oorsprong.
2: Waarom is dat gesneuveld, Dick?
3: Ik heb geen idee. Het is niet eens dat ik dat bedacht had.
1: Nee, want er was die buurman Neutenbaum was eigenlijk in plaats van een autoverkoper was het dan een tandarts geweest.
3: Ja.
1: Ah ja, dat was in oorspronkelijk. Ja,
4: je kan
1: ja.
4: echt in iemands hoofd kijken als je dan die notitie ziet.
1: Ja, zeker. Ja.
4: Heel bijzonder. En echt helemaal een proces zien.
3: Ja.
1: Maar even over die, want je schrijft dan nu zelf mee met die samen met Wio Koek die musical. Maar je hebt je niet bemoeid met die tv-serie die nu op Videoland staat. Kees Vlodder, hè, die vorig jaar is verschenen, of dit jaar was het nog. Wat vind je daarvan? Heb je die serie gekeken?
3: Ik heb de eerste twee afleveringen gezien. Ik weet niet of dat genoeg zegt.
1: Nee, wat vind je? Maar het is wel jouw bent geestelijk vader van dat.
2: Ja.
1: Je hebt dat bedacht. Als je dat dan
2: ziet. Raar eigenlijk.
1: Dat is toch raar ook?
3: Ja, nee, maar het is ook niet geworden wat ik had gedacht dat het zou gaan worden.
1: Maar wat dacht je dan dat het zou gaan worden?
3: Het zou een spin-off zijn van de Vlodder-serie. Dus een hele nieuwe setting. Zoals je had die spin-off van de... hoe heet het? De Munsters, de Monsters.
1: Ja, de Addams Family.
3: Wednesday.
1: Ja, ja.
2: Eén figuur eruit gehaald.
3: Ja, één figuur eruit gehaald. Nou ja, op zou het dus een beetje zijn. En gewoon nieuwe verhalen met een hele nieuwe setting. Maar dit ging veel te veel lijken op de oude Vlodder-serie. En daar was ik heel erg op tegen. En dat heb ik ook uitgesproken tegen. Dus ik zeg ja. Weet je wel, er zitten af en toe dezelfde acteurs, maar de karakters. Ja. Er zit een oma in, dat is eigenlijk opa. En er zit een Donnie, dat is eigenlijk Johnny. En dus ze hebben geen keuze gemaakt. Ze hebben niet gedacht, we gaan een nieuwe serie maken. Die heel anders is, maar wel met een paar elementen van Vlodder. Maar het moet zoveel mogelijk op Vlodder lijken. En dan heb je geen keuze gemaakt. En het was eigenlijk... Ja, het was eigenlijk alleen maar lollig doenerij. En ik vond het niet grappig. Het waren allemaal een beetje maloten die rondliepen. En, nou ja,
1: de karikaturen.
3: En Vlodder is... Kijk, het is heel moeilijk, want dat hadden we ook bij de musical. Daar hebben we, geloof ik, 15 jaar nu zijn we er al mee bezig. Sinds 2012 of zo, geloof ik, of 2014. Maar dat blijkt heel moeilijk te zijn om anderen te laten schrijven aan het concept of een script van Vlodder. Want een heleboel mensen, ook goede schrijvers in Nederland, scenario schrijvers, die begrijpen niet wat de DNA van Vlodder is. En die denken dat het alleen maar lollig is of zo. En het is ook heel moeilijk uit te leggen. Je kan het bijna niet uitleggen, maar ik weet wel wanneer het mis is. Bij Kees Vlodder was het mis.
2: En we zitten nu in 2026. Het gaat veel sneller nu dan dat we denken. Het publiek wat zometeen naar de musical komt... wil natuurlijk die beleving van toen hebben. Maar we zitten wel in een tijd waarin bijna alles kan. Ook in zo'n Midden-Nederland hallen, weet je wel. Waar het publiek rijdt en meegaat. En het moet allemaal
3: technisch
2: gekker
3: kan alles,
2: en groter.
3: Inhoudelijk kan niet alles natuurlijk. Hè?
5: Ja. Het grappige is...
2: Nee, daar zit je ook mee. Sommige grappen kunnen niet meer. Maar dat misschien in jouw hoofd wel denkt van... ja, nu zou Kees of Johnny zou nu dit zeggen. Of Ma Vlodder. Maar dat kan nu niet meer.
3: We proberen ons zelf niet te censureren. Dus ik heb nog niet echt iets gehad van... hé jongens, dat kunnen we niet maken of zo.
2: Dan
3: dus,
2: wordt het meer ontwijken.
5: Het grappige is, Dick heeft ooit een handleiding geschreven... van hoe maak je, hoe schrijf je een aflevering voor de tv-serie.
3: Staat die erin?
5: Ja, die staat erin. Vlodder begint geen frietkraam, heet het. En... dat was met name voor TV 4 en 5, dus de laatste twee series. Maar dat is ook nauwelijks van de grond gekomen. We hebben zelfs toevallig nog een paar maanden geleden bij zijn regieassistent... een fax gevonden met redenen van afwijzing... waarom hij bepaalde ideeën of waarom hij bepaalde scripts niet goed vond.
1: Ja.
5: En dat is wel heel grappig om te zien, een handleiding, Vlodder. Maar goed, dat moet toch kennelijk in je hoofd zitten... en dat kun je niet lezen en dan begrijpen en dan ga je maar schrijven.
1: Ja.
5: Er zijn ook nauwelijks, ja, ze zijn er wel geweest... maar er zijn ook nauwelijks andere scriptschrijvers... die voor de serie hebben geschreven. Het was eigenlijk bijna allemaal dikke Wio Koek.
1: Zou jij nog zo'n film van Vlodder willen maken?
3: Nee.
1: Nee?
3: Nee. Nee, het is nu wel uitgekoud. Kijk, zo'n musical vind ik dan nog leuker. Dat is iets nieuws. Maar kijk, ik heb een hele tijd geprobeerd... of een hele tijd echt... een aantal keren geprobeerd... de afgelopen 20 jaar... om een nieuwe serie van de grond te krijgen. Dus echt een vervolg op de serie zoals die was. Met nieuwe acteurs dan natuurlijk. Maar dat was heel raar. Was niemand in geïnteresseerd.
1: Terwijl die oude serie nog steeds elke dag voorbij komt en nog met succes ook.
3: Heel raar, maar ik bedoel, ik heb het geprobeerd. En op een gegeven moment denk je ook van, nou jongens...
1: Laat dat maar zitten.
3: Nu is het een beetje laat.
1: Ik denk dat zo'n film van Vlodder nog steeds... Dat zou echt door het dak gaan, nog meer dan Amsterdam.
3: Ja,
5: denk jij niet aan? Af en toe ook wel eens andere dingen maken.
1: Ja, dat snap ik, maar dat heb je natuurlijk ook geprobeerd.
3: Als je nou iets geniaals nog kan bedenken met voor een Vlodder verhaal... maar ik zou het niet weten.
1: Je hebt ook de Tata's natuurlijk, wat eigenlijk een beetje een omgekeerde Vlodder is, hè?
3: Het is een beetje, wat ik zeg, het thema is een beetje uitgekoud.
1: Ja.
2: En de Tokkies hadden we natuurlijk ook.
1: Nou, die waren echt een zoutje.
2: Ja. Het zit eigenlijk wel een beetje overeenkomst met jou toch, Julie?
4: Tokkies?
2: Ja. Niet zo snel reageren. Met muziek maken. Als jij je show doe je Let's Go to Hollywood. Die doe je nog 2 keer volgens mij.
4: Ja, klopt.
2: In november en in januari.
4: Een derde keer in Tuschinski. Maar...
2: Dan is het heel makkelijk om natuurlijk voor de classics te gaan. Voor de makkelijkheid.
4: Ja. En dat is...
2: Maar dat wil je juist niet. Zo wat we net gehoord hebben dan ook.
4: Nee. Ja. Nee, en ik wil ook niet een tribute worden. En ik wil ook niet... Dat wilde ik eigenlijk ook net even op reageren. Dat je wil ook niet dat mensen gaan vergelijken. Je wil iets nieuws brengen.
2: Ja. En, maar Nederland is daar heel slecht in, hè?
4: Volgens mij willen we graag dingen in hokjes stoppen. Ja. Dat is ook logisch. We willen ook snappen wat we herkennen. Wat we kunnen verwachten. Maar ik denk dat als je genoeg rekening houdt met hoe men... luistert, dat je dan ook zeker nieuwe werelden kan brengen.
2: Ja.
4: En ik denk dat mijn muziek ook samenvat. Het is niet alleen het maken van een liedje. Het is een hele wereld meenemen. Dus we houden altijd rekening met dat we een iets creëren waar je in kan stappen.
2: Hm. Het is eigenlijk film maken.
4: Zo voelt het wel.
2: Het is ook theater, het is Shakespeare gewoon.
4: Ja, ik denk dat zeker als je dus een filmliefhebber bent... dat je dan zeker ook rekening houdt met dat je aan de hele sfeer denkt eromheen.
2: Een totaalbelevenis.
4: Ja.
2: Ja.
1: Je gaat je nieuwe single doen voor ons, hè?
4: Ga ik dat nu ook doen?
2: Nou, je mag nog even wachten, maar dan zit je in de reclame.
1: Ja.
4: Nou, als je hem over de reclame heen doet, dan krijg ik ook nog wat geld voor.
1: Wil je nog iets vertellen over de single voordat je hem gaat zingen?
4: Nou, het is de eerste single die uit mijn werk in Hollywood uit is gekomen.
2: Mm-hmm.
4: En het is iets waar ik natuurlijk heel trots op ben. Wat ik met een internationaal team heb mogen maken. En het is een sound waar ik al jaren naar heb gezocht. En nu eindelijk op een plaats staat.
2: Maar het is wel met je eigen band, hè? Niet met de mensen van Tony Bennett of van Lady Gaga, toch?
4: Het is vooral in de studio gemaakt. Dus het is, wat ik voorheen heb gedaan is nummers maken die ik echt helemaal live registreerde. Maar we hebben nu echt productie gemaakt. Dus echt vanuit de studio met producers. Allemaal sounds toegevoegd die met moderne technieken worden gemaakt. En het was heel bijzonder, want toen ik daar aan het werk was en dit nummer aan het maken was. Toen zijn er wel 200 sporen opgegaan dat ik dacht... Zit dit allemaal in een liedje? Want ik dacht altijd aan mijn 5 muzikanten.
2: Ja.
4: Maar er zit zoveel in. En dat was blijkbaar iets wat ik eigenlijk al die jaren al zocht.
2: Nou, mooi. We gaan het resultaat horen dan nu, hè?
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ga staan op het podium alsjeblieft nog een keer voor de Only a Woman Can. Dick, die musical, wanneer kunnen we die gaan zien?
3: September volgend jaar.
1: September volgend jaar?
3: Ja, 27. Okay.
1: En geen enkele nieuwe film meer van jou die nog in...
3: Nou,
1: de toekomst.
3: Die zit nog niet in het verschiet.
1: Nee, maar je wilt nog wel een film maken?
3: Ja, wel, als er nog iets leuks langskomt. Maar het is heel moeilijk om een goede film te financieren tegenwoordig. Dus,
1: wat zou je dan nog willen maken?
3: Ja, dat weet ik niet. Leuke entertaining film of een comedy of weet ik wel.
1: Nou, ik hoop
3: spannende
1: het.
3: Film.
1: Zou het leuk jij ook aan, denk ik.
3: Zeker.
1: Wat vond jij van Amsterdam 2 eigenlijk?
5: Ik vond het een hartstikke goede film.
1: Ja,
5: maar ik ben ook wel wat bevooroordeeld natuurlijk. Maar lichtelijk.
1: Ja, dat was ook leuk.
2: Is het boek af trouwens? Of komt er nog een deel 2? Zeg je van nou?
5: Nee. Voor mijn huwelijk is beter dat dit het laatste deel is.
1: Het boek ligt dat overal bij de boekhandels? Of waar?
5: Nou, het is meer online verkrijgbaar. Er zijn wel boekhandels die het hebben, maar ik zou het gewoon online bestellen bij de uitgever.
1: Ja.
5: Even googlen en je vindt het zo.
1: Ja, het dossier Vlodder googlen en dan kom je vanzelf bij de uitgever terecht. Het boek kost
5: 39,95.
1: Nou goed. Heel erg fijn dat jullie hier waren. Dank jullie wel. En heel veel succes met die musical. Ik kom graag kijken. En jouw boek ga ik natuurlijk verslinden. Dat begrijp je wel. Aard van Groothuis. Dank jullie wel. En we sluiten deze uitzending af met Julie Huard. Met een prachtig nummer. Only a Woman Can.

magic trick, and I just get away with it. Free me.

De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, in het kader van controle mogen controleambtenaren daar binnentreden. Je hebt ook de verplichting om daar medewerking aan te verlenen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hey Wout, kom je eten?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om zoals gepland op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
6: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
5: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Een plek waar Surinaamse en Antilliaanse bewoners uit Almere Haven elkaar kunnen ontmoeten, samen eten, praten, muziek maken en verhalen delen. Dat is Bombini Almere Haven. Het initiatief is voor en door bewoners en moet zorgen voor meer verbinding, herkenning en welzijn in de wijk.
2: Ja, de bijeenkomsten zijn elke laatste donderdag van de maand in buurtcentrum Meente en Gienden. En daarover praten we met Shanti Tuinstra, Evelien Wielsen en Nancy Look. Goedemiddag allemaal.
3: Look.
2: Ach,
4: nou, of zijn Engels.
2: Nancy Look. Hallo.
3: Hallo.
2: Fijn dat jullie er zijn, dames. Bombini Almere Haven, speciaal opgezet voor Surinaamse en Antilliaanse inwoners. Waarom was er behoefte aan zo'n ontmoetingsplek, Evelien? Wat misten jullie?
5: Nou, eigenlijk is het gekomen vanuit het wijkteam.
2: Mm-hmm.
5: En die constateerden dat Antilliaanse mensen, Surinaamse mensen ontbraken bij, ja, even informatie die ze deelden en ook vanuit de zorg. En toen hebben ze met hun collega's bedacht, wat kunnen wij doen om deze doelgroep erbij te betrekken.
2: Mm-hmm.
5: Vanuit dat oogpunt is het ontstaan. Toen heeft Arshu mensen opgezocht, onder andere ik, omdat ik Kitty Kotti organiseerde in Almere Haven, had ze zoiets, je hebt affiniteit met de doelgroep. En zo hebben we een werkgroep gevormd om onze mensen dan input te geven hoe wij de dagen eruit willen laten zien.
2: Ja, en hoe gaat dat eruit zien?
5: Nou, we zijn al inmiddels een jaartje bezig.
2: Ja.
5: En elke keer weer bedenken we leuke dingen. Ik vanuit de Surinaamse cultuur, ik weet wat de mensen leuk vinden. Ook de mensen van de wat oudere mensen.
2: Mm-hmm.
5: Zingen vinden ze altijd leuk.
2: Mm-hmm.
5: En praten in de eigen taal vinden ze ook leuk.
2: En eten.
5: Ja. En nu hebben we ook wel spelletjes.
2: Ja.
5: Doen. En, maar ja, het praten al vinden ze al geweldig met hun eigen mensen. Je mag Surinaams of je mag Antilliaans praten. Je hoeft geen rekening te houden dat mensen je niet verstaan. Dus en ja, en het zingen vinden ze al geweldig. En toevallig weet ik ook dat vanuit, ja, ik ben wat ouder dan deze dames, hè. Dus ik weet best wel veel van zingen. Ik weet best wel veel van de cultuur vanuit Suriname. Dus ik kan daar een hele mooie poot aan geven met vertellen en noem maar op. Ik vertel ook. Maar goed, ja, we zetten elke week een heel mooi programma. Elke keer een mooi programma klaar voor ze.
1: En er wordt ook veel gepraat. Jij praat al veel, dus dat komt wel goed. Het wordt gezellig daar. En er worden ook verhalen gedeeld over het leven in Suriname en ook op de Antillen. Waarom is dat nou zo belangrijk, Shanti, dat die verhalen ook de hele tijd maar toch benoemd blijven, ook in Almere?
6: Nou, cultuur gaat over waar kom je vandaan en mag je ook jezelf zijn en wie ben je? En dat is denk ik ook waarom ze op die andere plekken toch weinig komen. Je moet ook affiniteit hebben, je moet ook je thuis voelen ergens. En dat is wat Bombini heel erg brengt. Het thuis voelen bij elkaar en het ook herkennen van elkaar. Dus ik zelf ben niet Surinaams of Antilliaans, maar ik ben aangeschoven vanuit eigenlijk de zorggroep destijds. Die hebben een boek ontwikkeld over het levensboek. En dat gaat heel erg over opa vertel eens en oma vertel eens. Dat is echt voor migranten, ouderen in Almere geschreven. Om dat gesprek op gang te brengen. En dat is eigenlijk hoe ik eigenlijk binnen ben gekomen ook. Ik was er vanaf het begin bij. En dus naast dat we het heel leuk hebben met elkaar, hebben we het ook over serieuze dingen. Ook dat vertellen over hoe was het vroeger. En dat is denk ik ook, hoe ouder je wordt, hoe meer je wil praten over hoe het vroeger was. En dat merk ik ook altijd. Dus ik leer zelf ook heel veel over de geschiedenis, Nederlandse geschiedenis, van Suriname en de Antillen, hoe ze hier zijn gekomen. En ik kan me herinneren dat ze ook echt verbolgen waren over het feit toen zij hier kwamen, zo in de jaren 70, dat ze zeiden, we hebben alles geleerd over Nederland bij ons op school. En die Nederlandse mensen hebben niks geleerd over Suriname en de Antillen. Dus dat is ook hun geschiedenis. Dus het is ook heel interessant eigenlijk, hè, wat je hoort. En ik ben er ook achter gekomen dat heel veel liedjes die zij zingen zijn de liedjes die ik vroeger op de kleuterschool leerde hier. Dus ze spreken ook eigenlijk heel veel Nederlands. Hè. Of ze doen het in de Surinaamse taal, maar dan wel de Nederlandse kleuter, schoolliedjes die ik ook ken. Dus je kan ook makkelijk aansluiten.
1: Ja, toch al die verhalen van vroeger. Speciaal voor mensen met een Surinaamse afkomst en van de Antillen. Maar dat zijn toch een beetje, denk ik, twee verschillende achtergronden, toch, Nancy? Hoe gaat dat dan samen op zo'n bijeenkomst?
3: Nou, dan zou je denken dat het heel erg verschillend is. Maar er zijn ook heel veel overeenkomsten. Dus dat heb ik gemerkt. sinds we dus bezig zijn met deze groep. Want ja, ik ben niet iemand die echt me beperkt tot de Antilliaanse of de Surinaamse groep. Mijn vriendenkring is heel erg ruim. En toen ik daar kwam, dacht ik van ja, nou, wat kunnen we doen? Wat hebben we gemeen met elkaar? En ik heb best wel gemerkt, van liedjes tot verhalen, van ja, hoe het is gegaan op Curaçao en hoe het is gegaan in Suriname. Dus het is heel erg. Er zijn veel meer overeenkomsten dan verschillen, moet ik zeggen.
1: Ja, het gaat dus niet alleen om nou een gezellige middag samen zijn. Het is nee. Veel meer dan dat, verhalen vertellen. Ja. Ja. Dat is nu ongeveer een jaar bezig. Mm-hmm. Evelien, wat zou je nou de komende tijd nog willen bereiken met Bombini?
5: Nou, eigenlijk is het de bedoeling dat wij als Surinaamse en Antilliaanse mensen dit zelf gaan voortzetten. Dus wij hebben nu een opstapje gekregen vanuit het wijkteam, vanuit die opbouwwerkers. Zij hebben gesignaleerd in de praktijk wat nodig is. En ik vind het zelf ook fijn om daarin input te geven, omdat vanuit onze eigen mensen ook weinig input komt. En ik denk als wij ook daarbij zitten, kunnen we zelf aangeven wat onze mensen leuk vinden en wat ze niet leuk vinden. We kennen de geschiedenis, we weten hoe we een leuk programma kunnen neerzetten. En ik denk, ons doel is nu om meer mensen erbij te betrekken, want nu is de groep niet heel groot. Elke keer krijgen we mensen dan de ene keer wel, de andere keer weer niet. Maar we willen nog heel veel mensen bereiken in Almere. We willen niet beperken tot alleen Almere Haven, maar we willen beperken tot heel Almere. En we zien zelfs dat zelfs mensen buiten Almere geïnteresseerd zijn. Ja, omdat ze in hun eigen buurt. Waar kwam die mevrouw vandaan? Ze kwam uit Emmeloord.
1: Oh ja, nou, dat is wel even een stukje
5: rijden. Een Antilliaanse mevrouw kwam uit Emmeloord en ze verheugde zich erop, want bij haar in de buurt hadden ze niets.
6: Nee, en eentje uit Leusden volgens mij, ook een oma. Ja. Die hebben dan wel familie in Almere, dus die weten het dan.
1: Maar zijn het alleen maar vrouwen dan die langs mogen
5: het meeste, komen? Nee, mannen wel, maar het meeste zijn het de vrouwen die wel komen.
3: Ja, dus we willen eigenlijk weer meer mannen betrekken bij onze groep. Dus niet alleen vrouwen, maar gewoon dat we met z'n allen, dus mannen en vrouwen, dus allebei de geslachten. Ja.
2: Eigenlijk is dit een grote oproep. Voor meer mensen.
3: Ja, klopt.
2: Ja.
6: Nou, er zijn vast wel meer mensen voor wie het heel erg leuk is om daarbij te zijn. Hè? Want wij gaan altijd heel blij weg en de mensen die er zijn ook. Dus dat gun je ook iedereen.
1: Ja. Nou, dat is dus elke laatste donderdag van de maand Bombini Almere Haven. En dat gebeurt allemaal in buurtcentrum Meenten en Gienden in Almere Haven. Mag ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. Shanti Tuinstra, Evelien Wielsen en Nancy.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: We hebben net een aantal tips aan je meegegeven om dit weekend te gaan doen. En wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen. Nou, naar de Oostvaardersplassen deze zondag. Want daar is dan een vogelfestival. En boswachter Douwe Brouwer die kan er meer over vertellen. Douwe, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Waar kijk je nou het meest naar uit voor komende zondag?
2: De gezelligheid. En het samen zijn met allemaal fanatieke vogelaars. En natuurlijk benieuwd of we nog weer een vogel gespot die we nog niet in ons 2026 soortenjaar hadden zitten.
3: Oh, gebeurt dat vaak, dat jullie nieuwe vogelsoorten ontdekken?
2: De najaarstrek is weer begonnen. En er komen nu een heleboel fanatieke vogelaars in één keer tegelijk. Dus ja, dan gaan wel, er gaan wel mensen leuke vogels zien. En de dag begint met een big morning. Gaan een paar groepen, die gaan heel fanatiek van 7 tot 12 gaan ze kijken wie de meeste vogels kan spotten. Dus ja, nee, ik heb wel verwachtingen dat daar wat leuke vogels tussen gaan zitten. Ja,
3: ja, en dan strijd je tegen andere teams, begreep ik. Wie spot dan de meeste vogels?
2: Ja, ja.
3: Ja, leuk.
2: Leuk spelletje.
3: Hoeveel soorten hebben we eigenlijk ongeveer in de Oostvaardersplassen?
2: Soorten vogels?
3: Ja.
2: We zitten nu vanaf januari tot nu volgens mij bijna op 250 soorten. Dus het zal ook niet heel veel meer worden. Want vanaf januari dan zitten er nog wintergasten en die komen nu straks ook weer. Mm-hmm. Dus we hebben de meeste nu wel gehad. Maar er kan nog af en toe in één keer een leuke dwaalgast tussen zitten. En dan komt er misschien weer één of twee bij.
1: Ja, dan nou kan ik me nog herinneren dat het festival altijd activiteiten voor vogelliefhebbers had. Zoals deze keer ook, maar ook voor kinderen. Hè? Maar voor kinderen is er nu wat minder te doen.
2: Ja, voor kinderen is er nu hebben eigenlijk helemaal nu niks. We hebben het vogelfestival van de afgelopen 2 jaar eigenlijk geëvalueerd met elkaar. En het vogelfestival bestaat al 9 jaar. Het was vroeger de Holland Bird Fair. En we zijn op een gegeven moment zijn we ook een kinderprogramma in gaan doen met het idee van voor ouders met kinderen en gezinnen. Alleen waar we eigenlijk achter kwamen is dat we eigenlijk constant, doordat je 2 doelgroepen hebt, dat je eigenlijk elkaar in de weg zit. En dat heb ik zelf ook ervaren, dat ik dacht ik ga leuk met mijn dochter erheen. Maar als dan je dochter graag gesminkt wil worden of ze wil een vogelhuisje timmeren, dan was er net ook een interessante lezing. En dan dacht ik, dan kan ik daar niet heen. Dus, en dat kregen we meer terug. Dus we hebben gezegd, wacht even. Waar doen we dit voor? We doen het in principe voor de echte vogelaars. Of voor de vogelaars. En dus we hebben gezegd, dan gaan we het nu gewoon alleen op de vogelaars richten. En niet meer dubbele doelgroepen doen.
3: En je zei net al, lezingen, die zijn er nu ook weer. Welke onderwerpen komen er aan bod?
2: Ja, allerlei. En ik moet even zeggen, voordat ik daarover begin eigenlijk, wij hebben dit keer een vernieuwd concept. En niet alleen dat we het alleen op de vogelaars doen, maar ook dat we nu het samen met Dagje in de Natuur organiseren. Dat is een organisatie van 2 hele fanatieke vogelaars, Jesse en Lars. En die organiseren ook bij ons excursies. En die hebben ook een goed netwerk en we hebben eigenlijk de handen ineen geslagen. En ook samen met hun programma eigenlijk in elkaar gezet. En ja, dingen die heel interessant zijn, is onder andere zoals Camilla Dreef. Die is al jaren heel actief met lepelaars. Die gaat vertellen over onderzoek naar lepelaars. En onder andere ook dingen waar we achter zijn gekomen, doordat we dit jaar een webcam hebben staan op de Strekdam. Bij de kolonie hier bij ons in Lelystad. Mm-hmm. Dus dat is heel interessant. Daarnaast gaat Lars van Dagje Natuur dus gaat een stuk vertellen over ringonderzoek bij vogels. Vogels die geringd worden en wat daar voor data uitkomt en wat we daarvan leren. En dan is er ook nog een Vincent van der Spek. Die gaat daadwerkelijk bij ons ringen. Dus dat is helemaal spectaculair. Daar hangt dan een net, hij is gecertificeerd ringer. En dan gaan we kijken wat erin komt. En dan vertelt hij gewoon ter plekke. De vogels die hij dan aantreft, die zie je dan van heel dichtbij. En hoe je die herkent, ook als ze bijvoorbeeld in hun winterkleed zitten. Dat soort dingen.
1: Ik hoor het al, vogelaars die kunnen hun hart ophalen komende zondag. Moet je nog wat meenemen eigenlijk?
2: Het is een vogelaar zonder verrekijker, Het bestaat vast, maar dat zie ik niet zoveel. Nee. Dus een verrekijker, camera, telelens en een goed humeur en spanning en enthousiasme om van wat we gaan beleven. Ja, dat is het eigenlijk.
3: Heb jij zelf een favoriete vogel of een vogel die je heel bijzonder vindt of heel gek?
2: Nou, ik ben nu wel eventjes in de ban van dat er een visarend bij ons al een tijdje zit.
3: Ja.
2: Dat is een prachtige vogel. Kijk, zeearenden zijn ook fantastisch. Maar die zie ik regelmatig. Hè. Ik kom natuurlijk wel in het gebied.
3: Mm-hmm.
2: Maar de visarend die zit niet vast bij ons. Die broedt tot nu toe nog niet bij ons. Maar die zit er nu al wel een paar weken. En die kwam ik toevallig vorige week tegen. En daar heb ik mooie foto's van kunnen maken. Hij staat prachtig in een dode boom. Ja, daar word ik wel heel erg blij van.
3: Dat kan ik me voorstellen. Nou, wie weet dit weekend ook de rest van de bezoekers inderdaad. Waar en hoe laat is het allemaal zondag?
2: Het officiële start is vanaf 10:00. Mm-hmm. Dan openen we vanuit Staatsbosbeheer en vanuit het Nationaal Park gaan we samen het echt starten. En samen met Dag in de Natuur, dus echt een startmoment. Maar de eerste... Big Morning, die begint al om 7:00. De fanatieke en de vroege vogelwandeling ook.
3: Ja.
2: Maar officieel begint het om 10:00.
3: Leuk. Wil je nou meer weten over het Vogelfestival of over de Z-tot-Z-tocht of een van de andere uitjes voor dit weekend waar we het over hebben gehad? Ga dan naar visitflevoland.nl. Douwe Brouwer, boswachter bij Staatsbosbeheer. Dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan toe. En zeker komende nacht is het zo goed als bewolkt. Daarbij is het niet koud, want de minima liggen rond 14 graden. Wel trekt de zuidwestenwind nog wat verder aan. Zo komt windkracht 5 vanavond te staan op het IJsselmeer. En ook morgen is het toch wel onstuimig wat betreft de wind. Zo kan windkracht 6 worden gehaald op het IJssel- en Markermeer. Daarbij veel bewolking en af en toe ook wat regen. Het is niet koud, want de temperatuur stijgt naar 19 of 21 graden. Zondag, dan zien we in de ochtend nog een paar buien, maar in de middag breekt de zon alweer door. En na het weekend, dan komt de nazomer.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: De oudste straat van Emmeloord gaat op de schop. En dan heb ik het natuurlijk over de Rietstraat. Na meer dan 80 jaar wordt een groot deel van de woningen in de straat gesloopt.
3: Aukje van der Molen van het Cultuurhistorisch Centrum Noordoogspolder, die weet er veel meer over. Aukje, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Hoe voelt dat nou voor jou eigenlijk, dat zo'n oude straat op de schop gaat?
4: Ja, het is natuurlijk wel gek en een beetje dubbel. In 1943 was deze straat als eerste straat klaar. Op 15 december van dat jaar kreeg de familie Molenberg als eerste bewoner de sleutel. En toen waren dat natuurlijk knappe huizen. Maar dat zou je nu niet meer zeggen, want ze zijn echt niet meer geweldig. Als je kijkt naar energiezuinigheid en dat kan eigenlijk niet meer. Ze zijn ook heel klein.
2: Ja, zoals met veel huizen uit die tijd, denk ik inderdaad. En ja. Voor de mensen die de Rietstraat in Emmeloord niet kennen, wat is het voor een straat?
4: Het is de straat achter de bibliotheek bij het Harme Visserplein. Het is een straat met allemaal rijtjeshuizen van rode baksteen, rode pannendaken. En je ziet ook, als je dus goed kijkt, zie je ook dat er toch wel bijzondere versieringen aan die huizen zitten.
3: Nou, wat zijn dat dan voor dat versieringen?
4: Nou, je ziet onder de dakgoot zitten balkjes en daar zitten dan weer van die randjes, muizentandjes onder. En die zijn ooit bij een renovatie helemaal afgetimmerd. Maar bij de huizen die nu opgeknapt worden, want er worden er ook een paar opgeknapt, hebben ze dat weer netjes teruggebracht. En er is ons verteld dat de huizen, eigenlijk de nieuwe huizen, ook weer een beetje uit gaan zien zoals de Rietstraat er uitgezien heeft.
3: Wat nou, leuk.
4: Dus geen grote flats zetten we daar neer, maar we zetten daar gewoon weer wat mooie rijtjes huizen neer.
2: Ja, de voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn deze week van start gegaan.
4: Ja.
2: Wat gaat daar precies gebeuren?
4: Nou, in eerste instantie worden er 18 huizen aan de evenkant van de Rietstraat worden gesloopt. Daar komen 15 duurzame sociale huurwoningen voor in de plaats. Die zijn hopelijk in 2027 klaar voor nieuwe bewoners. Maar het is een veel groter plan, want de Rietstraat is groter dan alleen die blokjes aan de evenkant. Het gaat in totaal om ongeveer 83 woningen in de Rietstraat en de Zeebiestraat. Dat is de straat die achter de Rietstraat loopt en die aan de Espelenvaart ligt. En daar krijgen we dan uiteindelijk 88 mooie nieuwe huizen voor terug. Maar wel verdeeld over verschillende woningtypen. Hm. Toen de Rietstraat gebouwd werd, waren de huizen eigenlijk allemaal hetzelfde. En nu hebben we veel meer variaties. Jongeren, starters, alleenstaanden, ouderen. En als het goed is, krijgen we dus een betere mix in de Rietstraat.
3: Nou, en dat gaat de komende tijd dus gebeuren. Er wordt dan flink gebouwd. Maar wil je ons nog even meenemen de geschiedenis in, Aukje? Want het is een bijzondere plek natuurlijk, hè, in Emmeloord. Het is de oudste straat. Maar is ook bekend wie daar woonde toen de tijd, toen het net opgeleverd werd?
4: In het begin kon je daar wonen als je bij de Rijksdienst werkte. En later zijn daar gewoon, die gingen gewoon naar andere huizen verhuizen. Later zijn daar andere mensen komen wonen. In Rietstraat 2 heeft ook het postkantoor gezeten. Het allereerste postkantoor waar gewoon nog een mevrouw stekkertjes om zat te prikken voor de telefoonaansluitingen. Oh ja. En ja, wat eigenlijk ook wel bijzonder is om te vertellen, is dat er eigenlijk soms, hoewel het huis niet zo groot was, toch wel gezinnen met 4, 5 kinderen woonden. En dat er bijvoorbeeld ook in eerste instantie, toen er nog niet zoveel winkels waren, gewoon een sigarenboer in zijn eigen woonhuis in de voorkamer de winkel had. Want Emmeloord was echt nog helemaal in opbouw.
2: Leuk, dat is even een sprong terug in de tijd als je het zo hoort. Leuk om dat te horen. En binnenkort wordt het dus groots opgeknapt. Aukje van der Molen van het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder. Dank je wel voor dit verhaal.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het is nog steeds puinruimen op het Indonesische eiland Flores. Vorige maand werd het eiland getroffen door een zware aardbeving. Er vielen zeker 68 doden. En veel huizen zijn ingestort. Mensen sliepen in tenten of in de open lucht naast hun ingestorte huizen.
2: En geld is hard nodig. En Wella de Rosari, de kok uit Almere, probeert er zoveel mogelijk van daarheen te brengen. Het eiland ligt op 22 uur vliegen van Nederland. En morgen vertrek je, Wella. Goedemiddag.
3: Ja, hoi, goedemiddag.
2: Fijn dat je nu nog eventjes kan langskomen.
3: Zeker.
2: Heb je de koffer al ingepakt voor de
3: koffer
2: voor de grote
3: is
2: reis?
3: Vorige week al ingepakt, handbagage vanochtend. Dus ik ben in principe wel ready om te gaan eigenlijk.
2: Ja, en dan ga je naar het eiland Flores in Indonesië. Ligt dat. En voor veel mensen klinkt dat toch een beetje ver van hun bedshow. Hè? Dat ligt behoorlijk ver weg van Nederland.
3: Klopt.
2: Maar waarom voel jij je nou zo betrokken bij dat eiland?
3: Nou, mijn familie komt er vandaan. Mijn moeder die is geboren op het eiland. Op het eiland is ook waar mijn oma is begraven. En al mijn voorouders daarvoor. Dus zoals je ziet hier ook inderdaad op de foto's. Dat is het dorp waar mijn moeder dus dan vandaan komt. Het is dus een inheemse dorpje. En dat zijn dus een van de mensen die dus de minste hulp krijgen. Momenteel. En toen dacht ik van ja, dat kan toch niet. Toen ben ik een beetje onderzoek gaan doen, af gaan wachten om te kijken wat organisaties gaan doen. En toen bleek dat organisaties helemaal niet meer te werk gingen op het eiland. Dus,
2: maar waarom krijgen ze zo weinig hulp dan, de mensen daar?
3: Nou ja, de mensen, ze worden een beetje nu momenteel overspoeld door alle andere rampen die nu in Indonesië gaande zijn. Dus de vulkaanuitbarstingen, de natuurrampen, als in dus dan de wildfires, om het zo te zeggen, die dus dan nu bezig zijn. Waardoor dus dan Flores op een gegeven moment een beetje langzamerhand achtergelaten worden. Daarnaast is het ook zo dat heel veel organisaties momenteel in Indonesië hun contracten hebben afgesloten. Voornamelijk de buitenlandse organisaties, waardoor dus dan de mensen in Indonesië niet alle hulp krijgen wat dus dan wat er is eigenlijk. Dus dat?
1: Ja, en daarom kom jij in actie.
3: Ja,
1: wat ben je allemaal van plan?
3: Ik ga in de eerste week ga ik even undercover, ga ik dus kijken hoe dat nou precies zit. Welke dorpen dus daadwerkelijk echt hulp nodig hebben. Want sommige dorpen worden wel weer geholpen door de regering. Er zijn ook mensen die wel een bankrekening hebben. En vanuit de regering wordt op hun bankrekening ook geld gestort om dus dan namelijk de woningen dus dan weer opnieuw zelf te kunnen opbouwen. Nou, wat ik net zeg, sommige mensen hebben dus dan geen bankrekening. En sommige dorpen krijgen dus dan inderdaad echt helemaal geen hulp van de regering. En ook niet van organisaties, van binnenlandse organisaties. Dus ik probeer echt te zoeken naar dus dan de dorpen en de mensen die het dus echt daadwerkelijk nodig hebben. Zodra ik daar aankom, zal ik dus kijken voor de eerste paar weken voor dus dan cement. Dan zal ik dat dus dan leveren samen met dus dan de mensen van de kerk. Dus ik word opgevangen door de bisschop, de klooster en de pastoor. En ik zal dus dan de hele tijd tussen die drie gaan moeten opverblijven en switchen. Uiteindelijk de laatste paar weken ben ik van plan om dus dan echt het eten en drinken dus dan ook te leveren. Maar voornamelijk echt het cement is wel nu echt heel nodig.
1: Ja. En je zei, ik ga dat undercover doen. Waarom?
3: Ja. Omdat het geld, het geld is best wel veel wat ik tot nu toe heb opgeleverd. Het is niet altijd super veilig. Tuurlijk, hè, de mensen zijn lief en leuk en noem maar op. Maar op het moment dat mensen dus namelijk weten dat jij dus met groot geld binnenkomt, dan ga je dus dan mensen krijgen die achter je aangaan, die je lastig gaan vallen. Wij leven ook in een hiërarchie. Dus het is namelijk ook zo dat op het eiland, als normaliter moet ik bij de ouderen eerst langs gaan van mijn familie. Voordat ik dus dan pas bij de dorpen kan gaan om mensen daar te helpen. En dan moet ik eerst mijn eigen familie dus helemaal langs gaan. Ja. Dus dan ook hun geld geven vanuit eigen zak. Maar dat is dus dan omdat we in een bepaalde hiërarchie zitten. En omdat ik het doe vanuit de kerk. En dus dan in een soort van undercover setting dus dan te werk ga. Zou ik dus dan vanuit de kerk dus beschermd worden. Waardoor ik die hiërarchie niet helemaal hoef te volgen.
2: Oké, dus daar moet je ook nog rekening mee houden.
3: Ja.
2: Maar waarom maak je het geld niet gewoon over naar je familie?
3: Nou ja, kijk, je kan zeggen, je kan mensen vertrouwen. Maar ik vertrouw niet iedereen 100%. Ook niet mijn eigen familie, helaas. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Je moet het uiteindelijk allemaal zelf gaan doen. En zo ben ik ook opgevoed. Als je iets wilt doen, dan moet je dat echt zelf gaan doen. Dus vandaar.
1: En hoe is het met je familie? Want zijn zij heel erg getroffen door de...
3: Ja, een van mijn tantes die in Labuan Bajo woont, die een van de steunbalken van haar woning is op de hoofd gevallen. Waarbij dus dan haar schedel is opengebroken vanuit hier, vanuit de rechterkant tot aan het achter. Zit ongeveer een litteken nu, of ja, een wond nu van 20 centimeter zit dus dan nu over de hoofd heen. Ze hebben haar geopereerd en de mensen hebben haar onder het puin vandaan gehaald. Hoe het nu precies helemaal gaat, dat durf ik niet te zeggen. Zij wordt nu momenteel buiten het ziekenhuis, op straat, wordt ze dus behandeld door dus dan een van de dokters die daar aanwezig zijn. Maar ja, het is gewoon nog aanzien.
1: Wat vreselijk, ja. Jeetje.
3: Ja.
1: Ik ben er even stil van.
3: Nee, dus dat is het. Maar ja, ook daar zal ik nog eventjes langs gaan om te kijken van hoe dat precies allemaal zit.
2: En je wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen helpen daar.
3: Zeker.
2: Dat lukt ook wel aardig, want ja. Ik zag dat je bijna 5000 euro hebt ingezameld inmiddels.
3: Bij de GoFundMe wel, inderdaad. Dus op de GoFundMe heb ik 49,22 binnengehaald. En op mijn bankrekening is er vanuit dus dan Nederlandse kerken en de gemeenschappen is dus ook gestort. Omdat ze natuurlijk wat van de oudere garde zijn, dus ze weten niet helemaal hoe GoFundMe werken. Daarvanuit is 4500 euro ingezameld. Dus ik ben bijna bij de 10.000. Ja.
1: En vanavond is er ook nog een benefietenavond.
3: Klopt,
1: in een café
3: zeker.
1: Aan het Stadhuisplein in Almere Stad. Wat kunnen mensen verwachten daar?
3: Nou ja, Indonesische hapjes in ieder geval. Voor een goedkope prijs. Dus voor 2 euro, 3 euro aan Indonesische hapjes zijn er. Er komen ook live artiesten langs. Waaronder dus dan Orie Kes. Hij is ook bekend van Galaxy Radio. We hebben Alina Posey, die werkte dus ook met heel veel Latin-Amerikaanse artiesten. En even kijken, we hebben YGN Kami, die komt ook vanuit Rotterdam. Dus echt heel veel artiesten en DJ's die dus dan langskomen. Ook lokale artiesten zoals Spence bijvoorbeeld. En die zullen dus dan optreden. En DJ's hebben we natuurlijk ook. Dus het is muziek, eten, drinken, alles erop en eraan. En al het geld wat voor de hapjes binnenkomt, dat zal dus dan naar het eiland gaan.
1: Nou. Wat goed.
3: Ja.
1: En mochten mensen nou zitten te luisteren en denken, nou ja, vanavond lukt het niet om erbij te zijn, maar we willen wel steunen, dan zetten we eventjes een linkje van de GoFundMe pagina op onze website. Dus dan kun je daar vinden en dan kun je steunen.
3: Nou, ja, top. Nou, dank jullie wel.
2: Dank je wel, Willa, voor je komst hier naar de studio. En heel veel succes de komende tijd. Pas
3: dankjewel.
2: Goed op jezelf ook.
3: Dank je wel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Nee, in het kader van controle mogen controleambtenaren daar binnentreden. Je hebt ook de verplichting om daar medewerking aan te verlenen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Hey Wout, kom je eten?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Heel mooi, we willen echt iedereen wel binnen hebben.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
6: 13 flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
5: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan toe. Zeker komende nacht is het zo goed als bewolkt. Daarbij is het niet koud, want de minima liggen rond 14 graden. Wel trekt de zuidwestenwind nog wat verder aan. Zo komt windkracht 5 vanavond te staan op het IJsselmeer. Ook morgen is het toch wel onstuimig wat betreft de wind. Zo kan windkracht 6 worden gehaald op het IJssel- en Markermeer. Daarbij veel bewolking en af en toe ook wat regen. Het is niet koud, want de temperatuur stijgt naar 19 of 21 graden. Zondag, dan zien we in de ochtend nog een paar buien, maar in de middag breekt de zon alweer door. En na het weekend, dan komt de nazomer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij de afrit Urk is de vertraging een half uur door politieonderzoek. De weg is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
3: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
2: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 van Lelystad naar Emmeloord staat bij Urk een file van 3 kilometer. De vertraging is een half uur. De weg is dicht door politieonderzoek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan toe. En zeker komende nacht is het zo goed als bewolkt. Daarbij is het niet koud, want de minima liggen rond 14 graden. Wel trekt de zuidwestenwind nog wat verder aan. Zo komt windkracht 5 vanavond te staan op het IJsselmeer. En ook morgen is het toch wel onstuimig wat betreft de wind. Zo kan windkracht 6 worden gehaald op het IJssel- en Markermeer. Daarbij veel bewolking en af en toe ook wat regen. Het is niet koud, want de temperatuur stijgt naar 19 of 21 graden. Zondag, dan zien we in de ochtend nog een paar buien, maar in de middag breekt de zon alweer door. En na het weekend, dan komt de nazomer.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond neemt de bewolking geleidelijk aan toe. En zeker komende nacht is het zo goed als bewolkt. Daarbij is het niet koud, want de minima liggen rond 14 graden. Wel trekt de zuidwestenwind nog wat verder aan. Zo komt windkracht 5 vanavond te staan op het IJsselmeer. En ook morgen is het toch wel onstuimig wat betreft de wind. Zo kan windkracht 6 worden gehaald op het IJssel- en Markermeer. Daarbij veel bewolking en af en toe ook wat regen. Het is niet koud, want de temperatuur stijgt naar 19 of 21 graden. Zondag, dan zien we in de ochtend nog een paar buien, maar in de middag breekt de zon alweer door. En na het weekend, dan komt de nazomer.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook...

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer. Vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken. Met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw

0: God's sakes, turn around.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.